0: bij 3FM. Jazeker, je hoorde hem zojuist. Smells like Teen Spirit.
1: Wat denk je zelf?
0: De kortingscode die jouw dag misschien wel gaat bepalen, is het woord stop. Want met die kortingscode kan jij hartstikke goedkoop tanken bij het 3FM tankstationnetje, die ik altijd rond dit tijdstip 10 over 2 eventjes voor jou optuig. En wil je die kortingscode nou echt in kunnen zetten, dan moet jij een beetje inschattingsvermogen hebben. Want hoe kan je nou tanken hier zo bij dit station? We gaan straks rijden vanaf deze studio hier in Hilversum naar een bepaalde locatie in Nederland. Nou, dat is natuurlijk een aantal kilometers. En we willen dat aantal kilometers in benzine in de tank gaan gooien. Dus stel het is 7 kilometer, willen we 7 kilometer aan benzine in de tank gooien. Weet jij nou precies op het juiste moment stop te zeggen dat we dat aantal liters aan benzine hebben? Nou, dan krijg jij een tientje cadeau. Je mag een beetje een seconde ernaast zitten of zo, dus je hebt een beetje speling. Dat is lekker, krijg je een tientje cadeau en dat niet alleen. Je mag ook nog een plaat kiezen naar keuze die we gaan draaien hier zo op 3FM. Denk je nou, joh, zo'n kortingscode, dat vind ik wel lekker. Stop zeggen lukt me ook wel. Inschattingsvermogen, dat zit wel snor. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Stuur het woordje stop, dan weet ik voldoende. En ben je meer van het bellen, dat mag ook, hè. 0909-1336 is het nummer. Dus wil je een kortingscode, even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336. En wie weet ben jij zo een tientje rijker.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new

0: jezelf. Jesper, een hele goede nacht, man.
1: Ja, een hele goede nacht, Teun.
0: Wat doe jij nog wakker deze nacht, man? 2:15, vertel.
1: Nou, ik kom pas net thuis. Ik heb van mijn broer geklust. Die heeft net een huis, dus we zijn al de hele dag bezig.
0: Maar wat geeft jouw broer jou in return dat jij 2:15 s'nachts nog bij hem aan het verbouwen bent?
1: Nou, maar hopen als ik later ga verhuizen dat hij ook bij mij weer even komt klussen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Hé, waar staat het nieuwe huisje van je broer?
1: Het staat in Dordrecht.
0: Ah, hoe dichter bij Dordt?
1: Hoe rotter het wordt.
0: Ja, lekker man, je kent hem, je kent hem.
1: Zeker, zeker.
0: Hé, maar moet er nog veel gebeuren in het huisje?
1: Nou ja, we hebben nu vloertje al gelegd. We gaan daar nog even schilderen en dan hopelijk kan ik er binnenkort in.
0: Kijk, lekker man. En met het verhuizen van de spullen, ga je dan ook helpen of zeg je aan mijn lijf geen Polonaise wat dat betreft?
1: Nee, we maken het ook helemaal af, hè.
0: Kijk, zo is het ook alweer. Dat doet familie voor elkaar, toch?
1: Precies.
0: Lekker man. Hey Jesper, we moeten vanaf de studio hier in Hilversum naar Dordrecht dus. Ongeveer 90 kilometertjes rijden en daar hebben we 5,6 liter aan benzine voor nodig.
1: Oké.
0: Ik ga het zo in de virtuele tank gooien en dan is het aan jou de taak om stop te zeggen op het moment dat jij denkt, jawel, nu zitten we op 5,6 liter. Is dat duidelijk?
1: Ja, heel duidelijk.
0: Oké, Jesper, we gaan het niet langer laten duren. In 3, 2, 1...

0: even lekker, zeg Jesper.
1: Hoppatee.
0: Nou, je krijgt voor je broer misschien niks betaald, maar wij betalen wel lekker uit hier hoor bij 3FM.
1: Hey!
0: Dat is even mooi. 10 euro'tjes gaan jouw kant op en daarbij mag je ook nog een plaatje uitkiezen. Voor welke ga je, gozer?
1: Dancing in the Moonlight.
0: Oh, en dat om nou inmiddels 2:50 s'nachts. Lekker, man.
1: Pas precies.
0: Dancing in the Moonlight. Nou, ga jij lekker dansen in je nest en je zal wel moe zijn na het verhuizen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Jesper, fijne nacht, man. En succes morgen weer met het schilderen.
1: Komt helemaal goed.

0: allemaal tracks met dieren als titel. En ook Cat's Eye heeft deze loophole gevonden. En wat hebben ze daarmee bereikt? Nou, het is geen kattenpis om het in dierentermen te houden. Nee, het is de 3FM Mega-hit van deze week. Animal, Cat's Eye, hoor je nu?
1: 3FM Mega-hit. Cat's Eye, Animal.

Ben je een beetje aan het inkakken? Dan heeft Arctic Monkeys een commando voor je. Snap out of it, want we zijn nog lang niet klaar hier op 3FM. Komt nog heel veel moois jouw kant op. Dat wil je niet missen. Zo nog Chaperone voor je. Maar eerst Bebe Rexha. Faithless, New Religion, hoor je nu.

0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoon.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

woordkunstenaar Eminem in de nacht van 3. Eminem met Stan, hoorde je. Hey, de afgelopen tijd zijn we behoorlijk verwend, hoor. Strak blauwe luchten, warme dagen. Heerlijk zonnetje ook dan nog erbij. Dat betekent natuurlijk ook golden hour. Je weet wel, dat is dat moment vlak voor zonsondergang waarop ineens iedereen fotomodel wordt. En al je vakantiekiekjes beginnen er dan een beetje uit te zien alsof ze voor Instagram gemaakt zijn. Maar ja, binnenkort is het weer herfst en is het gedaan met dat gouden licht. Maar hier op 3FM is dat niet het geval. Want wij hebben sinds kort ook een zonsondergang voor je. Dat is namelijk de nieuwste van Bea Badoubi. Sunset. Ga je nu horen op 3FM.

0: Bad Week op 3FM. En ja, luister deze week eventjes extra goed naar 3FM. Want we hebben een alarm voor je die je absoluut niet wil snoezen.
1: 3FM! Op Lowlands!
0: Nee, dit alarm hoor je het liefst zo vaak mogelijk. Het is namelijk het ticketalarm. Bij mijn collega Andres Oudijk kan je hem gaan horen deze week. Tussen 7 en 10 zit hij hier zo op 3FM. En hij gaat heel wat kaarten weggeven voor Lowlands dit jaar. En nou, weet jij zeker dat jij het alarm gehoord hebt bij hem in de show? Gelijk appen in de NPO Luisterapp. Met wie, waarom je naar Lowlands wilt. En ja, wie weet, win jij dan wel die kaarten? Dat zou even lekker zijn, hè? En denk je nou, joh, shit. Ja, ik heb al kaarten gekocht. Dat is even goed kloten. Geen zorgen, gewoon lekker luisteren tussen 7 en 10. Want Andres die neemt ook een lekkere live set van een van de Lowlands afgelopen jaren met zich mee. En dat is echt wel flink genieten hoor, vergis je niet. Dus lekker luisteren tussen 7 en

0: Ik heb vanmorgen echt enorm lopen schijten in een achtertuin in Rotterdam. En je hoort zo of het is gevonden.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden.
0: Ah,
1: wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De zomervakantie is in volle gang, maar de puzzelboekjes zijn inmiddels wel gevuld, denk ik. En dus gaat de verveling toeslaan. Geen zorgen, ik heb zo nog een puzzeltje voor je. Maar welke dat is, dat hoor je zo.

0: samen met Ed Sheeran. Maakte ze deze plaat met de naam? Jazeker, en daarvoor nog Imagine Dragons, Whatever It Takes op 3FM. De zomervakantie is begonnen, is al een tijdje bezig zelfs. Dus ja, de kruiswoordpuzzels zijn opgelost. De sudokoekjes zijn inmiddels allemaal afgevinkt. En ja, de puzzelboekjes, die zijn vol. Tijd voor een nieuwe puzzel, zou ik zeggen. De puzzel Wie oh wie is ChatGPT? De AI-bot die jij normaal bestookt met vragen is nu de vragensteller. Namelijk wie oh wie is ChatGPT? Wie ben ik? Ik heb aan Chat gevraagd zich voor te stellen, een artiest te zijn en zichzelf te beschrijven in drie zinnen. De drie zinnen van vannacht zijn: mijn zware stem verwacht je niet bij mijn uiterlijk. Een van mijn bekendste tracks gaat over een bepaalde plek in een auto. En een andere hit van mij heeft dezelfde naam als de hoofdstad van Hongarije. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo naar Dua Lipa. Eerst deze Dua Lipa. Kletsen we nek. Havana. Eerst deze van Self Aware.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Temper City. Self Aware.
1: Met 3FM.

voelt bijna de zandkorreltjes tussen je tenen bij de muziek van Camila Cabello, Young Thug. En dat Pacootje al heerlijk tussen de vingertjes glijden. Je hoort hem op 3FM, daarvoor nog Temper City met Self Aware natuurlijk. Hey, ik vroeg je net, wie oh wie is ChatGPT? En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden over welke artiest ik het had. Mijn zware stem verwacht je niet bij mijn uiterlijk. Een van mijn bekendste tracks gaat over een bepaalde plek in een auto. Shotgun. En een andere hit van mij heeft dezelfde naam als de hoofdstad van Hongarije. Nou, dat is natuurlijk Budapest. En wie is het dan? George Ezra was het juiste antwoord. Green Green Grass, nog zo'n hit van hem, ga je zo horen. Maar zeg even deze vrolijke muziek van Tudor Cinema Club. Something Good Can Work ga je nu horen in de nacht van 3FM.

Green Green Grass, George Ezra op. Op 3FM natuurlijk, zeker weten. Wil jij binnenkort nou even lekker helemaal uit je plaat gaan? Heb je een klein beetje knaldrang? Ik voel je wel, het is lekker weer buiten. Dan heb je toch vaak zin om misschien even ergens een klein festivalletje mee te pakken. En als je echt van knallen en van beuken houdt, dan heb ik een tip voor je. Namelijk UK Garage. Het is een genre wat weer helemaal aan het opkomen is. En dat komt misschien ook wel door die ex-3FM megahit. On Tonight. En denk je, ja, dat vind ik een te gekke track, die wil ik graag horen. Dat kan. 23 oktober in Paradiso in Amsterdam staat hij op de planken. En ik heb het over niemand minder dan Silva Bumpa. En dit is zijn track. Ex-3FM megahit dus. On Tonight. Op 3FM.

kijken naar de mensen die erbij waren. Het returnconcertje van Oasis. Don't Look Back in Anger hoorde je op 3. Oh, de zoektocht is misschien wel afgelopen. Erik ten Hag heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn. Peter Bos heeft zijn contract bij PSV verlengd en lijkt voorlopig niet beschikbaar. Pep Guardiola werd ook nog genoemd in de geruchtenmolen, maar volgens verschillende media had hij toch geen interesse. En Arne Slot, de absolute topkandidaat, heeft laten weten dat hij voorlopig in het clubvoetbal wil blijven en daarom niet ingaat op het aanbod. Maar wie gaat het dan doen? Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? De bondscoach van Oranje? Louis van Gaal. Hij heeft in gesprek met Voetbal International gezegd dat hij niet gelijk nee zou zeggen tegen een nieuw dienstverband als trainer van Nederland. 74 jaar is hij. En hij zegt, misschien willen we het nog wel een rondje doen. Ik wil best in gesprek gaan, kijken waar het schip strandt. Maar moeten we dat wel willen? Dat is de vraag. Beetje terug naar toen, dat idee eigenlijk. Wat vind jij? Denk jij dat we inderdaad terug moeten naar Louis van Gaal als trainer? Of zeg je, laat vers bloed, een nieuwe, jonge, frisse gedachte er maar eens naar kijken, want misschien gaat dat wel helpen naar Koeman. We gaan dat bepalen aan de hand van muzikale teamcaptains. En zeg jij, nee, geen Louis van Gaal, we willen graag nieuw bloed, dan kies je voor deze. That's the way it is. Come on. That's just the way it is. Tupac met Changes. Want we willen wel eens een ander gezicht zien. We mogen wel eens wat veranderen bij dat elftal. En zeg je, nee, we willen terug naar onze 74-jarige held.

ligt nu bij jou. In de NPO Luisterapp opent op dit moment een polletje. Wie willen we als bondscoach? Een nieuw iemand of Louis van Gaal? Jij mag het laten weten. Misschien dat dat wel doorslaggevend is voor onze Louis van Gaal. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Vers bloed of gewoon weer lekker terug naartoe? Louis van

0: Tim hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartje.

op 3FM. Louis van Gaal die zegt niet op voorhand nee tegen een nieuw dienstverband als trainer van het Nederlands elftal van Oranje. De 74-jarige bondscoach heeft dat gezegd in gesprek met Voetbal International. En ik vroeg jou, joh, wat vind jij nou eigenlijk? Moeten we inderdaad terug naar die Louis van Gaal als trainer van Oranje? Of zeg jij, nee, het is tijd voor vers bloed. We willen iemand nieuws. Je kon het laten weten in de NPO Luisterapp, gekoppeld aan muzikale teamcaptains. En dit waren de opties. That's the way it is. Come on. Vers bloed.

is het geworden. Het volk heeft gesproken en het is geworden deze. Bijvoorbeeld Thijs, die laat nog weten, Theo Jansen. En we hebben zoveel goede trainers in Nederland dat we een keertje wat anders moeten gaan proberen. Nou, Thijs, Nederland is het met je eens, man. Dit is Changes, Tupac op 3FM.

Tate McRae met Greedy op 3. Hey, ben je nou op vakantie? Stuur dan even voor 14 augustus een kaartje naar 3FM. Want dat kan jou een concertkaart naar keuze opleveren. 3FM.nl is waar je alles kan checken.

0: Dan krijg je ook niet gelijk zin op de stappen als je dat hoort.
1: Ja, maar ik heb sowieso, ik hou niet van stappen, maar ik heb de laatste tijd zoveel zin om te stappen.
0: Je hebt knaldrang.
1: Ik heb knaldrang.
0: Lekker man, ja. Lekker man. Gaan we dat ook terug horen in jouw show?
1: Nee, maar ik heb wel een tip hoe je heel snel aan 700.000 euro komt. Kun je ook goed bij stappen.
0: 700.000 euro?
1: 700.000 euro.
0: Ik zal aandachtig luisteren. Dat is één ding wat zeker is. 700.000 euro?
1: Ja, 700.000 euro, ja.
0: Wat een geld, joh.
1: Ik heb het niet, jij? Nee, maar na deze tip misschien wel.
0: Oh, zo. God, dat heb je goed ingestudeerd, dit jongen.
1: Jawel, hè?
0: Niet te geloven. Dat is bij Jelle.

0: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen The Cure, Friday, I'm in Love. Ook Slater is voor je onderweg.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens de Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Het einde van die gore plaknacht is eindelijk in zicht. En met de muziek van 3FM komt dat laatste stukje wel goed hoor. Zometeen Jugel en Salto, Jamaican, na Olivia Dean. Man I Need.

0: Dit keer je hoorde Friday I'm in Love.
1: 3FM. Jelle Hofpenk.
0: Goedemorgen, dinsdagochtend. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we... Ja, ik wil altijd zeggen lekker opstaan, maar... Heb jij die nacht een beetje overleefd? We kijken hier nu even naar de temperatuur. Het is nog 23 graden. Dat is ook het koudst wat het deze hele nacht is geweest hier. Ik had dus een jasje meegenomen naar werk. Nou, ik kan je vertellen, die zit in mijn tas. Die heb ik zo niet nodig vannacht. Dus als je nog midden in die plaknacht zit en je kan niet slapen, geen zorgen. Ik hou je wakker met de allerlekkerste muziek. Of ik probeer je naar bed te brengen als je nog wil slapen. Kijk maar even. En als je aan het werk bent, dan zit je hier natuurlijk ook helemaal goed. Ik heb gelijk ook even een goede tip voor je. Want wat is het meeste geld dat jij ooit op straat hebt gevonden? Ik ooit een keer iets van 5 euro of zo, toen ik 11 was. Een van de gelukkigste dagen uit mijn leven. Maar bezoekers van een strand op Sicilië, die vonden laatst tijdens hun dagje strand ineens allemaal pakketjes met geld. Dat zou om zo'n 700.000 euro gaan. Er was een boot in de problemen gekomen voor de kust. En toen de kustwacht daar in de buurt ging kijken om te helpen... Toen gooiden de opvarenden ineens dus al die pakketjes overboord. Nou, dus die bezoekers van het strand die waren in de war. Logisch. En sommigen gingen als een malle die pakketjes ophalen. En pas toen er 3 verschillende politiediensten... waaronder de Italiaanse versie van de Field aan te pas kwamen... lieten ze die pakketjes achter. Nou, als ik naar het strand ga, zoek ik altijd schelpjes. In Sicilië kun je dus bankbiljetten verzamelen. Als je die kant op gaat, ik zou zeggen, neem een schepnet mee in plaats van een schepje.

0: Kijk momenteel.
1: Heel veel mensen in die app die zijn momenteel op pad richting vakantie. Namelijk Nora, die luistert vanuit Zweden. Jurien, die zit in de auto richting Frankrijk. Bente stuurt dat ze onderweg is naar Schiphol om zo meteen te vliegen naar Mallorca. Hele fijne vakantie, ook aan Jurien trouwens. Maar verschil moet er ook wezen hoor. Victor is er ook bij, gezellig. Die zit gewoon in de auto richting werk. Fijn dat ik niet de enige werkende Nederlander ben dan. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen als je ook al wakker bent. De NPO Luister-app staat voor je open. Ga ik je vermaken met de allerbeste muziek. Zometeen Miley Cyrus na de Foo Fighters.

de nieuwe role model. High Hopes 3000 hoorde je op 3FM. De DJ's die ik nu voor je ga draaien, die hebben dus onbedoeld een hele passende naam gekozen. Nou, die act bestaat al sinds 2007 en toen was dit dus nog helemaal geen ding. Maar als je nu de jeugd van tegenwoordig iemand uit Gen Alpha zou vragen wat dit woord betekent, dan zouden ze dus antwoorden: iemand die heel stoer of zelfverzekerd is. Nou, of deze DJ's dat zijn, weet ik niet. Maar zo klinkt hun muziek dus in elk geval wel. Ik heb het over Sigma. Dit nummer blijft zo vet, hè? Nobody to Love hoor je nu op 3FM. I'm

Sean Whitcomb op 3FM. Je hoorde Kingdom of Fear. Als iemand jou dit ziet doen, dan weten ze, die heeft echt een goede tijd. Je kan een beetje met je schouders bouncen of juist lekker springen. Of misschien ben jij wel, net als ik, mega subtiel en een beetje met je hoofd op de muziek bewegen en in een hele goede bui ook nog van links naar rechts stappen. Die van Allison Ray is wel heel bijzonder. Haar favoriete dance move is helemaal achterover buigen en dan in een brug vallen. Ik heb spontaan een rughernia en vier andere blessures als ik dat probeer. Maar zij doet het dus bij elk optreden. Nou, misschien leuk beetje ochtendgymnastiek voor deze dinsdagochtend. Ik wil wel zeggen, ik en de NPO zijn niet aansprakelijk voor de kosten van je fysio.

0: Anouk op 3FM, je hoorde Nobody's Wife.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: 135 rijden op de snelweg. Nu mag het nog. De ketting van je fiets die oververhit raakt. Ik waarschuw je vast, want dit gaat zo meteen gebeuren. Jij gaat in één keer veel sneller rijden dan je dacht. Moet je maar uitkijken trouwens, we zitten midden in een flitsmarathon. En je fiets die komt helemaal oververhit terug. Want dit is een bak energie. Dat is niet normaal. Het is heel erg fijn. Het is ook heel erg veel tempo. Maar ik ben wel helemaal fan. En ik wil jou er heel graag aan voorstellen. Het is nieuwe muziek van Ida op 3FM. De stilte hoor je nu.

Empire of the Sun bij 3FM. You're the We Are the People. Ga jij deze zomer vertoeven in de Alpen? Op zoek naar het allerbeste Italiaanse ijs? Of ga je lekker tennen aan de Costa Brava? Nou, waar je ook bent deze zomer, breng even een bezoekje aan zo'n foute toeristenwinkel. Koop daar even een aanzichtkaartje en wie weet wil jij er een kaartje voor terug. Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow willen namelijk heel graag weten wat jouw vakantiebestemming is en wat jij daar aan het doen bent. Het is heel simpel, stuur een kaartje, schrijf een kaartje, stuur het op naar de Ochtendshow en maak kans op concertkaartjes terug. Of zal ik het nog beter voor je maken? Concertengoed, €100. Alle info vind je op 3fm.nl/kaartje. Kleine moeite dus voor een

0: Dat is nog eens even lekker wakker worden, hè. Vol sorry op 3FM, Mountain at My Gate. Zometeen muziek voor je van 21 Pilots. Stressed Out komt eraan. Ook vrouwtje, iedereen gaat vreemd, is voor je onderweg gelijk na Pommelien Thijs. Atlas, nu op 3FM.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: met 3FM. De allermeeste muziek voor jou dinsdagochtend. Hoor je zometeen na het laatste nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofvenk. Heb jij een heel waar je... hoe vertaal ik dit naar het Nederlands? Een heel you will die on? Ik wel, maar ik moet het er even over hebben.

0: Let's go. Shakira, Burna Boy, je hoorde Die Die op 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffink.
0: Heb jij een hill you will die on? Ja, ik zeg het even in het Engels, want een heuvel waar je op wil sterven, dat dekt de lading niet helemaal. Heb jij een standpunt waar je koste wat het kost aan vasthoudt? Ik heb die van mij dus gisteren moeten verbreken. Echt voor het eerst in 5 jaar, denk ik. Ik ren niet voor de trein. Ik vind rennen voor de trein is zo onzinnig. Tenzij je een trein echt niet kan missen voor een afspraak of een vlucht. Niet rennen voor de trein. Nou ja, ik weet niet. Ik vind de treinen rijden vaker, snap je? Ik vind dat zo overbodig en dan ben je buiten adem en dan stink je naar zweet. En dat is irritant voor de mensen om je heen. Ik vind rennen voor de trein zou in principe verboden moeten worden. Maar gisterochtend was ik met de trein naar werk. En toen stond ik hier nog iets te lang na te kletsen met mijn collega's. En dan moet je weten, ik pak de laatste trein heen. Dus dan ben ik hier om 12 uur als ik om 4 uur begin. Dus ik wilde toch wel heel graag naar bed. En dan moet je nog met de trein. En ik stond hier nog te kletsen en ik kijk op de klok en ik denk, ja, die trein ga ik niet meer halen. Maar ik zat in mijn hoofd een beetje met het dilemma, want anders moet ik een half uur wachten op de volgende trein. En ja, ik wil ook wel graag naar bed. Toch die principe verbroken. Toen dacht ik, goh, misschien kan ik dan een ander principe aannemen, een iets veiliger principe. Dus ik ben benieuwd, wat is jouw hill to die on? Wat is jouw vaste principe? Luister je in principe geen lange spraakberichten? Heb je een erg stellige mening in de patat-friet discussie? Ik ben er benieuwd naar. Misschien kan ik hem wel van je jatten, jouw principe. Kom er even mee door via de NPO Luister-app.

op 3FM. You're the stay if you wanna dance. Ik heb dus gisteren mijn enige principe in mijn leven heb ik moeten doorbreken. Ik heb gerend voor de trein. Nou, het spijt me. Sorry. Toen dacht ik, nou, laat ik dan eens kijken of ik een makkelijker principe kan zoeken. Iets waar ik, die ik misschien minder snel hoef te breken. Dus ik dacht even kijken wat 3FM Luisterend Nederland nou voor principes heeft. Nick, die stuurt in de NPO Luister-app, ananas hoort niet thuis op pizza. Kijk, dat is een principe waar ik me aan kan houden. Die is mooi meegenomen. Florian, die komt met de controversiële. Die zegt, bier en koffie zijn goor. Als je iets moet leren drinken, is het per definitie al niet lekker. Ja, Florian. Dat is ook een mening. En Merel die zegt nog, schoenen uit in huis. Het is toch goor als je dan een keer op blote voeten door je eigen huis heen loopt over al dat vuil. Ik heb daar nooit over nagedacht. Nou, in elk geval, vanaf nu ga ik verkondigen dat ananas op pizza goor is.

Topic en Becky G, hoor, de Sorry Papi. Over precies 24 uur kun je hem gaan horen. Weer een heerlijk voorproefje van het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Die komt de 25e van september. Topic en Becky G, hoor, de Sorry Papi. Over precies 24 uur kun je hem gaan horen. Weer een heerlijk voorproefje van het nieuwe album van Nothing But Thieves, Stray Dogs. Die komt de 25e van september uit, anderhalf maand nog. Maar

Het wordt dus een nieuw nummer van Nothing But Thieves. Morgen komt hij uit, 24 uur. Totdat je daarvan kan genieten, heb ik even een andere van dat nieuwe album ook voor je klaarstaan. Toch een beetje opwarmen, gezien we hem nog niet kunnen luisteren. De eerste die is uitgebracht, Nothing But Thieves Evolution, nu op 3FM.

Calvin Harris op 3FM. Je hoorde My Way. Het is 27 voor 6. Dat betekent 27 voor de 3FM ochtendshow met Mart Meijer. En dat betekent dat jij misschien ook wel wat extra energie kan gebruiken. De grootste

is: waar zing jij lekkerder op mee? Optie A, Ray en Beer Zonnebank. Of optie B, Vanessa Carlton, 1000 Miles. Stemmen kan nu in het polletje die je vindt in de NPO Luister-app. Ik zou zeggen, stemmen maar.

Ariana Grande, je hoorde Hate That I Made You Love Me op 3FM... waar je momenteel midden in de grootste karaoke van Nederland valt. Dat is een momentje om heerlijk je dinsdagochtend te beginnen. Want de beste manier om je dag te beginnen, om je ochtendhumeur eruit te werken, of als je zo net als ik naar bed gaat, even alle frustraties van vannacht eruit te schreeuwen, is gewoon lekker meezingen met je radio. Nou, dat kan dus bij 3FM. En de vraag is, waar zing jij lekker erop mee? Optie A, de grootste meezinger op TikTok momenteel, Ray en Beer Zonnebank. Of ga je voor een echte classic van Vanessa Carlton, 1000 Miles? Stemmen kan via de NPO Luister-app, daar vind je een polletje. En dat kan nog zo'n... Nou, een minuutje of 7. Kom ik zo bij je terug met de uitslag.

0: Tyler the Creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

another M54 Ultra. You're to talk to you. De grootste karaoke van Nederland. Goedemorgen, het is 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle en er is maar één manier om echt lekker op te staan. En dat is als je even de longen uit je lijf kan schreeuwen. Weet je, dan heb jij je stem vast warm voor alle gesprekken die je vandaag aangaat. Je hebt je ochtendhumeur er een partijtje uitgeschreeuwd. Dit is de perfecte methode om op te staan. Daarvoor is de grootste karaoke van Nederland.

Vienna, Tristan, Ronnie, Els, Thijs, MK van der Meulen, Maurice, Rob, Edmund, Rick. En uiteindelijk is het deze geworden. Vanessa Carlton, 1000 miles. Even lekker meeschreeuwen met je radio bij 3FM.

Olivia Rodrigo op 3FM, you're the stupid song. Wat is jouw favoriete ijssmaak? Of heb jij een ijssmaak waarvan je het heel jammer vindt dat ze hem niet verkopen bij jouw ijswinkel? Nou, goed nieuws, moet je zo meteen luisteren naar de 3FM ochtendshow met Mart Meijer, want die geeft de hele zomer ijsmachines weg, waarmee je je eigen smaken softijs kan maken. Dat is lekker, hè? Ook muziek van Harry Styles, American Girls, is voor je onderweg. Na Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen hier de 3FM ochtendshow met Mart Meijer. Na het laatste nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Lowlands.
6: Herbeleef Lowlands.
5: In Lowlands.
6: Vanavond vanaf 7 uur. 3 FM.
5: Hallo NCRV.
6: Mart Meijer. 6 minuten.

0: Nieuws, nieuwe ochtendshow. Het is bij de volgende piep, 10 minuten over 6. Piep, kan je de klok er weer op gelijk zetten. Behalve dat er een beetje vertraging op de radio zit, maar dat is dan maar zo. Goedemorgen, Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Deze zomervakantie inmiddels over de helft van hun vakantie. Ze zijn maandag 17 augustus terug op de post. Er komen een hoop rapportages binnen alweer via de NPO Luister-app over mensen die slecht geslapen hebben vanwege de warmte en over mensen die even een updateje doen over hoe het bij hen nu is. Els bijvoorbeeld, die trouw voorhoedelid is, die zegt goedemorgen vanuit het regenachtige Raalte. En dan wilde ik zeggen, ach wat lekker. Het is ook goed en belangrijk dat het regent natuurlijk, want we hebben een ongelooflijk neerslagtekort. Maar ik zat me wel even af te vragen of het met de temperaturen van deze dagen, het is nu denk ik alweer een graad of 2, 23 op veel plekken, of het dan nog echt lekker is dat het regent, of dat het alleen maar nog klammer wordt. Nou weet ik dat voorhoedelid Els over het algemeen op de vrachtwagen zit en dat er hopelijk een lekker aircootje binnen zit. Werk ze vandaag, succes. En als je inderdaad dat regenbuitje op je kop krijgt, geniet er maar gewoon eventjes van. Is ook wel lekker. En volgens mij houden we het de komende dagen best wel droog. Het wordt wel wat koeler de komende dagen. Maar ja, ik zie hier 0 mm neerslag voorspeld. Voor vandaag, voor morgen, voor donderdag, voor vrijdag, voor zaterdag, voor zondag, voor maandag, voor dinsdag. En verder kan ik niet kijken. Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow van 3FM voor deze dinsdag. Als je tussen 6 en 7 uur 's ochtends wakker bent, dan ben je lid van de voorhoede. Onderdeel van dat selecte clubje mensen dat eerder wakker is dan de rest van het land. We koesteren je extra als je nu al wakker bent. En sommige voorhoedeleden die willen wel eens wat weten, willen wel eens wat kwijt en daarvoor in het leven geroepen.
1: De voorhoedevraag van vandaag.
0: En dat is vandaag een bijzondere. Voor de vragen van vandaag, die gaan over het algemeen over, joh, Mart, hoe staat het ervoor? Mart, heb je voetbal gekeken? Mart, heb je dit, dat gezien? Maar ik kreeg een ander soort voorhoedevraag van vandaag. Daar wil ik graag even je aandacht voor. Dat vind ik namelijk persoonlijk toch echt wel belangrijk. En het is van een van onze meest trouwe voorhoedeleden. Dat is Arjan Stoop. Arjan die luistert, nou, ik werk nu 4 jaar bij 3FM. Ik zie Arjan al 4 jaar iedere dag in de app. Je hoort hem vaak voorbij komen met de allergezelligste audio-appjes vanuit zijn vrachtwagen. En Arjan is aan. Ik zie het, vind ik ook niet onbelangrijk. En Arjan die stuurde mij gisteren een berichtje. Ik ga het gewoon eventjes voorlezen. Goedemorgen, Mart. Ik had even een vraagje. Vrienden van mijn broer die organiseren dit jaar in Dordrecht de Pride. Maar ze hebben wat hulp nodig en ik dacht, misschien kan jij met je connecties wat betekenen. Alvast bedankt en ik spreek je morgen weer op 3FM. En het verhaal is eigenlijk als volgt. Het is Pride maand in Amsterdam. Wordt de World Pride georganiseerd. Er zijn meer steden die iets doen voor de LGBTQIA+ zichtbaarheid. En eigenlijk is wat Arjan tegen mij zei. Vrienden van mijn broer die organiseren al tijden de Dordrecht Pride. Maar ze zitten dit jaar een beetje in de rat. Ze hebben al een heel feestje geregeld. Alles staat erop. Ik zat even op die site te kijken. En er zijn allemaal geweldige artiesten ook die daar voorbij gaan komen. Ik ga zo meteen eventjes zoeken of ik dat kan, vinden. Maar alles is al geregeld en ze missen nog wat centen. En ik vind de Pride maand heel belangrijk. Ik reken mijzelf tot de LHBTI-paraplu, omdat ik zowel jongens als meisjes leuk vind. Maar over het algemeen, ik vertoon mijzelf niet op de Pride, want het voelt niet helemaal als een feest waar ik dan heel graag naartoe zou willen. Allemaal drukte, heel veel mensen, dat voel ik allemaal niet zo heel erg. Maar er zijn van die momenten dat ik dan toch eventjes aandacht wil besteden aan hoe belangrijk het is dat die Pride er is op heel veel verschillende plekken in Nederland. Als je uit Dordrecht komt, heb je dan heel veel zin om naar Amsterdam te gaan. Over het algemeen niet. Als jij bijvoorbeeld uit, dat is waarom we Pride in je dorp organiseren. Als je ergens diep uit Zeeland of hoog boven in Groningen komt, heb jij dan het gevoel dat je daar even zichtbaar bent. Dus het is zo belangrijk dat er Pride is op heel veel verschillende plekken in Nederland. En ik weet dat dat een verhaal is dat je vaak hoort. Maar ik wilde dat toch even met je delen. Vooral omdat het dan vanuit Arjan komt. Echt een trouw voorhoedelid van ons. Die eigenlijk iedere ochtend zich wel present meldt tussen 6 en 7 uur. En dat hij zei, ja, die vrienden van mij, die hebben gewoon hulp nodig. En de mensen waaraan ik moest denken, dat zijn jullie bij 3FM. Want als ik vragen heb, dan kan ik altijd bij jullie terecht. Dus ik zat te kijken. Hij vraagt of er mensen zijn die een donatie willen doen. En dat kan op dordrechtpride.org. Dat is dordrechtpride.org. En dus ze hebben allemaal sponsorpakketten gemaakt. Je kunt voor €500 Pride partner worden. Je kunt voor €1500 Pride partner worden. Dat is een beetje intens. Maar je kunt ook gewoon een donatie doen. Dus als je op dordrechtpride.org eventjes kijkt, misschien wil jij wel met je bedrijf. Je bent namelijk zichtbaar de hele dag op livestreams en tijdens het evenement en weet ik veel. Denk je, weet je wat? Laten wij eens een keertje wat zinvols doen. Check het gewoon eventjes. Ga even naar dordrechtpride.nl. Dat zijn mensen die dit gewoon belangeloos doen, omdat zij het zo belangrijk vinden wat hun missie is. Ja, doe het. Zeg maar, ga er gewoon even naar kijken. Kijk op zijn minst eventjes op die site, dordrechtpride.nl. En check even of jij denkt, nou, weet je wat? Misschien kan ik mijn baas aan zijn jas trekken. Misschien ben ik eigen baas en vind ik het wel belangrijk. En vind ik die zichtbaarheid ook wel lekker. Samba. Het zou kunnen. Dordrechtpride.org. Daar doe je mij en heel veel andere mensen, maar vooral ook voorhoedeluisteraar Arjan een groot geluk mee. Dus dordrechtpride.org. Dankjewel namens mij en namens Arjan. Dit is de ochtendshow van 3FM. Welkom. Samba.

Goed eindje ook aan het liedje van Cat's Eye. Het heet Animal. En je hoorde het bij 3FM in de ochtendshow. Hallootjes. Het is 10 minuten voor 6:30. Op de dinsdagochtend van 3FM. Jij bent gewoon aan het strijden terwijl heel veel mensen vakantie hebben. Of nog even lekker op één oor liggen omdat ze wat later beginnen vandaag. Jij bent gewoon wakker. Jij bent onderdeel van de voorhoede. 3FM.nl/voorhoede. Daar kan je je melden. Als je onderdeel wil worden van het selecte clubje, krijg je een nummer van ons. Dan weet je voor altijd wie je bent. Bijvoorbeeld nummer 9, Anita Papers. Die noem ik omdat ze vandaag jarig is. Je krijgt als voorhoede lid ook een shout-out op de radio. Kaartje van ons. En belangrijke informatie over dingen die op 3FM gaan gebeuren. Klein voorsprongetje die andere mensen niet krijgen. Ik noem Anita dus omdat ze vandaag jarig is. Gefeliciteerd Anita Papers. Voorhoede lid nummer 9. 56 jaar wordt ze vandaag. Verder is de goede dag voor de jarige. Nummer 311 is vandaag ook jarig. Arno van der Put, zijn 42e verjaardag. En ook Marloes Wisseling is vandaag jarig. 30 geworden, of wordt nog 30 vandaag. Ben je dan meteen als je wakker wordt 30 geworden? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, ik weet. Weet je nog wanneer je geboren... Ja, niet dat je je kan herinneren, maar heeft iemand je ooit verteld wanneer je geboren bent? Ik zou eigenlijk ook echt geen flauw idee hebben. Anyway, Marloes, Arno en Anita, ik wil jullie van harte feliciteren met jullie verjaardag op 4 augustus en een prachtige dag wensen vandaag. Nou, die dag die wordt voor de lekker weerliefhebbers, moet ik er dan altijd maar even bij zeggen. Maar wel prachtig. Het wordt ook een heerlijke dag om je verjaardag te vieren als je een tuin- of een balkonfeestje of zo kan houden. Want het wordt een dag met opnieuw tropische temperaturen. Tussen de 29 en de 33 graden. Maar het kan wel gaan onweren in het oosten vandaag, vanaf ongeveer vanmiddag.

0: Passenger. Is het laatste liedje van Alex Warren. Hoorde je bij 3FM. Waar je binnen een paar minuten kans hebt om een ijsmachine te winnen. Apparaat waarmee je je eigen smaken ijs kan maken. Alle soorten fruit, al het lekkers wat je kan bedenken. Stukjes koek, Oreo, weet ik veel wat je erin wil doen. Kan je erin mikken en dan komt er je eigen roomijs uit. Dat apparaat kan je winnen als je nu even je naam instuurt via de NPO Luister-app. Doe je zo meteen mee aan het spelletje Laatste Letter.
1: NOS op 3.
0: Dan nu naar het nieuws van 1 over half 7. Daarvoor is hier Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen. Ja, de natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Dat zegt de veiligheidsregio.
3: Stand van zaken op dit moment is dat de brand nog steeds niet onder controle is. Dat die vannacht ook is uitgebreid naar een kleine 100 hectare.

0: dat de situatie nu gemonitord wordt middels drones. Die gaan zo de lucht in. En vanaf 7 uur gaan ook de blusheli's weer vliegen om de situatie in ieder geval weer binnen de perken te kunnen houden.
1: Hoe komt het dat de brand is uitgebreid?
0: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
2: Ja, de brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. We weten nog niet waardoor. Door die brand rijden er ook tot 9 uur vanochtend geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens. Vorig jaar waren er dat ruim 1000 meer. De politie zegt dat gas- en alarmpistolen aantrekkelijk zijn voor criminelen.
3: Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Ook kopen mensen zulke wapens voor zelfverdediging. In Duitsland kan dat gewoon. Nederland wil al langer dat Europa met strengere regels komt. Ja, 17 jaar heeft het geduurd, maar het is zover. NEC speelt weer Europees. Voorronde Champions League nog wel vanavond in Griekenland tegen Olympiakos. Maar meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. Nou, technisch directeur Carlos Alders is erbij. Voor hem is het een speciale reis.
4: Ja, die is zeer bijzonder. Ik bedoel, het is onze wens, onze droom geweest om zeg maar samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is voor de club is dat iets geweldigs, voor de supporters is dat geweldig.
5: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
2: Zei deze vader die met zijn zoon naar Griekenland is gereisd. Ja, zij zijn dus bij de aftrap van Olympiakos NEC vanavond om 8 uur. Het weer opnieuw tropisch warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
6: Dank u wel, Martijn.
2: Alsjeblieft.
6: Dan nog even de situatie op de weg. Het is nog vroeg in de ochtend, het is vakantie dus uiteraard rustig. Maar er zijn technische problemen op de afsluitdijk aan de Noord-Hollandse zijde. Dat zorgt ervoor dat de weg daar op dit moment dicht is. Ik vermoed dan dat het de sluizen van Brugge is waar problemen mee zijn. Hou er rekening mee dat dus de afsluitdijk aan de Noord-Hollandse zijde op dit moment nog even dicht is. Dat, ja, kan wel zeggen wat voor vertraging dat oplevert. Maar als je om moet rijden via Flevoland, dan weet je zelf wel hoe lang dat gaat duren.

0: Baby Rex aan Fetus en New Religion.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Nou, het waren heel veel klinkerbotsingen die ik niet zo goed aankon. Wacht even. Mond moet nog een beetje loskomen, zoals je hoort. Goed, het is 10 minuten over 6:30. Mart hier op de plek van Wijnand en Jamie. We spelen deze zomer wel gewoon het spelletje Laatste Letter. En in Laatste Letter deze zomer een ijsmachine te winnen... in plaats van een airfryer die je normaal gesproken wint. Oh, dat lijkt me leuk voor tijdens de zomer. Laatste Letter werkt als volgt. Jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie... en dan wil ik graag een woord in die categorie met die beginletter. Als je antwoord klopt, dan is de laatste letter van je gegeven antwoord... de eerste letter van je volgende antwoord. En in 30 seconden moet je dan zoveel mogelijk woorden weten te geven... die een soort kettingje vormen met elkaar. De highscore van deze week staat op dit moment op 4. Die is gisterochtend gezet door Meis. En Margriet is degene die gaat proberen hem te verbreken. Hallo Margriet.
2: Goedemorgen.
0: Ik weet hoe vervelend het is als je onderbroken wordt tijdens het hardlopen... dus ik wil het eigenlijk allemaal niet te lang maken. Maar ik wil zoveel van je weten. Jij bent vroeg op pad, want het wordt 33 graden. Dus je dacht, ik ga nu alvast. Wat voor afstanden loop jij, mag ik dat vragen?
2: Ik heb 2-3 maanden geleden de hele marathon gelopen. Ja, maar nu... Maar nu doe ik gewoon lekker relaxed. Ik hou het bij 5 of 10 kilometer. Dus dat was vandaag ook mijn plan.
0: Ach ja, weet je, ik kan een heel chagrijnig gaan doen, Margriet. Maar ik was ook ooit op dat punt. Ik heb ooit getraind voor een marathon en toen brak ik meteen een maand van tevoren of zo.
2: Maar
0: dan kwam ik ook op dat punt dat je dan inderdaad gewoon... ja, dat je op een gegeven moment 25, 30 kilometers loopt... en dat je dan tegen mensen om je heen zegt... vandaag gewoon even rustig, gewoon een 10 kilometertje hoor. En dat je dan van die mensen om je heen hoort... oh ja, jij gaat rustig een 10 kilometer lopen. Ja hoor.
2: Ja, dat heb je inderdaad wel. Ja, dus daar moet je een beetje mee oppassen. Want dat is ook gewoon een hele opgave, hè? 10 kilometer. Dat moeten
0: absoluut,
2: we niet vergeten.
0: Absoluut. En ik vond het ook ik vond het altijd heerlijk om in de zomer dan lekker vroeg eruit te gaan. Dus je bent heerlijk bezig. En het zou ook nog kunnen dat er zeer spoedig een ijsmachine jouw kant op komt. Want we gaan Laatste Letter met je spelen. Welke beginletter heb jij gekozen?
2: Ik heb gekozen voor de S.
0: Nou, gaan we eens even kijken of je benen of je hoofd net zo wakker is als je benen. We gaan beginnen met de S aan jouw 30 seconden. En dan beginnen we met een groente.
2: Zelkrij.
0: Een bloem of plant?
2: Jasmijn.
0: Een schoolvak? Niet te moeilijk denken.
2: Maatschappij?
0: Het is met de N. Jasmijn. Dus met een Nico.
2: Nederland.
0: Een snack? Marathon hardloper was de Cito-stick misschien. Heet dat ding? Een Cito-stick of zo, geloof ik.
2: Dat zou best kunnen.
0: Saté-stokkie of zo. Ja, ik snap dat er niet zo snel in je hoofd komt. Soms gaat het mis bij onthouden welke letter je mee aan de beurt was. Want ik dacht met de N Nederlands moet kunnen.
2: Ja, ik was helemaal bezig met de letter M. Maar helaas.
0: Het geeft op zich niks. Want we zijn ook vergevend in Laatste Letter. En als je over een paar weken denkt, nou weet je wat, ik heb het nu wel te pakken. Ik snap hoe het spelletje werkt. Dan mag je je altijd nog een keertje melden. Je kan lekker gaan oefenen. Want je krijgt sowieso het Laatste Letter kaartspel van ons.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Hardloop ze en werk ze ook vandaag.
2: Joer, dank je. Jij ook.
1: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
0: Highscore staat ermee dus nog steeds op 4 die Meis gisterochtend gezet heeft. Jij kan nog meedoen voor die ijsmachine. 7:15, 3FM en

Migos. Broad Daylight. Het is 10 minuten voor 7 in de ochtendshow van 3FM. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. En een liedje met een bijzondere combinatie van artiesten ga je nu horen. De ene, die ken je denk ik wel. Die heeft met al zoveel hits gehad die je op 3FM hebt gehoord. Zijn naam is Marshmallow, die DJ met dat grote masker op. En de andere, die klinkt alsof ze rechtstreeks uit een TikTok brainrot meme is weggelopen. Kelsey Ballerini heet ze. Deze vrouw onderschat haar niet, want dik kans dat je haar naam nog nooit gehoord hebt, maar ze heeft 5 Grammy Award nominaties op haar naam staan. Het is een grootheid in de Amerikaanse country scene, maar het gebeurt maar zeer zelden dat grootheden uit de country scene in Amerika echt de overstap maken over de plas heen, omdat hun afzetmarkt natuurlijk ook voornamelijk daar is. Mensen die allemaal lekker in van die pick-up trucks rijden en in Texas wonen en zo. Maar het is haar gelukt door samen te werken met Marshmallow. En het leuke is, zij is niet alleen de vocalist van dit liedje. Als in, jawel, ze is de vocalist van het liedje. Maar de country-invloeden van haar zijn ook echt goed te horen op dit liedje. Ik denk het eerste liedje waarvan we kunnen zeggen, Marshmallow heeft een country-track gemaakt. Nou heeft Avicii dat ooit in het Wake Me Up-tijdperk ook geprobeerd. En zeer succesvol gedaan overigens. Ik zou het niet met Avicii willen vergelijken. Maar luister maar, je hoort de invloeden wel heel duidelijk. Nieuw op 3FM, Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another Drink.

0: Hey, en Where is My Husband? Hoorde je bij 3FM. Volgende week gaat er in Nederland iets gebeuren dat al bijna 30 jaar niet meer gebeurd is. En de eerstvolgende keer dat het weer gaat gebeuren is over volgens mij 55 jaar. En je moet ervoor zorgen dat je je nu nog voorbereidt, want volgende week is dat te laat. Alle tips hoor je binnen een paar minuten van mij. 3FM.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 3FM. Shortcut in de richting van gratis kaarten voor Lowlands. Vertel ik je zo meteen. Eerst naar het nieuws van 7 uur met Martijn Middel.
12: Goedemorgen. De grote natuurbrand in Limburg is flink uitgebreid.
13: NOS op 3.
12: Het vuur woedt in de bossen bij Oostrum, bij Vendraai. Verslaggever Marieke de Vries is daar.
14: Ja, de brand bevindt zich in een zeer moeilijk te bereiken gebied, midden in de bossen. Dus daar kunnen de bluswagens van de brandweer maar moeilijk bijkomen. Tot gisteravond laat hadden zij nog hulp van de Chinook-helikopters van Defensie. Maar die moesten hun blusactiviteiten staken toen het donker werd. Die helikopters mogen vanwege de veiligheid 's nachts niet vliegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat die brand, samen met het feit dat de wind gedraaid is, dat die brand zich zo heeft kunnen uitbreiden.
12: Uit voorzorg zijn een camping en een dierenpension ontruimd. De brand ontstond gistermiddag. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Die wapens schieten geen kogels, maar maken een hard geluid of schieten pepperspray. Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, vertelt de politie.
15: Ter zelfverdediging of het trainen van honden, of een startpistool tijdens een wedstrijd. In Nederland zijn in principe dat soort wapens verlofplichtig. Je moet een verlof of vergunning voor hebben. Maar in het buitenland, in landen als Duitsland en België, zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens.
12: Vorig jaar werden er bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukwapens. Nederland wil dat Europa met strengere regels komt. En Crescencio Somerville heeft zijn debuut voor Al Hilal in Saoedi-Arabië gemaakt. Met meteen een prachtige goal. De Oranje International scoorde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Al Ahly door 3 verdedigers uit te spelen en de bal vervolgens in de korte hoek te leggen. En zo klonk het Arabische commentaar. Die maakte een paar weken geleden voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Al Hilal. Het weer opnieuw tropisch warm. En vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust. 34 graden in het binnenland.
0: Dan de verkeer van de ANWB. Je zal begrijpen dat het rustig is op de weg. Want het is sowieso nog redelijk vroeg in de ochtend. Maar het is ook vakantie. Maar er zijn wel serieus problemen bij de afsluitdijk. Want aan de Noord-Hollandse zijde zijn er technische problemen met de sluizen. De stevinsluizen. En dat zorgt ervoor dat verkeer beide richtingen op daar niet over de afsluitdijk kan. Er is nu een omleiding ingesteld. En je weet, als je niet over de afsluitdijk kan, is er eigenlijk maar één omleiding die je kan pakken. En dat is helemaal via Amsterdam en door Flevoland. Weet dus dat als je de afsluitdijk moet hebben op dit moment, dat dat niet kan, dat die afgesloten is en dat je een heel flink stuk moet omrijden. Succes daar. 3FM.
16: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
19: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
20: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
21: Beleef Lowlands.
22: Herbeleef Lowlands.
21: Win Lowlands.
22: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
0: Dinsdagochtendshow van 3FM. En we moeten het zo meteen even hebben over volgende week. Zo wilde ik het zeggen. De zonsverduistering. Zorg ervoor dat je goed voorbereid.

0: 3FM met de ochtendshow en Sander.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Nog 17 dagen en dan is het zover. Dan staat hij op Lowlands. Net als bijvoorbeeld Parcels, Turnstile, Antoon, New Wave, Lord. Helemaal geen onwaardige line-up heeft Lowlands dit jaar neergezet. En jij kan erbij zijn. Mocht je dat nog niet weten, spits even je oren. Je kunt gratis tickets krijgen voor Lowlands. Deze hele week luister je daarvoor naar de avondshow hier op 3FM met Andres. Hij draait de hele week sowieso tussen 9 en 10. Een aantal van de allerlijpste shows van de afgelopen jaren. Billie Eilish, The Opposite, Son Milieu komen voorbij. En hij heeft dus kaarten liggen voor je voor de editie van dit jaar. Werkt als volgt. Hoor je het 3FM ticketalarm en geloof me, dat is niet te missen, allemaal loeien en weet ik veel wat, dan app je naar de NPO Luister-app waarom jij vindt dat jij die kaarten verdient en dan win je misschien dus wel 2 tickets voor Lowlands. Zorg ervoor dat je het vrij houdt in je agenda en vanaf 7 uur vanavond weer luistert naar Andres met de avondshow van 3FM. Dan nog nieuws van vandaag. Voor het eerst sinds 1999, volgende week woensdag, een bijna gehele zonsverduistering. Om 11 over 8 zal de maan bijna volledig voor de zon schuiven. 90% van de zon is dan bedekt. Is een uniek fenomeen, komt zelden voor, want het is dus bijna 30 jaar geleden en de volgende keer dat het gaat gebeuren is pas in 2081. Dat is dus over 55 jaar voor de duidelijkheid. En wil je gaan kijken, zorg er dan voor dat je goed voorbereidt, dat je zo'n eclipsebrilletje in huis haalt. Vroeger keken we door een cd'tje, maar dat is eigenlijk niet veilig. En de laatste keer dat er een grote zonsverduistering was in Nederland waren een paar dagen van tevoren die brillen nergens meer te krijgen, niet meer te bestellen, niet meer leverbaar. Dus ik wil er maar even tegen je zeggen, als je ernaar wil gaan kijken, zeker ook met kids en zo, kijk, als jij jezelf in gevaar brengt, fine, maar kinderen weten dat niet. Zorg ervoor dat je die brilletjes een beetje op tijd in huis hebt. En dus niet door een cd'tje kijken. Ik heb ook geleerd vandaag, niet de weerspiegeling in het water kijken, want dat zou ook gevaarlijk zijn. Het zal wel.

0: Dit is 3FM. Ga toch even zeggen voor het zeer selecte clubje dat met mij is. Een groot Carly Rae Jepsen fan is. Dit is haar grote hit Call Me Maybe van inmiddels een jaar of 13 geleden of zo. Ze is een nieuw album aan het teasen. Dat komt op 17 september geloof ik uit. Of 18 september zoiets. En ze is liedjes aan het uitbrengen bij het leven. Want elke 2-3 weken komt er gewoon weer een single van dat album af. Komende vrijdag komt er gewoon alweer een nieuwe. En ik kan niet wachten.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Goed, dan over naar nieuwe muziek die al wel uit is. Ik ga je een liedje laten horen van een artiest die je op 3FM nog niet veel gehoord hebt. Ik wou zeggen eigenlijk onbegrijpelijk, maar niet per se onbegrijpelijk. Hij vertegenwoordigt een stroming die in zijn thuisland Engeland gigantisch is. Daar op de radio hoor je bijna alleen maar dit soort dingen. De jeugd luistert naar dit. Dit is echt overal en hij is een van de absolute sterren. Hij wordt zelfs denk ik wel gezien als de allergrootste in zijn genre. De grootste hedendaagse rapper van Engeland heet H. En deze meneer die begon met muziek maken die wat pittig in het gehoor ligt. Maar is inmiddels ook een beetje... Hij heeft wat meer verstand gekregen van hoe je liedjes maakt. Die net wat makkelijker liggen. Die wat meer mensen leuk vinden. Onder andere door het samplen van oude disco tracks. Even voor je beeld. Dit is het type liedjes dat hij oorspronkelijk maakte. Oh, dit is het type liedjes dat hij oorspronkelijk maakte.
2: As they say my name, first class flight to LA, as soon as I land below paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M, trying to take a chase.
0: Nou, je snapt het hier denk ik wel. Dit gaat in de UK heel hard, maar dit is het type hiphop dat wij in Nederland gewoon niet zo slikken of niet zo goed begrijpen. Hij heeft het nu perfect gedaan. Hij heeft een heel oude disco sample gebruikt, Ring My Bell, van Anita Ward. En daar heeft hij vervolgens zijn eigen, zoals dat dan heet, bars aan toegevoegd. Nou, dat vind ik een combinatie die geweldig goed werkt. En geloof me, je gaat hem nog wel even horen, want hij gaat op TikTok echt als een jacko. Nieuwe muziek op 3FM van H. Dit is Ring My Bell.
3: You can't

Bon Jovi. Artiest die in een rijtje valt met iconen. Dat vind ik namelijk heel mooi. Er zijn artiesten die uit Engelstalige landen komen, die namen hebben die je te moeilijk schrijft, wat hen betreft, om succesvolle artiest mee te worden. Als je die namen leest van die artiesten, dan denk je, dit is beeldschoon. Dit lijkt net een kunstenaar. Waarom heb je dat ooit aangepast? De achternaam van John Bon Jovi is eigenlijk Bon Jovi. Italiaanse root, B-O-N-G-I-O-V-I. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Jason Derulo. Wist je dat Jason Derulo van zijn achternaam eigenlijk Derulo heet? D-E-S-R-O-U-L-E-A-U-X. Heel mooi Frans. Bon Jovi besloot het iets simpeler te maken. Je hoorde Living on a Prayer in de ochtendshow van 3FM.

0: Dit is de ochtendshow van 3FM, Jordan Midnight Sun van Sarah Larsson. Zometeen na 7:30 beantwoorden we weer een brandende vraag. Het idee achter brandende vraag is dingen die je bezighouden waar je een keertje het antwoord op wil. En dat antwoord heeft niemand om je heen. Meestal de knullige vragen des levens. Nou, de vraag van Roelof, die we zometeen gaan beantwoorden, die past zeker in dat rijtje. De vraag van Roelof is namelijk: waarom zie je nooit babyduiven? Alright, nou, die vraag gaan we zometeen beantwoorden.
1: NOS op 3.
0: Ga ik het dan heel erg verzieken door te zeggen dat ik wel eens een babyduif gezien heb? Vooruit met de geit. We gaan de vraag alsnog zo meteen beantwoorden. Na het nieuws van 7:30, daarvoor is Martijn Middel hier. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vannacht flink uitgebreid. De brand ontstond gistermiddag bij Venray en breidde zich eigenlijk meteen snel uit. Doordat het gebied moeilijk begaanbaar is, verloopt het blussen moeizaam, zegt de veiligheidsregio.
3: Ja, de brand is moeilijk onder controle te krijgen, omdat het in een bosgebied ligt waar de blusvoertuigen heel moeilijk toegang toe kunnen krijgen. Dat is ook de reden waarom wij vanaf 9 uur weer ondersteuning krijgen van de blushelikopters. Om daar in ieder geval weer een klap op de vuurhaarden uit te kunnen delen.
2: Hoe lang het gaat duren voordat die brand onder controle is, dat is dus nog de grote vraag. Intussen is de wind ook gedraaid en hebben mensen op meer plekken een NL-alert gekregen, zodat ze hun ramen en deuren dicht houden tegen de rook. Een camping en een dierenpension in de buurt zijn ontruimd en er rijden in ieder geval tot vanavond geen treinen tussen Nijmegen en Venray. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Criminelen kunnen de gas- en luchtdrukwapens makkelijk ombouwen naar echte wapens. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een gebouw van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Ja, en de Nijmeegse Vierdaagse is net achter de rug, maar vandaag begint de Vierdaagse van Groningen. De route gaat vanuit de stad richting het westen. Op de Grote Markt in Groningen staan mensen er al helemaal klaar voor, hoorde deze verslaggever.
4: 20 kilometer zie ik. Dit is de eerste keer dat jullie meedoen volgens mij aan de Vierdaagse.
5: Ja, dat klopt.
4: Waar kijkt u nou het meest naar uit?
5: Naar de finish.
4: En even tegen de warmte, mevrouw. Hebben jullie veel water mee, zonnebrand? Hoe is de bepakking?
6: Nou, ik heb wel water, Bimmy, maar onderweg is er ook water, hè? Ja. Dus ik denk van ik hoef niet te veel mee te nemen. Dan mag ik allemaal mitsje aan. Dus dat is niks weer.
2: Ja, dat doen zo'n 3000 wandelaars mee vandaag. Vanwege de warmte is de route wel ingekort.
0: Kan jij dit dan nog vertalen?
2: Nee, het was wel redelijk te volgen. Ja, ze heeft dus wel water mee, maar niet te veel water mee. Want er is onderweg ook water. En anders moeten ze dat allemaal meesjouwen. Daar heeft ze geen zin in.
0: Heel ijzeren heinig, gewoon lekker Gronings blijven praten. Terwijl de verslag heeft in het Nederlands.

0: vraagt. En zo hoort het ook bij de Groningse Vierdaags.
1: Ja, het weer, ja, opnieuw tropisch warm. Dus met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbuitje. Het wordt max 30 graden langs de kust. 34 graden in het binnenland.
0: Bedankt, Simeon. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt op dit moment geen files. Maar wel goed om even mee te nemen is de afsluiting. Ja, hoe ironisch dan ook, van de afsluitdijk. Er zijn technische problemen bij de Stevinsluis. Dat is aan de Noord-Hollandse zijde. Daardoor kan je in beide richtingen de afsluitdijk op dit moment niet over. Ze zijn bezig met een monteur die kant op sturen. Maar dat gaat nog even duren. Tot die tijd, er zit niks anders op, moet je omrijden via Amsterdam en de Noordoostpolder. Heel veel succes daar.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. 10 minuten over 7:30 op 3FM. Tijd om weer een vraag te gaan beantwoorden die al heel lang in iemands hoofd zit. Deze hele zomervakantie lang doen we dat.
1: Onder de noemer. Brandende vragen.
0: Ja, eigenlijk voornamelijk knullige dingen waarmee je in je hoofd zit. Dingen waarvan je denkt, ja, hoe zou dat eigenlijk functioneren? Gisteren bijvoorbeeld antwoord op de vraag, als het in Nederland app is, is het dan in Engeland vloed? En het antwoord, dat zal je verrassen, zouden ze bij BuzzFeed zeggen, is ja. Of bijvoorbeeld, hoe weet ik of mijn schimmelkaas over datum is? Nou, dat soort vragen. Mocht je ook zo'n brandende vraag hebben waarvan je denkt, hé, eindelijk een plek waar ik antwoord erop kan krijgen. NPO Luister app, daar kan je hem droppen. Vandaag de vraag van Roelof.
2: Hey Mart, met Roelof hier. Ik heb een brandende vraag. Waarom zie ik eigenlijk nooit een babyduif?
0: Ja, ik zei net al, niet de juiste persoon om de vragen te stellen, want ik heb ooit een babyduif gevonden. Maar inderdaad, dat is ook echt de enige keer. Dus, eens even kijken wie daar meer over weet. Dat is veilingmeester en duivenmelker Sjoerd Leij. Sjoerd, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, kom er maar in. Waarom zien we nooit babyduiven?
3: Ja, ik heb ze vanmorgen nog gezien eigenlijk, maar dat is hier thuis. Dus
0: ja,
3: dat telt niet, denk ik.
0: Dat telt niet.
3: Nee, ik denk dat de vraag van Roelof is waarom die nooit babyduif in de stad ziet, in de stenen ziet. En die zijn er wel, alleen die zie je niet, omdat ze natuurlijk een nest maken op een verborgen plek. Dat zal boven op de huizen zitten. Onder de bruggen willen ook nog wel eens voorkomen. En die duiven worden dan gevoerd, grootgemaakt en als een duif 4-5 weken is, dan lijkt hij eigenlijk al een beetje volwassen. En dan kan hij nog niet helemaal vliegen, maar als hij een weekje of 6 of 7 is, dan begint hij te vliegen. En dan zal hij hem wel gezien hebben misschien, maar dan herken je hem niet meer als babyduif, want dan lijkt hij al op een volwassen duif. Dus dat gaat heel snel. Het al zijn veren dan al. En je kan het eventueel nog wel herkennen dat hij echt jong is. Maar dat zie je vaak aan de kleur van de snavel. En soms hebben ze nog een heel klein beetje gele haartjes onder hun staart.
0: Ja, dat is echt voor het getrainde oog.
3: Dat klopt wel, ja.
0: Zei ik dus, ik heb zelf ooit 1 keer een babyduifje gevonden dat uit de nest was gevallen. En ik weet niet of jij dit met me eens bent, want jij bent duivenmelker, je zult van die dieren houden. Maar mijn mening na het zien van dat duifje was ook dat het niet heel erg is dat we ze niet vaak zien. Want ja, ze stonden niet vooraan bij het uitdelen van de looks, zeg maar. Het zijn niet de allerknapste beestjes.
3: Nee, klopt. Ze zijn aftans op de jonge leeftijd.
0: Dankjewel, fijn dat jij het zegt. Ja. Ze lijken wel een soort eentjes of zo. Een soort van klein plat snaveltje hebben. Ze kijken een beetje suf uit hun ogen.
3: Ja. Klopt, kijk, als ze nu van 0 tot 7 dagen zijn, dan zijn ze helemaal geel. Dan hebben ze eigenlijk alleen haartjes. Dan zien ze er heel schattig uit. Maar daarop volgende weken zijn ze inderdaad relatief lelijk. Ja, dat klopt.
0: Is het nou ook waar, ik vind ze altijd een beetje suf uit hun ogen kijken. Maar is het nou ook waar dat duiven dom zijn, of valt het wel mee?
3: Duiven zijn heel slim, denk ik. Ja, zeker.
0: Oh, dus ik vind dat een beetje knullig. En dat ze altijd op het laatste moment opvliegen als er een auto aankomt, en dat het de verkeerde kant. Het lijkt alsof ze permanent stoned zijn, maar ze hebben ook een goed brein.
3: Ja. Ja, klopt. Ze zijn wel slim, maar ik moet wel zeggen, er is wel een verschil tussen een postduif die ik hier thuis heb, of de stadsduiven die jij ziet waarschijnlijk. Die zullen misschien iets minder slim zijn. Alleen de duiven die ik hier thuis heb, zijn super slim.
0: Dan wilde ik eigenlijk nog 1 ding weten. Sorry, dat is een totaal andere brandende vraag, maar nu ik je toch aan de telefoon heb. Waarom heet een duivenmelker eigenlijk?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het met de papmelk te maken heeft die een oude duif geeft aan een jonge duif. Dat daar vandaan komt ergens.
0: Ah, oké. Okay, dus jij bent niet soort van een heel kleine tepels van duifjes aan het trekken in de hoop dat er dan iets uitkomt. Nee. Sorry, ja, dit was een kleine detour, maar ik vroeg het me ineens af. Maar antwoord op de vraag, waarom zie je nooit een babyduif, is dus, ze zitten verborgen in hun nest en op het moment dat ze eruit komen lijken ze zoveel op volwassen duiven dat je het onderscheid eigenlijk niet meer ziet.
3: Nee, dat klopt helemaal.
0: Goed, duivenmelker Sjoerd Leij, heel veel dank voor dit antwoord. En ik wens je een mooie dag.
3: Yes, graag gedaan. Jij ook.
0: Het is 7:45 in de ochtendshow van 3FM. En dit is de nieuwste van de

Teddy Swims en Lose Control hoorde je in de ochtendshow van 3FM. De man met wie ik echt het meest merkwaardige interview ooit gehad heb. Klinkt als weer zo'n humble brag. Ik heb Teddy Swims geïnterviewd. Maar het was wel mooi, het was op Pinkpop dit jaar. En wij, ons was ter oren gekomen toen wij op Pinkpop waren... dat Teddy Swims een uurtje voordat hij ging optreden... Fly ging uitdelen. Het is natuurlijk in Zuid-Limburg, waarom zou je het niet doen? En er was een stand waar je Fly kon kopen. Het was niet bekend dat hij het ging doen. Maar het was een soort verrassing. Maar meneer met lange jas, het was warm daar. Arme meneer met een lange jas, die had het ons verteld. Nou, ik heb nog nooit de RTL Boulevard-verslaggever in mij naar voren gehaald. Maar ik heb er denk ik 3 kwartier staan wachten totdat hij kwam. En op het moment, ik stond de hele tijd netjes aan die balie te wachten. En op het moment dat hij kwam, beukte allemaal van die journalisten en cameraploegen om me heen. Nou, dat heb ik ellebogen uitgedeeld. Alles om een microfoon onder zijn neus te douwen. En ja, veel verder dan de vraag. Goh, Teddy, ziet het er lekker uit? En zou je dit eten voor je show? Ben ik uiteindelijk ook niet gekomen. Zijn antwoord was overigens wel interessant. Hij probeert minder zuivel, minder gluten en minder suiker te eten. En dan ben ik er volgens mij nog eentje vergeten. Dus hij wilde liever geen Fly. Maar misschien dat hij achteraf het toch niet kon weerstaan. Je hoorde Teddy Swims en Lose Control. In de ochtendshow van 3FM, waar het 9 minuten voor 8 is geworden. En je Wiz DMC hoort naar Icona Pop.

0: Over een paar minuten moeten we het even hebben over een groot probleem dat ons land teistert. Eigenlijk al jaren en deze weken speelt het weer heel erg op. En geloof mij, er zijn heel veel mensen in Nederland, misschien jij ook wel, die nu bij zichzelf denken, ja maar nee, maar dit is bij mij in de buurt helemaal geen probleem. Geloof me, jawel. Als je het niet ziet, is het misschien wel nog erger. We hebben het er zo over. 3FM.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu bij Dirk, al pro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: met 3FM op de radio. De ochtendshow met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear zometeen. Eerst naar het nieuws van 8 uur met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De brandweer krijgt een natuurbrand in Limburg, maar moeilijk onder controle. NOS op 3. Sinds gistermiddag woedt er brand in de bossen bij Oostrum, bij Venray. En vannacht heeft die brand zich flink uitgebreid. Het gaat inmiddels om 1 vierkante kilometer. Vooral het terrein maakt het blussen lastig, zegt de veiligheidsregio.
2: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Over een uurtje krijgt de brandweer hulp van Chinook-helikopters die de lucht ingaan om te blussen. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet en de symptomen zijn extreme diarree en uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. De bron is waarschijnlijk een partij ijsbergsla uit Mexico. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. Maar dat wapen werd niet gevonden. En de Europese voetbalbond UEFA dreigt met juridische stappen tegen Wereldvoetbalbond FIFA. Het heeft te maken met een plan van voorzitter Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen zou gaan uitgeven. Dat plan is teruggetrokken, maar de UEFA laat het er niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de FIFA, vertelt deze sportrechtadvocaat.
3: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plan ten grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
1: Die commissie zou Infantino dan kunnen schorsen.
0: Het weer opnieuw tropisch warm. In het zuiden en oosten wel wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbui. Het wordt max 30 graden langs de kust. 34 graden in het binnenland. 3FM Verkeer dan van de ANWB. Zo waar een paar meldingen. Het is dan wel vakantie, maar er is toch een heel kleine ochtendspits. We beginnen even met de problemen op de afsluitdijk. Er is een storing aan de Stevinsluis. En dat zorgt ervoor dat de afsluitdijk in beide richtingen dicht is. Mocht je vanuit Noord-Holland richting Friesland willen, dan moet je via Amsterdam en de Noordoostpolder terug richting Friesland. En hetzelfde geldt de andere kant op, maar dan de andere kant op. Je zult het begrijpen. Dan nog een file op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de afrit Rotterdam Centrum. Kwartiertje door bergingswerkzaamheden. En op de A58 tussen Breda en Eindhoven bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht. Je moet er via de af- en de oprit. Dat kost je een half uurtje extra op dit moment. Er zijn nog wat andere files in Nederland, maar die zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
4: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
11: Waar is dat geld?
10: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
12: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
13: autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
15: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
16: Herbeleef Lowlands.
17: In Lowlands.
16: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
17: Hallo NCRV.
16: Mart Meijer.
0: Heel goedemorgen, het is 5 minuten over 8. Je wordt wakker of je gaat aan de slag met de ochtendshow van 3FM op de radio. Met Green Day en Basket Case zometeen naar Cameron Whitcomb.

0: Kurt Cobain, Kingdom of Fear. In de ochtendshow van 3FM. Good morning, Martin hier.
1: 3FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Van Winna en Jimma zijn even op vakantie. Weet ik niet. Op vakantie in ieder geval. Die zijn over een kleine 2 weken weer terug. Tot die tijd, Martin hier op hun plek. Ik kreeg een update binnen van onze trouwe luisteraar Piewe over de afsluitdijk. Die is al een, ik denk een goede 1,5 uur of zo. Bijna 2 is hij dicht, omdat er problemen zijn met de Stevinsluizen. Dus je moest, als je via de afsluitdijk moest helemaal omrijden via de Noordoostpolder. Piewe zegt, update afsluitdijk, hij rolt weer langzaam. En dan gaat het denk ik over de auto's erop en niet de afsluitdijk zelf. Anders zijn we wel heel ver van huis. Afijn, we kijken even naar het nieuws van vandaag. Sommige mensen zagen het nooit meer gebeuren. Maar de trouwe Nijmegenaar wist dat het wel weer een keertje zover zou komen. NEC Europa in. Vanavond is het eindelijk weer zover. Na 18 jaar maakt de club uit Nijmegen de comeback in het Europese voetbal. Het is om 19:30 vanavond, geloof ik, speelt NEC tegen de Griekse club Olympiakos Piraeus in de derde volgende van de Champions League. En misschien merk je dit wel waar je woont. Misschien zie je het niet, maar geloof me, ze zijn er wel. Er zijn door het hele land steeds meer meldingen van ratten. Er is onder andere een video die viral gaat en daarin zie je ratten rondlopen in een New York Pizza filiaal in Rotterdam. In Utrecht heeft een man een luchtbux gepakt om een rat neer te schieten die zo groot was als een puppy, volgens deze meneer zelf. En bewoners rondom het Hasselplein in Tilburg die melden bijvoorbeeld ratten op zolder en in de keukenkastjes. Ja, het is een groeiend probleem, zeker de afgelopen weken. En dat komt waarschijnlijk door experts. Door het weer, dat zou je niet verbazen, want door de droogte komen ze wat sneller uit hun holletjes. Ja, en ik riep het zojuist al. Mocht je denken, nou, dat is bij mij totaal niet aan de hand, dan zie je ze alleen niet, want geloof me, ze zijn overal. En de allerbeste manier om erachter te komen of er dit soort beesten bij in de buurt leven, weet ik inmiddels uit jarenlange ervaring, is 's ochtends vroeg op moeten. Ik dacht namelijk dat de plek waar ik in Nijmegen woonde, waar ik vandaan kom, dat die ook altijd veilig was, tot ik dan met de Vierdaagse heel vroeg 's ochtends onderweg ging naar de startlocatie van de Vierdaagse om verslag te doen. Nou, geloof mij, als jij om 3:15 s'nachts rondloopt, dan zijn er overal ratten. Zelfs in je mooie villaatje ergens ver weg. Of in je dure huis aan de

hoor. En dat weer dat blijft vandaag precies zoals het al weken is. De ratten komen uit hun holletje, uit hun holen, dan wel holletjes. Want het wordt vandaag 29 tot 33 graden. Vanaf vanmiddag wel kans op onweer in het oosten.

0: refreintje van dit liedje verbaasde mij heel erg. Als ik het goed zeg, doet het sterk denken aan Music Sounds Better With You van Stardust. En ik hoorde dit liedje voor het eerst. En toen dacht ik, hé, maar dat zit aan het einde. Maar dat zit verder helemaal niet in die plaat. Waar komt het in vredesnaam vandaan? Ik heb dus net even, raad ik je verder niet aan, even mijn koptelefoon opgezet en heel hard gezet. En dan hoor je dat dat sampletje de hele tijd in dit liedje zit. Maar zo ver naar de achtergrond, dat als je dit gewoon op je autoradio luistert of wat dan ook, of op je skere AliExpress oortjes, dan hoor je dat helemaal niet. Maar een mooie ode aan de dancemuziek van wat langer geleden in de nieuwste van Lost Frequencies. Die hoorde je op 3FM en die heet Live It All. Helemaal buiten adem. Maar we gaan beginnen aan de laatste letter. Dus ik moet mezelf weer eventjes bij elkaar rapen. Deze week namelijk te winnen een ijsmachine in de ochtendshow van 3FM. En ook volgende week nog trouwens. Als je aan het einde van de week de highscore weet te zetten in laatste letter. Het spelletje werkt als volgt. Als je meedoet, kies je een beginletter. En dan krijg je van mij een categorie. Dan wil ik graag een woord horen in die categorie met jouw beginletter. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord meteen ook de beginletter van je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om de highscore te verbreken. Die is gisterochtend op 4 gezet door Meis. En Ruben is degene die gaat proberen dat te verbreken. Goedemorgen, Ruben.
1: Goedemorgen.
0: Hey, heb jij nou wel of niet de leukste baan van de wereld?
1: Ja, ik heb wel de leukste baan van de wereld.
0: Want kijk, in principe werk jij met een product waar ik graag mee werk. Nou ja, werk waar ik graag mee in aanraking kom, namelijk drank. Maar het is tegelijkertijd ook een beetje de kat op het spek binden, toch? Je mag niet drinken onder werktijd.
1: Nee, dat sowieso niet. Nee.
0: Maar krijg je af en toe gewoon iets wat over is of weet ik veel, een keertje bij huis?
1: Af en toe mogen we wel wat proeven.
0: Ja. Heerlijk, lekker, heel goed. Oké, ik hoop dat het vanmorgen nog niet gebeurd is, want het zou niet helpen, denk ik, in je prestaties bij laatste letter. Heb je er een beetje vertrouwen in dat je die highscore van 4 gaat verbreken?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Alright, vertel eens, wat is de beginletter waarmee we gaan spelen?
1: De B van Bernard.
0: De B van Bernard. Oké, we hebben 30 seconden de tijd. Goedemorgen, wat is dit nou?
1: Nee, goedemorgen.
0: Ja, wat was dit?
1: Nee, ik werd gebeld. Dus
0: Oké. Ja, ben je ready? Kan het? Veilig?
1: Ja.
0: Oké. Heel goed. Dan gaan we nu aan je 30 seconden beginnen. We beginnen dus met de B. Een hobby of vrije tijdsbesteding?
1: Basketballen.
0: Een beroep?
1: Een beroep. Boer.
0: Een L.
1: Loodgieter.
0: Een bekende Nederlander?
1: Rudolf van Veen.
0: Avondeten?
1: Nasi.
0: Een kleur?
1: Een diesel.
0: En iets dat je in de badkamer vindt?
1: Een ondergoed.
0: Zo, en dan hebben we nog... Nee, buiten de tijd. Holy fuck. Waar kwam dit vandaan ineens, gozer?
1: Ja, het was even nadenken op gang komen, maar het gaat goed. Ja,
0: zo,
1: ging goed.
0: De kleur met de I dacht ik, nou, we kunnen je afschrijven. Maar indigo kwam daar ineens vandaan. Hey, ik heb geweldig goed nieuws. Je hebt er 6, dus dat betekent dat je dit met de highscore hebt, Ruben.
1: Lekker, mooi.
0: Of de ijsmachine daadwerkelijk jouw kant op komt, dat hoor je komende vrijdag.
1: Top, dankjewel.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Altijd prijzen, want als je niet

So easy to fall in love in de ochtendshow van 3FM. Was te verwachten natuurlijk. Af en toe als je een quiz speelt zoals laatste letter, dan komt er wat kritiek binnen. Maar ik ben over het algemeen een redelijk strenge jury. Deze heb ik toch door de vingers gezien. Zojuist de highscore verbroken. Highscore op 6 gezet door Ruben in laatste letter. Hij had de beginletter B en zei toen bij hobby of vrije tijdsbesteding basketbal. Of eigenlijk basketballen. En toen zei hij bij beroep vervolgens loodgieter. En het klopt, basketballen eindigt op een N. Maar basketballen is de activiteit, basketballen eigenlijk. En basketbal is de sport. Als je zegt basketbal, dan eindigt het op een L. En dan kan het beroep beginnen met de L. En dat was loodgieter. En dan klopt het allemaal weer. Een klein beetje collance op de vroege ochtend. Onthoud dat als ik Ruben dit voordeeltje geef en je moppert er niet over, dan krijg je zelf misschien dit voordeeltje ook wel gewoon de volgende keer, hè? Laten we niet vergeten, gelijke monniken, gelijke kappen. Wil je de highscore verbreken, kan jij het beter dan Ruben? Dan stuur je het woord ijsmachine. Dan maak je kans op de ijsmachine in laatste letter. Nu op 3, de Veronica.

0: The Veronicas. En Untouched hoor je in de ochtendshow van 3FM. Deze zomervakantie, niet alleen deed donderdag, maar ook deed dinsdag, woensdag, vrijdag en maandag. Iedere werkdag, iedere dag dat je deze ochtendshow hoort, herhalen we namelijk even een... echt een parel uit de collectie geswiped en gesneuveld inzendingen. Het vaste onderdeel op donderdag waarin je, nou ja, totaal mislukte dateverhalen hoort. Zometeen hoor je weer een geweldige highlight van Hanna. Je weet hoe, als je iets spannends gaat doen, ze in het Engels break a leg tegen je zeggen. Nou, dat nam Hanna iets te letterlijk. Meerdere keren.
1: Dat was een goed verhaal.
0: Jij bent fan, Martijn?
2: Ja, dat was een goed verhaal. Daar zou ik zeker even voor blijven luisteren. Ja.
0: Hoor je binnen een minuutje of zes. Eerst krijg je van Martijn het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. De natuurbrand in de buurt van Venray in Limburg is flink uitgebreid. Inmiddels staat een vierkante kilometer aan natuur in brand. Verslaggever Marieke de Vries heeft het laatste nieuws.
3: Ja, zojuist zijn zo'n 10, 15 brandweerwagens die hier eerder vanochtend nog stonden opgesteld, weer het gebied ingegaan om verder te gaan met blussen, om vooral die brand onder controle te krijgen. Dat is vannacht niet gelukt. En zelfs uitgebreid is die vanwege de wind. Maar het is ook niet gelukt omdat ze geen hulp meer kregen van de blushelikopters van Defensie, de Chinooks.
2: Ja, de Chinooks kunnen 's nachts niet vliegen vanwege de veiligheid. Over een half uur gaan ze weer helpen blussen. Intussen moeten mensen op steeds meer plekken rond Venray hun ramen en deuren dicht houden tegen de rook. Ook rijden er voorlopig geen treinen van Venray richting het noorden. PostNL wil dat mensen die online iets bestellen het laten bezorgen bij pakketautomaten. Het bedrijf gaat de komende jaren vol inzetten op die automaten. Nu zijn het er 1800, dat worden er 7500. Mensen hebben er zelf behoefte aan, zegt PostNL, en het bespaart ze ook veel geld. In Amerika is een man opgepakt voor brandstichting. Hij zou de verwoestende natuurbranden in de staat Washington hebben aangestoken. Die branden zijn de grootste in tientallen jaren tijd. Honderden huizen zijn verwoest en tienduizenden mensen moesten ergens anders slapen. De opgepakte man is 37 en was in de buurt van de branden, en volgens de politie gedroeg hij zich verdacht. Ook had hij lucifers en een aansteker op zak. Ja, en Crescencio Somerville heeft zijn debuut voor Al Hilal in Saoedi-Arabië gemaakt, met meteen een prachtige goal. De Oranje International scoorde in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Al Ahly door 3 verdedigers uit te spelen en de bal vervolgens in de korte hoek te leggen. En zo klonk het Arabische commentaar. Ja, Somerville maakte een paar weken geleden voor zo'n 70 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Al Hilal. Het weer tropisch warm, vooral in het zuiden en oosten ook wat wolken. Meer dan gisteren, kans op een onweersbuitje ook daar. Het wordt max 30 graden langs de kust en een graadje of 34 in het binnenland.
0: Dankjewel, Martijn.
2: Alsjeblieft.
0: Kijken we nog even naar...

B meldt twee, nou een beetje lange files. De eerste is op de A7 tussen Heerenveen en Hoorn. Dat is dus bij de afsluitdijk bij Den Oever nog 10 minuten. Dat is de oplossende file. Nadat de Stevinsluizen weer gerepareerd zijn zojuist. Je kan weer over de afsluitdijk rijden. En op de A325 tussen Arnhem en de Duitse grens. Bij de A15 richting Bemmel en Nijmegen moet je op dit moment rekening houden met 21 minuten vertraging. Er zijn zowaar nog een paar andere files in Nederland, maar die zijn echt niet noemenswaardig. Als je daarin staat, weet dan dat je binnen 5 minuten je reis weer kan

0: Heerlijk, de dinsdagochtend van 3FM. Goed dat je erbij bent, Wijnand en Jamie hier op 3FM. Op donderdag hoor je altijd geswiped en gesneuveld bij ons. Dat zijn bizarre dates die mis zijn gelopen. Waar een luchtje aan zat, waar iemand echt gevallen is... waar vermoorde mensen in voorkomen. Het klinkt bizar, maar die dates die zijn ook zo bizar. Het is allemaal totaal mislukt. Dan hoor ik je denken, het is geen date donderdag. Nee, dat klopt. Maar we hebben wel, omdat het vakantie is... elke dag zo'n gesneuvelde date voor je.
1: Ja, en deze keer is het van iemand waarvan ik heb gehoord... dat sneuvelen heel erg letterlijk is genomen. Hanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt een soort van vloek wat op jou, om jou heen hangt.
2: Ja, klopt. Ik raak op elke eerste date gewoon zwaar gewond bijna.
1: Want vertel, wanneer gebeurde dit voor het eerst?
2: Ja, dat was op de eerste date met mijn ex. Toen ging ik terug naar huis met de trein. Mm-hmm. En toen ben ik met mijn been tussen de trein en het perron beland.
1: Nee!
2: Ja.
1: Hoe dan?
2: Ja, iemand liep achter mij langs, ook heel snel de trein in. En die gaf mij een soort duwtje per ongeluk. En toen lag ik met één been in de trein en één been echt tussen het perron en de trein.
1: Holy shit!
0: Zo!
2: Ja, doodeng, want de trein reed ook bijna weg.
1: Oh nee!
2: Ja, en ik dacht, hier gaat mijn been.
1: Oké, maar jij zegt, dit is niet de eerste keer. Dit gebeurt eigenlijk bijna altijd als ik een date heb.
2: Ja, ik had dus 11 dagen geleden ook een eerste date. En het was super gezellig. Die date duurde ook echt 13 uur. Het was echt insane.
0: Zo, maar dat ging dus allemaal goed. Het was heel romantisch, alles erop en eraan.
2: Ja, het was heel leuk. We waren alleen maar aan het kletsen. En op een gegeven moment, een paar uur dachten we... misschien moeten we even gaan verplaatsen van tras. En ik moest een afstapje af. En op een gegeven moment, ik ging echt vol door mijn enkel. Maar niet zeg maar heel subtiel van ik kan verder lopen. Nee, ik viel ook echt op mijn kont daarna. Maar ik dacht, play it cool, Hanna, weet je, we moeten ook door. Maar zij zag ook dat ik viel.
0: Ja.
2: Dus zij zei, oh, moeten we misschien even gaan ijzen? Want vrienden van mij wonen hier om de hoek. Dus ik dacht, nee, play it cool. Je moet er nog een beetje indruk maken op haar. Ja. Dus wij liepen door. En op een gegeven moment zijn we later op die avond ook nog uitgegaan. Ik heb echt 3 uur nog met die voet gedanst. Dat echt heel veel pijn deed. En toen bleek de volgende dag dat ik niet alleen mijn voet zwaar had gekneusd... maar hij was ook nog gebroken.
0: Nee!
2: Ja.
1: Maar jij zegt 11 dagen geleden. Zit je dan nu in het gips?
2: Ja, ik loop echt 11 dagen met
1: knokken. Nee!
2: Ja, het is echt verschrikkelijk. En ik woon nu ook weer tijdelijk bij mijn ouders... omdat ik gewoon niks kan zelf.
1: Nee, oh, wat zielig.
2: Ja, ik weer het. Dus ik ga nooit meer op eerste date.
1: Nee, maar, ik wou aan het zeggen.
0: Maar was het waard? Is het nog wat geworden?
2: We hebben nog wel steeds contact, maar we kunnen het niet afspreken, want ik kan niks.
0: Maar we hebben dan wel goed nieuws, want omdat jij zo rock'n'roll was... en ook nog eens dit verhaal gedeeld hebt... betalen wij sowieso de volgende date van jullie twee.
2: Kijk, dat is toch eens lief.
0: En hoe lang moet je nog in het gips zitten?
2: Ik moet sowieso nog 3 weken.
1: Oh, meid. Nou, heel veel sterkte mee. Beentje omhoog en daarna lekker luxe uit eten gaan.
2: Ja, zin in. Dankjewel.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur swipe via de NBO Luister-app. Drums, please.

werd nog eventjes via de NPO Luisterapp verzocht om deze te draaien. Door Han. Nou, Han, bij deze. Graag gedaan. Nieuwste ronde. Oh my god, heet hij. Hoor die bij 3FM. De mevrouw die nu gaat horen over een paar tellen, die heeft een mooi ritueel. Dat vind ik altijd leuk om te weten wat artiesten dan doen, weet je wel. Of ze bepaalde sokken dragen, of ze nog een bepaalde yell doen of zo. De mannen van de Bauza, die hoorde je 20 minuutjes geleden in deze ochtendshow. Die vertelde bijvoorbeeld dat ze een hele specifieke manier van proost zeggen hebben met elkaar. Dat is een skull in het Noors. En dat doen ze dan via een bepaald ritme en in een bepaalde melodie proosten ze dan met elkaar. Nou, Olivia Rodrigo die heeft geen routine voor, maar wel na haar optredens. Las ik zwaar in de krant gisteren. Dan weet je dat er echt weinig nieuws is. Olivia Rodrigo moet en zal, als zij van het podium komt, de cheeseburger van Five Guys hebben. Amerikaanse hamburgerketen. Waarvan ik me dan dus wel afvroeg, Oké, maar is er dan ook echt altijd zo'n cheeseburger? Zeg maar, staat dat op haar rider dat hij er vers bezorgd moet zijn? Want dat zou nog wel problemen kunnen geven tijdens haar shows in Nederland. Er zijn namelijk wel filialen van Five Guys in Nederland, maar als zij in de Ziggo Dome staat op te treden, is het dichtstbijzijnde filiaal in Utrecht. En zorg er maar eens voor dat er dan een burger vanuit Utrecht komt, dat hij precies op tijd is, geen vertraging, helemaal niks, dat hij backstage staat en dat hij dan nog steeds ook lekker is als hij, 45 kilometer heeft moeten afleggen. Misschien net tegen de tijd dat zij in Nederland weer een keertje staat, moeten we even bellen met Five Guys in Utrecht, kijken of die bestelling hebben. Ga ik even onthouden. Je hoort Olivia nu bij 3FM. Dit is Drop Dead.

0: Sweet Curry Memories hoorde je zojuist bij 3FM. Zometeen tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. 3 uur lang liedjes die niet kapot gaan. Maakt niet uit of ze vorig jaar of vorige eeuw zijn uitgekomen. Liedjes die onbreekbaar zijn. En hij heeft er eentje in. Daar ga ik je echt een minuscuul stukje van laten horen. If you know, you know. Dat is alles wat ik je ga laten horen. Maar ik kan je vertellen, wij gaan nog even niet vergaderen met Team Ochtendshow. Want ik wil deze zometeen even horen op de radio. Bij Ivo. 3FM.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: is 9 uur, het nieuws van Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. In Limburg is de brandweer nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. NOS op 3. Door de draaiende wind is de brand flink uitgebreid. Bewoners in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Ook werd er gisteren al een camping in de buurt ontruimd. Verslaggever Mark Hamer sprak een van die campinggasten. Die wordt opgevangen in een hotel in de buurt.
2: Ja, dat is even anders wakker worden dan we hadden verwacht inderdaad. We zagen de brand al een beetje beginnen zeg maar, in de verte. En op een gegeven moment zagen we ook wat neerdwarrelen. Zeg maar. Ja, even alle noodzakelijke dingen inpakken en waarschijnlijk wegwezen.
3: Maar was het ook wel lekker om even in een hotelletje te slapen?
2: Nou ja, het bed is wel beter dan een luchtbed. Dat is wel waar inderdaad.
1: Door de brand rijden er voorlopig ook geen treinen van Venray richting het noorden. Straks overleggen de asielministers van alle EU-landen over de Spaanse exclave Ceuta. Daar kwamen tienduizenden migranten naartoe die via Spanje Europa probeerden te bereiken. De meeste migranten zijn weer teruggegaan naar Marokko, maar toch heeft het heel wat losgemaakt binnen de EU. Zo kreeg commissievoorzitter von der Leyen 2 brieven in de bus, vertelt mijn collega Roemer.
4: Een brief waarin ook wel echt naar Spanje wordt gewezen als schuldige voor het uit de hand lopen van deze situatie. En von der Leyen ontving een tweede brief, die was dan weer van de Spaanse premier Sanchez, die juist zegt, terwijl wij met deze crisis moesten dealen, werden we daarbovenop ook nog eens aangevallen door verschillende Europese landen die ons allemaal verwijten gingen maken en die in plaats van dat ze ons gingen helpen.
1: En 17 jaar heeft het geduurd, maar het is zover. NEC speelt weer Europees. Voorronde Champions League nog wel. Vanavond in Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. Ook technisch directeur Carlos Albers is erbij. Voor hem is het een speciale reis.
5: Ja, die is zeer bijzonder. Ik bedoel, het is onze wens, onze droom geweest om zeg maar, samen weer op reis naar Europa te gaan. Ja, je ziet het, we zijn samen op reis. Dus dat is voor de club is dat iets geweldigs. Voor de supporters is dat geweldig.
6: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.
1: Ja, zei deze vader die met zijn zoon naar Griekenland is gereisd. Ze zijn dus bij de aftrap van Olympiakos NEC vanavond om 8 uur. Het weer opnieuw tropisch warm. In het zuiden en oosten zijn er wel wat meer wolken dan gisteren, met kans op een onweersbuitje. Het wordt maximaal 30 graden langs de kust en 34 graden in het binnenland.
0: Dankjewel Martijn. Yo. BFM Verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A27 Utrecht-Almere voor Huizen. Daar is je vertraging 17 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel. Daar is je vertraging 10 minuten.
7: En zo meteen hoor je Ivo.
0: 3FM.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia. Van Jumbo.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Ugel en Soto en Jamaican Bam Bam. Tijdloze tracks. Bam. 10 minuten voor 8:00 op deze dinsdagochtend. Hele goedemorgen. Daar gaan we weer met tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Mijn naam is Ivo. Ja, een kleine bloemlezing doen van wat er dit uur zoal zit aan te komen. Ik noem een paar gasten waar je nou niet heel veel meer van hoort tegenwoordig. Goldman, noodgeval gaan we dit uur draaien. Maar ook nog ja, een heerlijke Zero's knaller. Never Be The Same Again, Melanie C en Left Eye Lopez. Eerst nog even iets...

0: van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje, voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je.

dan voor de gasten die aan het wachten waren op hun pizza. En nou heb ik zelf sinds kort ook een pizza over. Ik weet hoe snel die dingen klaar zijn. 90 seconden meer tijd om indruk te maken heb je niet, hè? Hey. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Sterker nog, de cirkel is helemaal rondgekomen.

0: Oasis, Live Forever, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. We zitten midden in het 3FM tropenrooster. En daarom hoor je elke middag Sebastian Okhuizen op de plek van Barend en Benner. En je hoort deze zomer Mart op de plek van
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ja, en de hele zomer gaat Mart in de ochtend op zoek naar brandende vragen. Gisteren bijvoorbeeld hadden ze ook weer een hele mooie. Namelijk de vraag, als het app is in Nederland, is het dan vloed in Engeland?
2: Ja, dat klopt. En dat komt omdat het getij eigenlijk een hele grote golf is die alle oceanen rondgaat. Maar dan het kanaal tussen Engeland en Frankrijk, dat is te smal en te ondiep. Daar kan die golf niet doorheen. Dus dan moet die helemaal om. Eerst helemaal via Ierland en dan via het puntje van Schotland zo weer naar het zuiden. Dan kan die wel oversteken bij het kanaal. En dat betekent dus ook, nou ja, dat het inderdaad in Engeland eerder eb en vloed is dan in Nederland. Maar dat betekent dat ook dat langs de Nederlandse kust heel erg veel verschil is. In Zeeland, in Vlissingen, is het zomaar 7 uur eerder vloed dan op Schiermonnikoog.
0: En het antwoord is daarmee dus volmondig ja! Morgenochtend 6 uur hoor je Mart weer met een nieuwe ochtendshow hier bij 3FM. Ja, en het schijnt dus voor veel meer dingen zo te werken. Dat omdraaien in Engeland. Ik hoorde net dat ze bij de BBC Radio draaien ze nu Jan Smit. En wij hebben uit Engeland Miles Smith.

0: Nederland en noodgeval hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. En zometeen maak je ook nog eens kans op een bakkie breuk. Het levenselixer, koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je meespeelt met Breukies Blend.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere...

0: Maar of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het.

0: voor 10. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De natuurbrand in Limburg is voorlopig echt niet onder controle. NOS op 3. De brandweer zegt dat het gebied waar de brand woedt de afgelopen uren groter is geworden. Het gaat om een gebied van grofweg 1 bij 1 kilometer, waar dat gisteravond nog veel minder was. Het blussen verloopt moeizaam doordat brandweerwagens zich lastig door het gebied kunnen verplaatsen. Sinds een uurtje krijgen ze wel weer hulp van Defensie, die met een helikopter grote hoeveelheden water in één keer kan droppen. Hopelijk helpt dat, zegt de veiligheidsregio.
2: De ondersteuning die moet ertoe leiden dat we in ieder geval dadelijk ook wat dichter naar de vuurhaarden toe kunnen komen. En ook echt aan het afblussen toe kunnen gaan komen.
3: Afblussen betekent het onder controle krijgen?
2: Het onder controle krijgen en dat de manschappen inderdaad die in het veld actief zijn ook daadwerkelijk naar de brandhaarden toe kunnen.
1: De politie neemt steeds vaker gasalarm- en luchtdrukwapens in beslag. Die wapens kunnen makkelijk worden omgebouwd zodat je ermee kunt schieten. De politie vindt het zorgelijk dat criminelen de wapens in Duitsland kunnen kopen zonder dat ze er een vergunning voor nodig hebben. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS ontslagen. Ze werkte nog geen jaar in Amerika. Waarom ze moet gaan is onduidelijk. Zelf zegt ze dat ze stopt vanwege persoonlijke omstandigheden. Ja, en vanmiddag staat de tijdrit op het programma bij de Tour de Femme. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze eerst langs een verplichte controle van hun BH.
4: Ja, dat is een verhaal.
1: Dat heeft volgens oud-wielrenster Marijn de Vries te maken met aerodynamica. Bij de mannen is het al jaren een ding dat de renners iets op hun borst onder hun pak stoppen om net een fractie sneller te zijn.
4: Ik heb toen altijd al gedacht, ja, maar dan hebben we het nooit over de vrouwen. Want die hebben natuurlijk al iets aan de voorkant onder hun pak. Dat zijn namelijk borsten. En dat is nu eigenlijk ter sprake. Gekomen. Dus ook effectief in de windtunnel getest met push-up BH's.
1: Ja, dat heeft inderdaad een voordeel en dat mag niet. Dus moeten de rensters voor de wedstrijd langs de cupcontrole.
4: En daar is een vrouwelijke UCI-commissaris en die gaat eerst zo met het blote oog een beetje kijken van nou, is dit de cupmaat die je normaal gesproken hebt? Ik moet er ook een beetje om lachen hoor, want het is eigenlijk natuurlijk ook best wel raar. En als ze dan denkt van ja, dit is toch wel groter dan normaal, dan moet de renster dat toch even het ritje van het pak open doen en laten zien wat rensters voor cupmaat hebben.
1: Het weer opnieuw pittig warm met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren. En kans op een onweersbui. Het wordt maximaal 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.
5: En zo meteen hoor je Ivo. 3FM.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
8: Wacht, is dat geld?
7: Stream de crime comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
9: En dan denk ik aan Brabant. Daar wat nog meer.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
13: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
14: Lowlands.
15: Herbeleef Lowlands.
14: Yin Lowlands.
0: Breukelen.
14: Ja, een hele goede morgen. Je luistert tijdloze tracks tot 12 uur. Alleen maar tracks die blijven plakken. Zo met deze Xavier Rudd. Mojo komt eraan en eerst Major Lazer.
15: Niks meer te maken. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan.

of dat niet genoeg is. Hij gaat weer tickets voor Lowlands weggeven. Maar eigenlijk is er maar één van de twee waar. Vanavond, in de avondshow bij 3FM, dan hoor je welke van de twee waar is. Tickets voor Lowlands of een salto uit het raam. Ik vind het lastig, maar ik zou hem aanhouden. Lowlands tickets win je.

officiële die schijnt uit 1994 te komen. Toen de Evolution Control Committee vocalen van Public Enemy over instrumentale muziek van Herb Albert heen gooide. En zo was het fenomeen mashup een feit. Als je zo meteen weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zijn.

0: creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

Nou, kom maar door. Via de NPO Luisterapp. Welke twee tracks zitten in deze mashup? Laat maar weten. Ik ben benieuwd. Komt u maar door via de NPO Luisterapp. En dan maak je kans op een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Hoe lekker is dat? Nou, dat dacht ik. 10:30 geweest. Je luistert het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloos.

Pharrell Williams en Marilyn Monroe. Met natuurlijk de iconische producer tag, zonder dat het een producer tag is, weet je wel. De meeste producers die droppen dan zo'n vocaltje erin, weet je wel. Bijvoorbeeld, is dan de eerste die met de binnen schiet van Serrano. Serrano! Throw on the beat heb je natuurlijk. Maar Pharrell Williams, die pakt het anders aan. Die doet altijd even vier tellen zelf van, hey, hallo, daar ben ik.

0: betekent dat wij hem open gaan gooien. Dat betekent hangen is vangen op 0909-1336. U kunt nu bellen voor gratis koffie. 0909-1336. Hangen is vangen, dat noemen wij hier in de volksmond ook wel. The Coffee Hotline. Het is gewoon heel simpel. Je hoeft niet eens meer het goede antwoord op de vraag te geven welke twee tracks zaten in deze mashup. Het is gewoon heel simpel. Kom in de uitzending, dan ga je er vandoor met koffie. 0909-1336. Een hele goede morgen. Met wie?
1: Met Lando Kleijgenewiek.
0: Met wie zei jij?
1: Met Lando Kleijgenewiek.
0: Ik versta het nog steeds niet.
2: Lando Kleijgenewiek.
0: Oh ja, verstaat hem wel. Dan moet hij bij jou uit de buurt komen. Dat kan niet anders. Lando, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Koffiebonen, gemalen koffie of thee, zeg het maar.
1: Gemalen koffie mag al.
0: Hoppa! Gaan we dat je kant op sturen, jongen. Dankjewel.
1: Lekker man, bedankt.
0: Ik wens je nog een zonovergoten dinsdag.

geluid heeft. Brandon Flowers van The Cure. Mocht er daar net als ik ook zo goed op gaan. Deze maand komt zijn nieuwe solo-album uit. Verwacht Country en Americana. En dus niet de rest van The Killers. Ik ben wel heel benieuwd. 21 augustus dan komt Thrasher uit.

0: Bij 3FM. Weet je wat trouwens ook mooi is? German Cars. Ja. Daar ga ik er toevallig vrijdag een van ophalen. Ja, heb ik heel veel zin in. Eindelijk een nieuwe auto weer. Dat terzijde. Zometeen tot 12 uur nog veel meer tijdloze tracks. Waaronder deze.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks. Met Ivo. Met

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Morgen zometeen in tijdloze tracks. Idali, Ronnie Flex en ook Kelly Clarkson. Komt eraan. 1:11, het laatste nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het blussen van een natuurbrand in Limburg is een enorme klus. NOS op 3. Verslaggever Marieke de Vries is bij het gebied, vlakbij Venray.
4: Ja, de brand is ontstaan in een zeer ondoordringbaar stuk natuur met hoge bossen en ook zandverstuivingen. Daar kunnen de blusauto's van de brandweer eigenlijk niet bij komen. Gelukkig worden ze sinds een uur ook geholpen door weer twee Chinook-helikopters, blushelikopters van Defensie. Dat moet wat verlichting gaan bieden. Maar wat ook niet helpt, is de weersomstandigheden. Want de wind draait ook nog constant. Dus de brand die breidt zich ook iedere keer in andere richtingen uit.
3: En dus gaat het blussen nog zeker een dag duren, zegt de brandweer. In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt voor de grote bosbranden daar. De man van 37 liep met lucifers en aanstekers in de buurt van de branden en gedroeg zich verdacht. De autoriteiten denken dat hij de grote branden rond de stad Spokane heeft aangestoken. Meer dan 60.000 mensen moesten daar hun huis uit. Deze man mocht even terug om wat spullen te halen voor zijn gezin van 7 kinderen. En hij kwam erachter dat ze heel veel mazzel hebben gehad. Hun huis had er bijna niet meer gestaan.
5: By the grace of God, our house didn't get touched, unfortunately. Fortunately, the people directly across the street from us, everything is scorched and gone. And it hit kind of behind us in a few spots, but our place happened to be untouched. So we were blessed, that's all I can say.
3: De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van de branden in de staat Washington. Grote kans dat de pakketautomaten als paddenstoelen uit de grond schieten de komende jaren. PostNL wil dat iedereen die online iets bestelt zijn pakketje in zo'n automaat laat bezorgen. Er staan nu zo'n 1800 van die dingen, maar dat worden er 7500. Volgens PostNL hebben mensen daar zelf behoefte aan, maar het bedrijf bespaart zo ook veel geld. En Ajax heeft een nieuwe keeper. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Ter Stegen werd met Barça 7 keer landskampioen en in 2015 wonnen ze de Champions League. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer opnieuw pittig warm. In het zuiden en het oosten zijn er wat meer wolken dan gisteren en is er ook kans op een onweersbuitje. Het wordt max 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lowlands.
9: Herbeleef Lowlands.
8: Yin Lowlands.
9: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
8: Hallo
9: NCRV. Ivo van Breukelen.
10: Hey, goedemorgen. 11 uur geweest. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen hier Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, Soft Cell komt eraan meteen het lab. Zoals beloofd. Maar eerst Martin Garrix.

0: Onze tracks bij 3FM. Goedemorgen, het is 11:15. Mijn naam is Ivo. En wij gaan eens even lekker gas geven.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: Met zometeen hier Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ik mag zeggen de heilige drie-eenheid. Populair komt eraan naar Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, bij 3FM. Yeah.

is misschien niet de eerste naam waar je aan zou denken als je zou zeggen wie waren de vijf grootste R&B en blueszangeressen. Maar in de jaren 90 stond zij wel degelijk in het rijtje aan het einde van, ik geloof 1993 of 94, halverwege de jaren 90 hebben ze dat een keer benoemd. Het hele rijtje was Janet Jackson, Toni Braxton, Aaliyah, Mariah Carey,

0: James Hype en Miggy Della Rossa, Jordan Ferrari bij 3FM. Doet toch een beetje klinken als Miggy Testarossa. Wat dan weer een model is van Ferrari. Maar dat terzijde. Hoog tijd geworden voor een nieuwe request roulette. We gooien elke dag een balletje op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze kan aanvragen. Dat is elke dag toch weer een spannend moment. Niet in de laatste plaats, omdat de spanning wordt ingeluid door de pauken van Robert Jansma. Rob Jansen, dankjewel voor het lenen. Hartstikke fijn dat het ook vandaag weer mag. Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Take it away. Kort blaasje. Kort blaasje, kort sfeertje. De vraag is, welke categorie rolt eruit en is de rook wit, ja of nee?
1: Ja, 25.
0: Nou, kort van stop vandaag. Eens even kijken, de tijdloze festivalknijter. Dat is hartstikke leuk, want daar kan je namelijk alle kanten mee op. Je kan bijvoorbeeld gaan voor een discjockey. Iemand die bijvoorbeeld al decennia lang meegaat. Ik noem een DJ Jean. Je kan ook gaan voor bijvoorbeeld een lekker bandje. Wat dacht je van Green Day? Heeft de croupier nog een suggestie?
1: Je kan ook gewoon gaan voor
0: Baila de Gasolina.
1: Vind ik wel super.
0: Ja, vind ik trouwens ook wel een hele goede jaar. Nou, dus dan ben je eigenlijk alweer klaar. Tijdloze festivalknijters, kom maar door. Ik ben benieuwd. Je kan ze nu insturen via de gratis NPO-luisterapp. Tijdloze festivalknijters.

Kesha Timber, hoor je op 3FM. Vragenbladen, vragenbladen, vragenbladen. Uit het roulettewiel is vandaag gekomen de categorie 25 tijdloze festivalknijters. Gert-Jan, dankjewel voor het insturen van deze. Ik moet zeggen, ik was hem, vergeten is een groot woord, maar het leefde niet aan de voorkant van mijn hersenen. Dat niet, nee, dat absoluut niet. Wat ik wel kan vertellen is dat dit op mijn allereerste, niet zelf gebrande, maar mijn allereerste gebrande cd'tje stond, deze track. Back in the day, jaren geleden, dan toen het internet in haar kinderschoenen stond, dan mocht ik nog wel eens graag cd'tjes branden, zoals een hele hoop mensen in die tijd natuurlijk. Deze cd kreeg ik van mijn neef toen, want die had al een brander. En de cd heette, dat weet ik ook nog, de cd heette Ivo's Choice. Nou, hoe toepasselijk. Want, dankjewel Gert-Jan voor het aanvragen van deze Case Choice Everything for Free. Wij gaan even terug naar Pinkpop 2001.

Grace, Joyce en Everything for Free. Hoorde je een tijdloos straks met 3FM? Een appje van Lars in de MP luisteren. Ja, ik ben altijd bang dat als je Case Joyce aankondigt, dat je dan Dead gaat draaien. Ook mooi hoor. Ook een mooie track. Maar dit was Everything for Free, aangevraagd door Gert-Jan in Tijdloze Tracks.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Anan.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Eerst het nieuws. Stef, goedemiddag.
1: Hey Anan, goedemiddag. Alle hens aan dek in Noord-Limburg. NOS op 3. De natuurbrand bij Vinderij woedt namelijk nog steeds. Er staat een gebied daar in brand van 1 vierkante kilometer. Die brand begon gisterochtend. Het ging gelijk heel hard, zegt de brandweer.
2: We troffen vlammen aan. En toen werd ik teruggeroepen omdat hij eigenlijk achter me omhoog kwam.
3: Zo snel ging het?
2: Zo snel ging het. Ja, ik begreep dat daar heel veel dennenbomen waren. En uiteindelijk toen wij de bomen nat aan het spuiten waren, toen kregen we ook de opdracht vanuit de vloer om de dennenbomen goed nat te maken en vooral de toppen.
1: Het vuur verspreidt zich namelijk snel via de boomtoppen. Het blussen duurt nog zeker tot morgen vroeg, denkt de burgemeester van Venray. Dan naar Italië. Daar hebben ze onderzoek gedaan naar het effect van social media op jonge kinderen. En daaruit blijkt dat kinderen onder 13 slechter scoren wanneer ze al op social media zitten. En kinderen die dat pas na hun 13e doen, scoren in verhouding een stuk beter. En deze universitair docent vertelt waarom dat is.
4: Omdat het echt tijd kost. Dus in plaats van aan school zitten of andere dingen doen, zitten ze op sociale media. En wat ze aangeven, het vraagt te veel van de hersenen van die kinderen. Waardoor ze ook dus minder en ruimte overhouden, minder aandacht overhouden voor school.
1: En volgens de docent zijn de resultaten een bevestiging van het advies van sommige Europese landen om onder de 13 nog niet op social media te zitten. En 17 jaar heeft het geduurd, maar nu is het dan ook zover. NEC speelt vanavond weer Europees in de voorronde van de Champions League nog wel. In Griekenland tegen Olympiakos. Meer dan 1000 supporters zijn met de club meegereisd. En die zijn er helemaal klaar voor. Ja, de sfeer zit er goed in. Je hoort het. De wedstrijd van NEC tegen Olympiakos begint vanavond om 8 uur. Het weer opnieuw pittig warm vandaag, met vooral in het zuiden en oosten wat meer wolken dan gisteren en ook kans op een onweersbui daar. Het wordt maximaal 30 graden langs de kust, 34 graden in het binnenland. 3FM.
5: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Omdat onze band onbreekbaar is.
16: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg.
3: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Anan Verboom.
2: Hey, goedemiddag. 6 minuten over 12. Tijd voor de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. En op nummer 3 een plaats van eigen bodem. Talk to you. Another.

Party Color van Son Mieux hoorde je bij 3FM. Ja, en naast grote sterren als Somber, Lord, Tyler the Creator, die hoor je allemaal op Lowlands dit jaar, die staan op de line-up. Willen we ook even met je terugblikken. In de avondshow doen we dat bij 3FM tussen 9 en 10 uur bij Andres Odijk. Even een kleine terugblik naar Lowlands van eerdere jaren met echt een complete live set. Kan je dus van genieten in de avondshow bij 3FM tussen 9 en 10 met vanavond Son Mieux. Dus mocht je Son Mieux leuk vinden, zet vanavond nog even de radio op 3FM. Kan je daar lekker van genieten. En een even tussen jou en mij, leuke bijkomstigheid. Je maakt ook nog eens kans op kaarten voor Lowlands. Dan kan je er dit jaar ook gewoon echt bij zijn. Hoe leuk is dat? Avondshow goed in de gaten houden bij Andres Odijk. Daar hoor je het allemaal. En tot die tijd gewoon lekker veel muziek door je dag heen. Ik ben Anan op de plek van Mart vandaag om je lekker de werkdag door te slepen. En die nummer 1 die heb je nog van me te goed, hè? De nummer 1 van de 3 over 12. Is voor een nieuw record. Dat is bizar eigenlijk. Twee mensen, groter dan namen als de Beatles. Sam Fender en Olivia Dean. Die staan in Engeland voor deze week voor de 19e week op rij op de kop van de hitlijst daar. Ik zat even te kijken. Dat record is dus voor het eerst in 73 jaar verbroken. Dat is toch bizar. Heel lang was het in handen van de Amerikaan Frankie Lane met zijn I Believe. Dat is dus nu eindelijk verbroken door Olivia Dean en Sam Fender. Ja, ik vind het vrij bizar. 19 weken op nummer 1. Ook nog eens de nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Rain Me In.

Sam Fender en Olivia Dean hoorde je bij 3FM. Staan na 19 weken nog steeds op nummer 1 in de Engelse hitlijsten. En daarmee hebben ze dus na 73 jaar het record verbroken. En staan ze daarmee ook nog eens op nummer 1 in de 3 over 12 hier bij 3FM. De belangrijkste tracks van vandaag. Kunnen we samen lekker de middag beginnen. Hey, goedemiddag, mijn naam is Anan. Je bent bij 3FM tijdens je werkdag met ontzettend veel van je favoriete muziek. Zometeen Ian Carey ga je horen. En ook Taylor Swift kan je sowieso meezingen.

Hé, wat is het ongelooflijk warm buiten. En dat bedoel ik helemaal niet als geklaag. Ik vind dat heerlijk. Ik ga daar heel goed op. Liever warm dan koud. Zie je wat verschillende berichten verschijnen in de NPO Luister-app daarover. Bijvoorbeeld hier van Marcel. 25 graden op kantoor. Heet. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Mochten de salamanders nog niet uit je mouw zijn gekropen... Hè, of dat je een hele brigade aan mieren door je keuken hebt paraderen... Ik heb een zomers plaatje voor je. Dat kan je denk ik wel waarderen. En helemaal als ik zeg, er zit een Nederlands tintje aan. De Amerikaanse DJ Ian Carey die scoorde met het liedje als een van de allereerste landen. In Nederland zijn grote hit. In Nederland was het echt een heel groot succes. En dat vind ik dus leuk. Want jaren later is dit nog steeds eigenlijk het liedje waar we hem aan kunnen herinneren. En is het ontzettend lekker in de zomer. 5 jaar geleden deze maand is hij overleden. Maar nog steeds een mooie herinnering op deze manier. Ian Carey, Keep on Rising bij 3.

Dua Lipa hoorde je en Dance the Night. Hey, goedemiddag, het is 3FM tijdens je lunch. Mijn naam is Anan, op de plek van Mart. Hem hoor je 's ochtends vroeg, ga je mee wakker worden tussen 6 en 9 deze zomerperiode. En ik sleep je de werkdag door met de Bausa zometeen. En ook Nothing But Thieves ga je horen. En als ik jou nou vraag, wat vind jij het allerleukste muziekdecennium? Wat is dat dan? Jaren 80? Jaren 90? Als je het mij vraagt, dan kom je echt uit bij de tens. Ik vond dat fantastisch. Nog steeds, ik kan er echt van genieten. Omdat ik in die periode op de basisschool zat. En dat was de tijd dat ik dan stiekem op de computer op de gang in school even zat te zoeken naar wat liedjes op YouTube. Muziek zat te ontdekken. Dat ging ik dan op mijn mp3-spelertje zetten. Ik had een paarse bij me en die had ik dan op school aan tijdens de les. Kon ik lekker muziek luisteren.

0: Nagelsdacht. Dat wil ik ook. Voor Jesse Hoefnagels, die is begonnen op YouTube. Die is nu muziek aan het maken, heeft een serieuze carrière voor ogen. Daar gaat hij ook steeds en steeds harder mee. En nu dacht hij, dat geluid, dat moet ik terugbrengen. In 2026. Terug naar de tents in een nieuw jasje. Jesse Hoefnagels, nieuw bij 3FM. Kapot.
1: Wat is

Maroon 5 bij 3FM en This is Love. Eigenlijk een beetje de voorloper van TikTok dit. Ja toch? Nee, maar kijk, op TikTok heb je nu al die fragmenten, al die artiesten... en die gooien je helemaal dood met nieuwe platen, toch? Of is dit alleen mijn algoritme? Ik krijg continu van, oh ja, dit moet je horen. Dit ga ik over 2 maanden uitbrengen. En dan moet je dat refreintje maar even in je hoofd krijgen. En ze gooien je er maar mee dood. Ze doen er alles aan om het in je hoofd te krijgen. En na een tijdje ben je het eigenlijk al helemaal zat. Maroon 5 die je net hoorde met This Love... dit was hun allereerste liedje dat ze uitbrachten. En ze hadden wel zoiets van... ja, luister, we hebben meer muziek, hè, er komt meer aan. Daar moeten we ook een beetje onder de aandacht brengen. Alleen, dit was natuurlijk jaren geleden. Wat deden ze nou in dit liedje? Stopten ze alvast een heel klein stukje van She Will Be Loved... wat ook op het album stond. Waardoor je alvast in je hoofd een heel klein beetje kon kennismaken ermee. Al heb je het niet echt kunnen horen. Een beetje een stiekem trucje, een soort Taylor Swift... maar dan in de vroege jaren, zeg maar. Zo moet je het zien. Maroon 5 hoorde je bij 3FM en dit is de Bouza. Dit is Magnetic.

Katy Perry hoorde je bij 3FM. Je hoorde Dark Horse op je werkdag. Mijn naam is Anand op de plek van Mart deze zomer. Hij zit in de ochtendshow, dus hem hoor je 's ochtends. Kan je mee wakker worden tussen 6 en 9. En ik trek je die werkdag door met Harry Styles zometeen. En ik weet niet, kinderen, namen verzinnen daarvoor. Kan lastig zijn, hè? Misschien heb je het zelf wel eens moeten doen, heb je het al meegemaakt. Misschien begin je wel aan kinderen en zit jij nu in die fase. Of ben je blij dat je er niks mee te maken hebt. Er is één naam hoe je je kind nooit moet noemen. En toch is er iemand die dat wel heeft gedaan. Details zometeen in

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Yes, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in Limburg breidt zich verder uit naar het noorden toe.
2: NOS op 3.
1: Volgens verslaggever Marieke de Vries is er inmiddels opgeschaald.
3: Dat betekent dat de brand weer verder is uitgebreid. Dus allerminst nog onder controle. Dat komt omdat de wind weer is gaan draaien. En de brand nu richting het noorden gaat. Waardoor ook Brabant en Gelderland mogelijk last kunnen gaan krijgen van de rook van deze brand.
1: De natuurbrand woedt in de buurt van Venray, waar gisteren al een camping is ontruimd. En ook twee helikopters van Defensie zijn inmiddels ingezet om te helpen bij het blussen. Op de A15 bij Papendrecht is vanmorgen iemand van de weg gehaald die 246 reed, waar hij 100 mocht. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs. Hij is opgepakt en zijn auto is in beslag genomen. Er zijn zorgen over apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het onduidelijk wat zo'n app met je gegevens doet. Bijna een kwart van alle vrouwen in Nederland gebruikt zo'n app waarmee ze bijhouden wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Er waren ook weer Oekraïnse drone-aanvallen in de buurt van Moskou. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen. Het lijkt erop dat een industriegebied is geraakt. Zo is ook een magazijn geraakt van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. En volgens Oekraïne liggen daar spullen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. En het is ook de drukste dag van het jaar op Rotterdam The Hague Airport. Alles bij elkaar. Vertrekken of landen er vandaag 67 vluchten vanaf die luchthaven. Maar toch is het nog prima te doen hoor daar.
4: Het is nu best wel rustig inderdaad. Dat komt ook omdat we met pieken werken. Vooral in de ochtend vanaf 7 uur vertrekken een aantal vluchten. Dan is onze piek. Nu is het weer wat rustiger en dan vanmiddag wordt het weer wat drukker hier zo. En in totaal reizen er ongeveer 10.500 passagiers vandaag via onze luchthaven.
1: Ja, die drukte heeft ermee te maken dat alle regio's nu zomervakantie hebben. Het weer, vergeet vooral je flesje water niet, zou ik zeggen. Het is warm hoor, 28 graden in het noorden tot 34 in Maastricht. En in de loop van de middag trekken er vanuit het zuiden onweersbuien over.
2: 3FM.
5: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: retour.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
4: Lowlands.
5: Herbeleef Lowlands.
4: In Lowlands.
5: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
4: Avotros.
5: Anan Verboom.
6: Hey, goedemiddag. Dit is 3FM en hoe iemand zijn kind in Zweden wilde noemen. Nou, dat verzin je niet. Dat verzin je echt niet. Hoe en wat hoor je binnen 7 minuten naar Harry Styles.

Joh, wat hebben we eigenlijk veel of overbodige wetten in Nederland? Heb je wel eens gehoord wat ze in Zweden allemaal hebben? Daar komen de mannen vandaan die je net hoorde, zo kom ik daarbij. Een kerstboom, die moet je voor 20 januari je huis uit hebben, anders krijg je een boete van 90 euro. Als je thuis porno kijkt, dan moet je goed opletten of het niet te hard staat. Want horen de buren het, dan kan je worden aangeklaagd voor seksuele intimidatie. En rare namen verzinnen voor je kind, mag ook niet. IKEA, Metallica is verboden en BRFXXCCXMNPCCLLMMN. Nou ja, je snapt hem wel. Dat is dus ook verboden. En dat is echt geprobeerd door iemand. Er is echt iemand gegaan naar de gemeente die dat van plan was. Nou ja, bijzondere wetten daar en een bijzonder land wel. Gelukkig ook een hele bijzonder goede artiestenvoorkeur als het daarover gaat. Je hoorde ze net bij 3FM. Axwell en ik Rosso. More Than You Know was dat. En Pommeling Thijs en Mo zijn voor je onderweg naar de nieuwe van Teddy Swims. Break Up in Reverse bij 3.

Mo, je hoorde het midden bij 3FM, zo midden in je werkdag. Het is 2:10. Wat fijn dat je voor 3FM hebt gekozen vandaag. Ik ben er dan. Ik sleep je die werkdag door. Onderweg verder je middag in met Samber zometeen. My Body Isn't Ready. En ook Alesso en Sarah Larsson ga je nog horen. Nou, het is mooi om te zien dat je van je laat horen in de NPO Luister. Ik zie hier veel werkende mensen voorbij komen. Onder andere Samira, die is druk op kantoor terwijl ze uitkijkt op een vol terras in Arnhem, zegt ze. Nou, sterkte daarmee. Nog even volhouden. En ook Erik en Roeland, die zijn er lekker bij. Hey, mocht jij nu aan het werk zijn, laat even van je horen in die NPO Luister app. Meld je even dat jij op dit moment een werkende vakantiekracht bent. Wacht er zometeen misschien wel een beloning op je.

0: weken nog kan je hem zien in Nederland. Sander, My Body Isn't Ready. Ja, 22 augustus, dan staat hij op Lowlands. Dus misschien kom je hem tegen in Albert Heijn.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Welkom bij 3FM in je werkdag. De meeste muziek in je middag. Ben Howard zometeen, Keep Your Head Up. En ook Sayana Sparrow ga ik voor je draaien, Material Lover. Ik ben dan op de plek van Mart deze zomer, die je dat weer hoort in de ochtendshow. Beetje gehusteld, maar het recept blijft hetzelfde. Al je favoriete muziek, dat komt gewoon lekker voorbij. En jij kan de 3FM vakantiekracht worden vandaag. Als je nu hard aan het werk bent, en dat kan echt werkelijk waar alles zijn. Dat kan zijn als je druk bezig bent met je daadwerkelijke werk op kantoor, buiten, op straat. Maakt niet uit, misschien in de tuin ergens. Of in je huis, dat je klusjes aan het doen bent. Dan vind ik je ook hard bezig vandaag. Dan ben je ook echt een vakantiekracht, want we gaan ervoor met z'n allen vandaag. Wil ik je voor belonen met een plaatje waar jij heel veel zin in hebt. Iets waar jij gemotiveerd van raakt. Mocht je dat nou hebben, kom maar deze kant op in de NPO Luister-app. En dan zou het leuk zijn als dat een plaatje is in de categorie dancemuziek. Maar laten we even gaan voor iets unieks. Dus even zo'n danceplaatje waarvan jij hem heel vet vindt, maar anderen misschien niet eens weten dat hij bestaat. Of misschien wel iets waar jij altijd los op gaat en waarbij anderen denken, huh? Is dat lekker dan? Ja, echt waar. En dan hoor je hem en dan denk je, verkocht. Het is gewoon supergoed. Zo'n soort plaatje ben ik naar op zoek. Zo'n misschien wat obscuur plaatje, misschien iets unieks, iets onverwachts. Heb jij nou zo'n soort danceplaat? Kom maar door in de NPO Luister-app. Laat maar weten wat jij wil horen. Je mag me ook bellen als je het leuk vindt. 0909-1336. Dus 0909-1336. Mocht jij zo'n plaat hebben, kom maar door. Word jij misschien wel de vakantiekracht. En hoor je hem zo.

0: 3FM. Thanks daarvoor. Maar ik wil het ook even bij jou neerleggen. Misschien heb je wel zo'n danceplaatje waarvan je denkt, nou, die horen we eigenlijk niet vaak genoeg of weinig mensen weten daarvan. En Christophe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt ook zo'n plaatje, maar ik ben eerst even benieuwd. Jij bent onderweg op dit moment vanuit Haarlem naar Hilversum.
1: Nee, ik ben onderweg vanuit Limburg naar Hilversum en dan door naar Haarlem.
0: Jeetje. En dan ga jij dus wandelen in de natuur in Hilversum. Dat zeg je goed, hè?
1: Ja, even de tussenstop. Ja, heel goed.
0: Wat is er zo ontzettend bijzonder in Hilversum dat jij deze route maakt?
1: Ja, ik dacht, we gaan toch ergens nog even een kleine pauze houden. Want we zitten anders 2 uur in de auto en dat is toch een beetje lang.
0: Ja.
1: En Hilversum heb je in de buurt van Hilversum heb je daar de meer. En dat is altijd prachtig. Dus daar gaan we even een korte stop maken. En daarna gaan we weer verder.
0: En wie zijn we in dit geval?
1: Dat ben ik en dat zijn mijn 2 kinderen, Benjamin en Lena.
0: Nou, wat leuk. Maar waarom maken jullie deze hele reis?
1: We waren... mijn vrouw die is eventjes een paar dagjes bij haar zusje. Dus ja. dat is voor haar even lekker ontspannen. Ik was even naar mijn moeder, want die zit momenteel op vakantie ergens in Limburg. En kon ik eventjes het nuttige voor de kinderen zorgen met het aangename combineren.
0: Wat goed zeg. En jij denkt het is inderdaad mooi weer buiten. We gaan er gewoon lekker op uit vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Hey, wat
1: ja.
0: goed. En je hebt dus een plaatje aangevraagd. Nou, dat is heerlijk als je nu zo lang nog onderweg bent. En het leuke is, ja, ik ken deze dus persoonlijk helemaal niet. En jij bent er heel enthousiast over. Waar gaan we naar luisteren en waarom is dit zo vet?
1: Ja, we gaan luisteren naar At Night van Shakedown.
0: Ja. En
1: het is eigenlijk, volgens mij is het al best wel een oud liedje. Ik weet niet of het uit 2001 of 2 of 3 of 4 komt.
0: Ja, 2001 zie ik hier staan.
1: Ja, 2001 is het, ja.
0: Ja.
1: 25 jaar oud. En het is een ontzettend leuk clubliedje. Er zit een beetje soul in. Er zit erg leuk dansritme. Dus ja, ik word hier altijd heel vrolijk van. En het mooiste is, ik sta zelf voor de klas. En mijn leerlingen kennen dit dus blijkbaar.
0: Die kennen dit en ik niet.
1: Ja, dat is toch opvallend?
0: Ja joh, maar heb jij hier zelf vroeger ook heel veel op gedanst of zo dan?
1: Ja, ik vond het heel leuk. Dus ik werd hier altijd heel blij van als die dit aanzetten.
0: Nou,
1: maar dat gebeurde niet zo heel vaak.
0: Nee, nou bij deze...

Lost hoorde je en viel bij 3FM. Spijt dat hij moet hebben gehad. 3FM. We kennen allemaal wel die uitspraak, toch? Van bij je eerste keuze, daar moet je gewoon bij blijven. Nou, Robbie Williams, die is daar ook pijnlijk achter gekomen, hoor. 50 keer heeft hij het opnieuw gemaakt, dit liedje. 50 keer. Het was de bedoeling dat wat jij net hebt gehoord, dat dat de demo-versie was. En dat hij hem dan beter zou maken. En nou, dat heeft hij geprobeerd door elke keer weer aan de tekst te zitten, aan de muziek te zitten. Het moest elke keer beter, beter, beter. En uiteindelijk dacht hij, joh, 50 versies, bekijk ik lekker. Ik hou hem gewoon lekker bij die ruwe versie. Dat is de allerbeste. Alle moeite voor niks. En dan scoort het ook nog eens overal. Behalve in zijn eigen land. Nou, kan je met thuiskomen. Nou ja,

0: Peppers bij 3FM. Hard Tissue hoorde je. En zometeen Sophie Jukema en jouw kans op een snoeppot. Dat allemaal en de meeste muziek in de middag. Imagine Dragons komen er voor je aan. En ook Bruno Mars, On My Soul, zometeen.
1: 3FM.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

0: zometeen de meeste muziek op je werkdag. Maar eerst... nieuws van exact 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sofie, goedemiddag. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk.
2: NOS op 3.
1: Die grote natuurbrand in de buurt van Vendrai is in de afgelopen uren verder uitgebreid naar het noorden toe. Ook in andere provincies is de brand te ruiken, tot aan in Friesland toe. De brandweer heeft ook weer opgeschaald, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
3: Omdat de wind wat veranderd is, die komt vanuit het zuiden. En dat gaat betekenen dat de provincies Brabant en Gelderland er ook last van krijgen, vooral van die rook. Met daarbij gezegd inderdaad dat de brand nog niet onder controle is. Dat nog steeds rond de 300 brandweerlieden bezig zijn om die brand te blussen. En dat er nog steeds 2 Chinook-helikopters gebruikt worden om de brand te blussen.
1: De burgemeester van Vendrij verwacht dat het blussen nog zeker tot morgen vroeg duurt. Er is ook kans op smog. En het speelt vooral in Flevoland en delen van Friesland, maar ook in het midden van het land. Het heeft niks met die natuurbrand te maken. Het RIVM waarschuwt mensen wel die hier gevoelig voor zijn. Het advies is om binnen te blijven. Die smog heeft te maken met luchtvervuiling, nu het heet is. Aan het eind van de dag komt er wel schonere, koudere lucht aan vanuit het westen. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. Dat is de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen. Die wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De keeper van 34 werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 nog de Champions League.
2: Tour de France.
1: Ja, het is ook tijd voor etappe nummer 4 in de Tour de Femme. Maar voordat de vrouwen van start mogen gaan, moeten ze langs een verplichte controle van hun BH.
4: Ja, dat is een verhaal.
1: Ja, die controles hebben volgens oud-wielrenster Marijn de Vries, die je net hoorde, te maken met aerodynamica. Bij de mannen is het al jaren een ding dat de renners iets op hun borst onder hun pak stoppen om net een fractie sneller te zijn.
4: Ik heb toen altijd al gedacht, ja, waarom hebben we het nooit over de vrouwen? Want die hebben natuurlijk al iets aan de voorkant onder hun pak. Dat zijn namelijk borsten. En dat is nu eigenlijk ter sprake gekomen. Dus ook effectief in de windtunnel getest met push-up BH's.
1: Ja, en die hebben inderdaad een voordeel. En dat mag niet. En dus moeten de rensters voor de wedstrijd langs de cupcontrole.
4: En daar is een vrouwelijke UCI-commissaris. En die gaat eerst zo met het blote oog een beetje kijken van, nou, is dit de cupmaat die je normaal gesproken hebt? Ik moet er ook een beetje om lachen, hoor. Want het is eigenlijk natuurlijk ook best wel raar. En als ze dan denkt van, ja, dit is toch wel groter dan normaal, dan moet de renster dat toch even het ritje van het pak open doen en laten zien.
1: Ja, vandaag is dus etappe nummer 4 in de Tour de Femme. Dat is een tijdrit over 21 kilometer. Ga ik naar het weer toe. Vergeet je flesje water niet, zou ik zeggen. Het is warm buiten, 28 graden in het noorden tot 34 in Maastricht. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden onweersbuien over.
0: Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Fiede op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Best West. 30 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn er dicht. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Oud-Dijk een kwartier. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Alfred Dumansdorp. Een half uur vertraging.
2: Lowlands.
5: Herbeleef Lowlands.
2: Yin Lowlands.
5: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
2: Avotros.
5: Sophie Hielkema.
0: Ja, en lekker weinig reclame vandaag, dus meer muziek. Nou, dat is ook echt dubbel winnen. Zometeen Bruno Mars en On My Soul. Maar eerst op 3FM Imagine Dragons. It's Time, hoor je nu.

0: Here you're the Mr. Soul Bruno Mars. Afgelopen week gaf hij zijn laatste show van zijn The Romantic Tour voor de komende weken. Dat was in London en ook zijn maatje en zijn gelegenheidsduo Anderson .Paak was erbij. Maar die Anderson .Paak die had dus nog een kleine verrassing met zich meegenomen. Ja, kijk, sommige hypes, ze waaien nooit over. Bruno Mars had namelijk, de legende, de voice-over van die Jet 2 reclames op het podium gekregen. Zoe Lister heet zij. Nou, inmiddels heeft ze echt een miljoen volgers door die hele reclame met dat zinnetje. Nothing beats a Jet 2 holiday. Inmiddels is ze al 7 jaar de stem van die reclame. Nou, daar ging ze op dat podium, hoor.
1: Let me tell you. Nothing beats a Jet 2 holiday.
0: Nou, helemaal wild gingen die fans. En ik vind het zo grappig om hier naar te luisteren, want het lijkt helemaal niet op die reclames, zodat ze keihard aan het schreeuwen is. Nou, over Jet gesproken, of eigenlijk moet ik zeggen Jet. Ik heb er nog eentje voor je. 3FM Talent, Jet van der Steen. 3 en...

Alex Godino en zijn dikke, dikke, dikke zomer in Destination Calabria bij 3FM. En Calabria, dat ligt in Italië. En dat is dus een van de goedkoopste vakantiebestemmingen. Dus mocht je daadwerkelijk denken aan Calabria als destination, is helemaal geen slecht idee. Het is een mooie spot hoor, lekker zonnig, goed eten. Over 2 weken dan vertrek ik zelf richting Italië. How can I make this about me? Ja, ik date hem even. Ik ga wel naar een andere regio, maar goed voor je om te weten dat als je nou echt denkt, ik ga Sof missen, ik ga het overcompenseren door volgende week niet 2 uur programma, maar 4 uur show achter elkaar te maken. Zodat je me zodanig zat bent dat je me daarna prima 2 weken kan missen. Ik dacht, dat is goed opgelost zo, toch? Ook handig opgelost, je verveling op de werkvloer in de komkommertijd. Keen heb ik zo meteen voor je. De ex-meegift van Flair staat ook voor je klaar. Maar eerst nog Revin Lenné. 3FM.

0: Marcel en Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

0: voor het oog van de nacht. Oké, ik ben benieuwd wat er met jouw hoofd gebeurt als je dit hoort.
1: Het is echt bizar simpel. Je hebt het zo door. Je hebt hier 5 jokers, 3 kotsende paarden en 15 varkens met luier. Varkens zonder luier zorgen ervoor dat je uiteindelijk, als je ze bij elkaar legt, in de TBS-kliniek belandt. En dat kan niet, want dan kom je er niet meer uit om te lopen naar de Ark van Noach. En als je dan alles bij elkaar hebt, heb je uiteindelijk de vogel met de shisha-pijp.
0: Ja.
1: En dan heb je gewonnen.
0: Precies. Nou, hoe lang kon jij je concentreren op deze speluitleg? Je wordt er zo moe van, toch? Tenminste, nou ja, dat heb ik altijd. Zelfs bij deze grappige parodie van zo'n spelletjesuitleg. Daarom ga ik het nu wat korter en vooral bondiger voor je maken. Ik heb een heel kort stukje uit een liedje geknipt. Een liedje dat ik straks voor je ga draaien in Megahit Memories. Dat is jouw dagelijkse throwback. En aan jou de vraag, welke artiest en welk liedje is dit? Je mag inzetten in de NPO Luister-app. Hier is dat korte stukje. Over 10 minuten hoor je hem sowieso in zijn geheel op de radio. Maar ik ben benieuwd of jij scherp genoeg bent op deze dinsdagmiddag om deze te raden. Artiest en titel, laat het nu achter in de NPO Luister-app en verdien die shout-out. Eerst nog de nieuwste Hugel.

0: De dinsdagmiddag van 3FM met Miley Cyrus en Mark Ronson.
1: FM. Mega hit memories.
0: Nou, ik ben eruit. 1656 in totaal. Met de hand geteld, hè. Ik ben echt dagen bezig geweest. Zoveel mega hits zijn er uitgeroepen vanaf de jaren 90 tot nu. Ik heb er vandaag weer eentje voor je uit het archief getrokken. Het is wel leuk, deze dame heeft 3 keer de titel megahit gescoord. En mijn gevoel zegt, nou, er komt nog wel wat bij. En ook gescoord, dat hebben flink wat mensen in de NPO Luister-app. Valt me helemaal niet tegen. Een dikke vette shout-out naar Kirsten, ook Rien, Henriette, Siree, Romein. Fenne heeft ook gescoord, hoor. Marissa had het goed, Johan en André. De artiest in kwestie is inderdaad Chapel Roan. Zij schoot een jaar of 2 geleden als een soort glitterpaddenstoeltje uit de grond. Ja, bij sommige artiesten dan volg je langzaam de weg.

de Pride afgelopen jaar. En heel vlot daarna kwam ook de main hit memory van vandaag, de Subway. Ze liet je met weer een hele andere sound. En veelzijdig is het woord dat deze vrouw op het lijf geschreven is. Er zit abnormaal veel zorg en werk in ieder liedje. En het is ook daarom, denk ik, dat een nieuw album nog wel een paar jaartjes op zich kan laten wachten. Ik denk dat we echt nog even geduld moeten hebben. Maar tot die tijd is het gewoon genieten van wat er al is uitgebracht.

zwembadliedje. Daar moet ik altijd aan denken. Ik heb zelfs zin in oogpijn omdat er dan zonnebrand in zit. Zelfs dat zou ik op dit moment willen. Nou, Chantal die is de vakantiemeid op dit moment. Die luistert vanuit Florence. Die gaat einde deze week na 3 weken genieten weer naar huis. Hele fijne vakantie nog, Chantal. En Maart heeft ook een prachtbestemming momenteel, lees ik in de app. Groetjes uit Groningen laat hij weten. Nou, groetjes terug met nu een cadeautje op je radio. De nieuwste van Rondé. Dit is ook...

NPO luister heb. Voelt alsof ik weer aan het MSN'en ben. En dat tijdens werktijd. Nou, je kan het slecht voor elkaar hebben. En je kan er gratis over niks gebruik van maken. Ons communicatiemiddel, de NPO luister hebt, dan kan je gratis berichtjes sturen. Zometeen heb ik een klein voorproefje van de Hocus Focus mix voor je. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. Hij is heerlijk vandaag.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 3FM. Welkom bij de show, een hele goede middag met straks uiteraard een nieuwe Hocus Focus mix en over nieuw gesproken Jim Gardner. Eerst het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
8: Ja, goedemiddag. Niet alleen Noord-Limburg heeft last van de brand daar. NOS op 3. Die brand in de buurt van Venray woedt nog steeds. En dat zorgt voor veel rook die ook in andere provincies te zien is, zegt de burgemeester.
9: We moeten zeggen dat het effectgebied is vooral nu even naar het noorden. Dus tot in Nijmegen aan toe hebben mensen rookoverlast. En ook in naburige gemeente Land van Kuik. Dus dat is, het is geen gevaarlijke rook, maar het is wel even het advies om ramen en deuren gesloten te houden.
8: Het blussen duurt volgens hem nog zeker tot morgen vroeg. En er worden ook 2 blushelikopters ingezet van Defensie. Ander nieuws dan. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na de wereldwijde kritiek op zijn plan. Dat zegt de FIFA op zijn eigen socials. De New York Times schreef dat Infantino een paar keer Trump zou hebben gebeld. Toen dat niet lukte, zou hij een gesprek hebben gepland met buitenlandminister Rubio. De FIFA zelf zegt dat er niets van waar is. Infantino kwam met het plan om een bedrijf te maken rondom het WK voetbal, inclusief aandelen en alles. En dat plan werd ingetrokken na kritiek wereldwijd. En de zangeres Ariana Grande zegt dat het besluit om zich even een tijdje terug te trekken niet impulsief genomen is. Gisteravond reageerde ze tijdens haar concert in Chicago op het nieuws dat ze na haar huidige tournee even een tijdje stopt.
10: The outcome that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago. It's a decision that was made in a thoughtful and empowered place.
8: Ja, Ariana Grande stopt omdat ze maar kritiek blijft krijgen op haar gewicht. Maar zelf zegt de zangeres dat het prima met haar gaat en noemt het gewoon gezond dat mensen soms een break nemen. Het weer, lekker warm, hè? Vanavond is er wel lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 28 graden.
7: Dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie. Een verkeersupdate, de A1 Hengelo richting Duitse grens. Daar staat het vast bij Oldenzaal-Zuid. 10 minuten, dan de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij best ook 10 minuten. En je zal het niet geloven, de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Ouddijk ook 10 minuten.
11: 3FM.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Kom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Welkom bij de
15: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
0: Avotros.
1: Sophie Hielkema.
2: Ja, het is een hate it or love it. En ik ben benieuwd in welk kamp jij zit. Je mag het altijd laten weten in de NPO Luister-app. De nieuwe country-sensatie Ella Langley hoor je zo. Maar eerst nog Somjeu.

meer beter, vind je dit? Ja, ik vind het altijd vreemd als mensen zeggen dat ze echt country haten, terwijl je stiekem ja, meer naar dat genre luistert dan dat je doorhebt. Douwe Bob bijvoorbeeld, enorm country aangelegd. En dat hoor je ook terug in al die hits die hij heeft gemaakt. Hij heeft ook zo'n goede country snik in zijn stem. Ik vind dat zo prachtig. Maar ook iemand als Beyoncé, die populairder dan ooit lijkt te zijn door die hele Cowboy Carter fase. Nou, kijken wat er met Ella Langley gaat gebeuren. Nou, tot nu toe gaat ze hartstikke lekker met die nieuwste Choose in Texas hier bij 3FM. Dinsdagmiddag, ja, voor mij voelt dat als een woensdag. Maar goed, dat kan ook iets met 30 plus graden te maken hebben. Een nieuwe Hocus Focus mix staat voor je klaar voor wat extra power richting het einde van die werkdag. Nou, die is extra lekker vandaag, hoor. Hoor je rond 4:50. Friday hoor je ook zo, maar eerst Ellie Goulding. Dit is Burn by 3.

0: the Creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

deden nog heel veel artiesten covers in de livebox hier. Nou, dit was wat mij betreft een hele geslaagde. 5 jaar geleden alweer. Maar terug naar het nu. Oud Megahit-eigenaar Jim Gardner heeft een liedje uitgebracht samen met Persia Holder. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. I'd Do It Again heet hij. Je hoort hem nu bij 3FM.

Ja, ik hoor het de hele tijd om me heen. En kijk, klagen mag, hè. Ik ben er zelf ook groot fan van zo nu en dan. Je hebt vast één van deze zinnen wel uitgesproken de afgelopen weken. Ik heb geen zin meer. Ik ben gaar. Ik heb er geen tijd voor, maar het moet wel gebeuren. Nou, al deze quotes, niet meer dan menselijk. Maar goed, we weten allemaal, als je vroeger dan je kamer had opgeruimd, dan dacht je, ik voel me goed, ik heb het allemaal geregeld. Nou, als volwassene is dat niet anders. Die klusjes afvinken van je to-do-lijst, dat voelt gewoon altijd lekker. Misschien vooral als je er tegenop zit. Nou, dan wil je geen ballads op de radio horen of hele verdrietige muziek. Je wil power, je wil energie, je wil soepelheid. Nou, dat krijg je iedere dag hier op 3FM in de vorm van de Hocus Focus Mix. Maar je favoriete stalker wil van je weten, welk klusje of welke taak ga jij afstrepen vandaag? Laat dat nu even weten. Dat kan je doen in de NPO Luister-app. Als je dat doet, dan maak je namelijk kans op een heerlijke beloning. En dat is niet alleen de mix, maar een snoeppot. Voor één gelukkige. Dus meld je de NPO Luister-app en laat het weten. Wat ga jij fixen tijdens die mix?

0: Artemis. Nou, dat is echt de ultieme vakantieman. Eerste optreden staat pas weer in november gepland. Nou, dat is even lekker.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Maar hoe hoog ligt dat tempo van jou? Ja, het is komkommertijd. Heel veel collega's op vakantie. Dus ja, die motivatie is wat moeilijker te vinden misschien.

lees ik al. Josje die zegt, ik moet mijn bureau boven opruimen. Het ligt helemaal vol met kleren en mijn oude pc staat er nog. Heb ik ook al 15 jaar niet gebruikt. Nou kijk, dat is zo'n klus. Als dat af is, dan voel je echt 10 keer beter. Als je ook kans wil maken op een snoeppot, laat dan nu van je horen in de NPO Luister-app. Wat ga jij regelen tijdens die mix?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kom je er nou bij om op vakantie 3FM te gaan luisteren? Kijk, ik klaag niet, maar ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ik heb altijd 3FM aanstaan, sowieso als ik aan het werk ben. In de vrachtwagen, in de cabine.
0: Ja.
1: Ja, en als ik dan even de momenten voor mezelf heb, dan zet ik altijd 3FM aan.
0: Nou, wat geweldig.
1: Vanwege de muziek natuurlijk. Ja, maar jullie draaien nummers die je op andere zenders niet hoort.
0: Nou, dit lijkt alsof ik jou betaald heb. Maar dat is helemaal niet het geval, hè?
1: Nee, en ook Focus Mix, elke dag.
0: Kijk eens even. Nou, ik hoef niks meer te doen. Iedere dag inderdaad rond 4:10 een Hocus Focus mixje.
1: Ja.
0: En je hebt er goed gebruik van gemaakt, want er moet een hoop gebeuren daar op vakantie. Denk maar niet dat jij er gewoon lui ligt te zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat is de rest aan het doen bij het zwembad. Dus ik ben een heerlijke pastaslaan aan het maken met tonijn.
0: Kijk eens even. En niet voor twee personen, weet je wel.
1: Nee, voor z'n achten.
0: Voor z'n achten?
1: Ja, voor 8 personen, ja.
0: Dan denk je dus even uit te kunnen rusten en dan begin je aan deze enorme klus, Iwan.
1: Nou, voor mij is het geen enorme klus.
0: Je doet het met plezier.
1: En ik ben 30 jaar kok geweest, dus dit slinger ik zo uit mijn hand vandaan.
0: Oh, kijk, maar nu wordt het even geromantiseerd, het beeld. Ik zie het helemaal voor me, want kijk, stiekem kan je natuurlijk ook dan dat momentje dus voor jezelf pakken. Dan zeg jij van, ik ga even koken. En dan kan je heel even uitademen en even dat kwartiertje, wat is het? 3 kwartier? 3 uur voor jezelf nemen?
1: Ik denk 1,5-2 uur dat ze wegblijven, dus...
0: En hoe is de sfeer tot nu toe met de schoonfamilie?
1: Top. Gezellig. Ja, er wordt een hoop gekaard. We hebben al gejassé gekaard. Ja, wat doe je anders, hè? Zeker met die hitte.
0: Het hele plaatje is compleet. Ja. Lekker die pastasalade zo meteen. Misschien nog een pannenkoekje in de pan.
1: Ja, daar moet ik ook beslag nog even voor maken straks.
0: Doet hij ook even. Allemaal geen enkel probleem.
1: Helemaal niks.
0: Iwan, jij deelt het eten uit, maar ik ook. Een snoeppot is voor jou. Fijne vakantie nog.
1: Lekker. Dankjewel.
0: Hoi.

en Drop Dead. Mocht je nou nog meer mixen willen luisteren, 3fm.nl/mix. Daar staan ze allemaal op een rijtje voor je. En deze heb ik nu, Marshmello. Zijn nieuwste, die heet Another Drink bij 3FM.

0: zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: 3FM. Wat is het ene ding dat je nooit in je leven zal weggooien? Wat er ook gebeurt. Probeer het even voor je te halen. Ik ga het er zo met je over hebben. Na het laatste nieuws, Stef Bandstra, goedemiddag.
4: Nee, Sebastian, goedemiddag. Oppassen met apps die de menstruatiecyclus bijhouden.
5: NOS op 3.
4: Met zulke apps kun je bijhouden wanneer je ongesteld bent geworden, maar er zijn zorgen over wat er met die data gebeurt. Gebruikers vullen ook andere gevoelige info in, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
6: Je schrijft op wanneer je seks hebt, wanneer je, of je zwanger bent of niet, of je miskraam hebt gehad of niet. Dus daarmee wordt de hele hormonale cyclus zichtbaar. En je weet niet wat die eigenaar van die app met die gegevens doet.
4: Ja, er is een kans dat apps die info doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Volgens de toezichthouder gebruikt bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen zo'n menstruatie-app. In de buurt van Venray is inmiddels een noodverordening ingegaan. En dat betekent dat mensen daar niet zomaar meer mogen komen. Het heeft te maken met de grote natuurbrand daar. Die is namelijk lastig te blussen. Asielministers van alle EU-landen hebben gepraat over de situatie in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied waar veel mensen vorige week vanuit Marokko naartoe zijn gevlucht. En waar er vorige week nog veel kritiek was, klinkt er nu juist steun, zegt mijn Brussel-collega Chris.
7: De EU-commissaris vatte het ongeveer zo samen net. Alle EU-landen spreken volledige solidariteit met Spanje uit, spreken ook waardering uit over het feit dat de situatie inmiddels onder controle is en stellen ook nog eens tevreden vast dat er geen enkele migrant in is geslaagd om daadwerkelijk het Schengengebied in te komen.
4: Ja, dat laatste gebied is het deel van Europa waarbinnen mensen vrij kunnen reizen zonder controles. En Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. Het is de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen. Die wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. Hij wil met Ajax weer proberen om de club weer naar de top te brengen, zegt hij in zijn allereerste interview bij die club.
8: We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
4: Hij heeft er zin in, je hoort het. De keeper van 34 werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Het weer nog steeds lekker warm. En vanavond is er lokaal kans op een klap onweer. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan maximaal 28 graden.
3: 3FM.
1: Ster. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Lowlands.
12: Herbeleef Lowlands.
11: In Lowlands.
12: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastian Okhuizen.
3: Er staat een monster voor de deur in mijn leven. En ik kijk hem liever even niet recht in de ogen aan. Hoe het zit, vertel ik je zo. Naar

dinsdagmiddag. Gloedje, bloedje heet. Maar we zijn er nog, jongens, met z'n allen. Geen zorgen, de radio staat nog steeds aan. Welkom in de zomermiddagshow van 3FM. Sebastiaan hier. En het is een bijzonder stressvolle periode voor mij. Ja, ik kijk er ook een beetje tegenop. 1 september krijg ik de sleutel van een nieuw huis in Breda. Ik woon nu hier in Hilversum. Ik ga daar samen wonen met mijn vriendin. Dus er moeten daar 2 huizen in 1 huis komen. Waarvan 1 huis dus helemaal uit Hilversum verhuisd moet worden. En er moeten er zoveel dingen nog geregeld worden. Maar ondertussen moet je vooral heel wijselijk inpakken. En ik ga nu al langzaam een beetje, fysiek en ook een beetje in mijn hoofd, door alle spullen die ik nu hier heb heen, denkend van, moet het mee? Dit en dat. Ik heb aan mijn plafond in mijn huis op dit moment een hele grote opblaasvleugelfles hangen. Housewarming cadeau van Mart Meijer, kon er ook niks aan doen. Maar ik vind hem wel leuk, dus en die gaat wel mee. Dat kan niet anders. Ik heb dit een cadeautje. Ik heb hem nog amper een jaar. En het is wel leuk met carnaval natuurlijk. Maar dan kom je op een gegeven moment in zo'n la met allemaal oude dingetjes, festivalbandjes, waarvan je denkt, ah, die wil ik eigenlijk stiekem ook bewaren. Leuke herinneringen. Een foto van de schietkraam op de kermis. Ja, ik heb er al 10 van die dingen. Maar ik ga ze niet weggooien. Ik vind dat lastig, man. Dus ik moet misschien een soort van grens voor mezelf gaan maken. Misschien dat jij er wel bij kan helpen. Misschien dat jij ook dingen hebt liggen in je huis die jij nooit van je leven weg zou gooien, ondanks dat het eigenlijk weggegooid zou moeten worden. Dus stel jij zou ook gaan verhuizen, of je moet gewoon een keer zo'n grote, grote schoonmaak doen. Wat is het ene ding, of wat zijn die spullen die je hoe dan ook nooit bij de vuilstort gaat leggen? Die je nooit gaat weggooien. Kan ik een beetje kijken of mijn grenzen overeenkomen met die van jou, hè? De gewone mens.

0: Hopelijk houdt het een beetje vol vandaag met de warmte. Morgen koelt het af en geen zorgen.
1: Hey Sebastian!
2: Sebastian!
0: Fuisje komt eraan terug naar Breda. Voor het eerst ook echt samenwonen. Dus er moet een hoop geregeld worden. Er moeten ook offers gemaakt worden. Ik ben misschien een beetje een verzamelaar. Ik gooi toch wel moeilijk dingen weg. Er zijn ook echt een paar must die er echt bij moeten blijven in dat nieuwe huis in Breda. Goed, even checken hoe dat bij jou zit. Wanneer gooi je nou wel iets weg? Wat ga je de rest van je leven uiteindelijk bewaren? Wat gaat er nooit weggegooid worden? Pancho, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat gaat er bij jou nooit het huis uit? Wat er ook gebeurt?
3: Mijn skates. Ga overal mee naartoe.
0: Je skates? Vertel, wat voor skates zijn het?
3: Ja, gewoon van die oldschool rolschaatsen. Oh. Die heb ik al meer dan 30 jaar, die gaan overal mee naartoe.
0: Maar gebruik je ze ook nog veel dan? Want dat is wel belangrijk.
3: Zeker. Ja, zeker. En nu vooral deze week, iedere woensdag is de Nightskater op de
0: dag. Heerlijk.
3: Ja, is leuk.
0: En stel, ze zijn ooit kapot, dan moeten ze toch wel een keer weg?
3: Nee joh, maken.
0: Maar, ja, zo simpel is het ook. Dus zolang ik nog gebruik, zeg jij vooral blijven bewaren.
3: Zeker wel, zeker wel.
0: Oké, ga ik dat even als regel opschrijven, dan moet het wel goed komen met de verhuizing. Dankjewel hè.
3: Is goed jongen.
0: Hoi, hoi. En Femke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat gaat er bij jou nimmer de deur uit? Wat ga je nooit naar de puinstort brengen?
4: Nou, ik heb een turnpakje van vroeger toen ik een kleuter was en die heb ik nog steeds.
0: Daar pas je toch niet meer in?
4: Nee, daar pas ik niet meer in, maar het is wel een hele mooie herinnering.
0: Vertel, op welke leeftijd gebruik jij dit turnpakje het meest? Is het echt iets van heel vroeger of is het uiteindelijk een soort van andere jeugdliefde geworden, het turnen?
4: Echt, ik was echt een kleuter. Ja, hoe oud ben je dan?
0: Een kleuterleeftijd, een jaar of 4, 5.
4: Ja, 4, 5 denk ik. Ja.
0: Maar heeft hij dan een mooi plekje ook in huis? Of ligt hij dan te verstoffen op zolder?
4: Nee, dat niet. Ik heb een heel mooie doos gekocht een keer. En daar heb ik alle herinneringen die ik niet weg wil gooien, die heb ik daarin zitten en die staat in de kast.
0: Dat is wel een goede oplossing voor de dingen waarvan je dan, als je erover twijfelt of als je sowieso weet dat je het niet gaat weggooien, dat je dan wel ook een speciaal plekje voor maakt dus.
4: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Wat zit er nog meer in die doos?
4: Er zit bijvoorbeeld ook een
0: gipsgebitje. Een gipsgebitje? Nee, maar vertel, dit is nieuw in mijn leven. Ik heb gewoon tanden namelijk.
4: Ja, nee, ik heb ooit met mijn tanden heb ik een beugel gemoet. En toen hebben ze een soort gips in mijn tanden gedaan om te kijken hoe mijn tanden precies allemaal stonden.
0: En hoe staan ze er nu bij? Is er een groot verschil geworden? Want dat kun je nu mooi vergelijken dan nog.
4: Ja, nu zijn ze allemaal recht.
0: Ja, dat heeft het wel gewerkt.
4: Helaas geen, ik moet dat denk ik zelf ooit een keer doen, even een gips kopen en dan ook een... Van maken.
0: Dan kun je ze weer mooi naast elkaar leggen. Enfin, het doosje met de echt bewaarbare spullen vind ik een heel goed idee eigenlijk, Femke. Dankjewel daarvoor.
4: Ja, graag gedaan.
0: Maak er nog een mooie dinsdag van. Hij komt nooit meer terug deze dinsdag.
4: Komt

Je misschien wel gehoord gistermiddag bij Stef Banstra en NOS op 3. Er komt, als het goed is, komende vrijdag nog een gloednieuwe track uit. Nou, gloednieuw is het ook niet. Het is een soort remix van de track van Madonna op haar laatste album. Maar dan, met haar boezemvriendin Kylie Minogue ook op die track. Mocht die daadwerkelijk komende vrijdag uitkomen, hoor je natuurlijk hier bij 3FM als allereerste. Ik wil nog even terugkomen op het grote verhuisverhaal. Wat gaan we weggooien, wat gaan we niet weggooien? Want ik ben nogal slecht in die keuzes maken. En die grote opblaasvleugelfles, die gaat echt niet weg hoor. Maar nog een paar goede adviezen binnengekomen via de NPO Luisterapp van Marieke. Die zegt, die festivalbandjes kun je inlijsten in een mooie lijst. En Tristan die zegt, gewoon alles inpakken en naar Breda brengen, door je vriendin laten uitzoeken en dan wordt zo de troep eruit gefilterd. Tristan, dat durf ik niet helemaal. Want ik denk dat dan die hele doos leeg is straks.

0: Together. Binnen nu, nou wat is het, in een minuut of 15. Een nieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. Gisteren sprak ik Lara, die was in Engeland op vakantie geweest. Ik vond het wel een inspirerend verhaal. Ik was al redelijk overtuigd. Vooral door het feit dat je daar bijvoorbeeld heel weinig Nederlanders tegenkomt. We zijn namelijk een beetje op zoek deze zomervakantie naar een keer een andere vakantiebestemming dan Frankrijk, dan Italië, dan Spanje, waar we toch met z'n allen iedere zomer weer naartoe gaan. Dus mocht jij ook nog een hele bijzondere vakantiebestemming hebben, of in ieder geval iets buiten die traditionele zomerse Europese vakantielanden, meld je even via de NPO Luisterapp. Spreek ik jou misschien zometeen al in Buiten Vertrouwde Kom. We krijgen nu het allerlaatste nieuws. Het is echt niet normaal, zo vers.
1: NOS op 3.
0: Van natuurlijk Stef Banstra.
2: Ja, goedemiddag. Er is een noodverordening ingegaan voor het gebied rond de bosbrand bij Venray. De maatregel houdt in dat mensen het gebied niet meer in mogen en ook geen drones de lucht in mogen sturen. Ja, de komende uren worden toch wel spannend, mede door de draaiende wind. En omwonenden maken zich ook zorgen.
3: Je ziet gewoon de rook steeds hoger komen weer en ja, die trekt meer onze kant op.
4: Ja, het is gewoon een geweldig gebied hier. Het is een heel natuurgebied. Oud, eng. Ja, het gaat helemaal kapot.
5: En zijn jullie de boel nou nat aan te houden ook?
4: Ja, op het huis hebben we ring en sluisje aan staan, de pompen aan.
5: En op zich alle spullen gepakt om ineens weg te gaan?
3: Het belangrijkste en ja, verder, ik bedoel, het is allemaal maar materiaal.
5: Je wordt geëvacueerd en je neemt mee?
3: Mijn man. Dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat is wel weer lief. Ja. Ja, er is een kans op onweer straks en de brandweer hoopt daar ook op.
0: We hebben ergens vanavond, iets na 6:30... hebben we in de show Marco Verhoef van de NOS. Oh, weerman ja. Natuurlijk, om ook even te vragen, ja, gaat die onweersbui, gaat die nou enigszins bijdragen? In ieder geval ook die bosbranden, maar ook een beetje aan de droogte die we nu hebben.
2: Een man van 40 uit Papendrecht is vannacht opgepakt bij een snelheidscontrole, omdat hij onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 en hij reed daar 246 km per uur, waar eigenlijk maar 100 gereden mag worden. Hij negeerde ook stoptekens van de politie. Uiteindelijk werd hij opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het rijbewijs van de man is afgepakt en ook zijn auto is in beslag genomen.
0: Moet ik de grap dan maken of niet? Waar kwam die vandaan?
2: Papendrecht.
0: Hij was high. Papendrecht. Ah, sorry. Stef.
2: En deze man zegt dat hij nog niet benaderd is door de KVB.
6: Last time I have said something. And that was not so good interpreted.
2: Ja, goed verhaal natuurlijk. Hij zegt dat hij nog steeds geen belletje heeft gehad van de KVB om terug te keren als bondscoach. Hij zei gisteren tegen Voetbal International in een interview dat hij bereid is om in gesprek te gaan, maar er is dus nog geen gesprek geweest. Van Gaal zegt ook dat hij merkt dat de KVB veel tijd nodig heeft om die vacature in te vullen en dat de kandidaten voor een nieuwe bondscoach niet in de rij staan.
0: Ik zie mezelf als een van de grootste Van Gaal-fans van Nederland en ik heb deze gewoon nog nooit gehoord. Hoe kom je nou weer aan dit fragmentje?
2: Nou, ik ben even in onze archieven gedoken.
6: Last time I have said something. En dat was not so good interpreted.
2: Ja, we hebben een soort intern systeem waarmee ik quotes kan zoeken. Die ook eerder zijn uitgezonden. Dus ik typ dan gewoon in de zoekbalk Van Gaal in. En ik beluister alle audio die beschikbaar is rondom Van Gaal. Ik vond dit wel een pareltje.
0: Krijgen we volgend uur weer een nieuwe dan?
2: Nou ja, als je dat wil.
0: Ja, ik
2: als
0: wil
2: het nieuws is, hè? Als het nieuws is.
0: Ook als er geen nieuws is over Van Gaal. Voordat we naar het weer gaan, gewoon even een quoteje van Van Gaal. Dan komt het allemaal goed.
2: Okay.
0: Daarover gesproken, het weer nog, Stef.
2: Ja. Vanavond is er dus lokaal kans op onweer. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking. Het wordt

Zometeen dus een nieuwe editie buiten vertrouwde kom. Wat is jouw meest bijzondere vakantiebestemming? Jouw meest bijzondere reis ooit gemaakt? Drop hem in de NBO-lijfstrap. Bel ik misschien zometeen terug. Inspireer je mij en ook de rest van Nederland.

0: 21 Pilots en Ride. Nou, 21 piloten, dat kun je best nodig hebben.
1: Buiten Vertrouwde Kom.
0: Zometeen een nieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. Bellen zometeen met Ronnie. En Ronnie, die is op vakantie geweest buiten Frankrijk, Spanje of Italië. Daar zijn we naar op zoek. Hè. We gaan buiten die Vertrouwde Kom. In een land waar een hele populaire ijskoep kan bestaan uit bonen, gelei, geschaafd ijs en allemaal zoetigheid nog erbij. Een beetje wat er ongeveer uit je giegel kan komen na een goede avond stappen dus. Een land waar een bokser die later ook de politiek inging tot een van de grootste nationale helden behoort. En het is het land dat na Brazilië en Mexico het allergrootste katholieke land ter wereld is. Waar we heen gaan, hoor je naar de mega-hit.
1: 3FM. Mega-hit. Cat's Eye.

0: the shadows.
1: Buiten, vertrouwde kom.
2: Ik ben er wel een beetje klaar mee. Elk jaar diezelfde vakantielocatie van mij. Ik ga ieder jaar weer naar Italië en dat zal ik ook altijd blijven doen. Maar ik wil toch ook een keer die grenzen verleggen. Een keer ergens anders heen. Misschien dat jij ook bij al die Nederlanders hoort die toch ieder jaar naar Spanje, Frankrijk of Italië op vakantie gaat. Ronnie, jij niet hè?
3: Zeker niet.
2: Vertel, waar ben jij op vakantie geweest? Buiten vertrouwde kom.
3: Ja, wij zijn dit jaar met ons gezin in de Filipijnen geweest.
2: Kijk eens aan. Heel veel verder buiten de vertrouwde kom kan het eigenlijk niet qua afstand, denk ik, hè?
3: Nee, je bent wel een poosje onderweg.
2: Ja. Vertel, van waar deze nieuwe vakantiebestemming? Was het de eerste keer?
3: De Filipijnen was voor ons inderdaad de eerste keer. Maar wij zijn wel vaker al in Azië geweest. In Thailand bijvoorbeeld, ja.
2: Oké, dus het was eigenlijk een proces van... Nou, we zijn al een keer in Azië geweest. Willen we graag nog een keer naartoe? Laten we de Filipijnen proberen.
3: Precies.
2: En hoe heb je deze reis gepland? Met wie? Wat is de samenstelling? Het gezin dus?
3: Ja, gezin inderdaad. Mijn vrouw inderdaad. En we hebben twee kinderen van 17 en 19 jaar oud. Die zijn natuurlijk al iets ouder. Dus dat is ook wel handig, ja, kan
2: maar
3: zeggen.
2: Maar belangrijk om te weten in een beetje het beeld wat we hebben bij deze vakantie natuurlijk. Hoe lang zijn we naar de Filipijnen geweest?
3: 3,5 week.
2: Zo, dat is niet niks.
3: Ja, nee.
2: En wat heb je gedaan qua planning? Waar heb je rekening mee gehouden? Waren er belangrijke hotspots die je wilde bezoeken? Heb je je laten leiden door een reisbureau? Hoe heb je dit aangepakt? Want het is natuurlijk wel iets waar je nog nooit was geweest.
3: Nee, dat klopt. Maar wat dat betreft zijn wij echt wel... wij vinden het zelf heel leuk om altijd met onze vakanties bezig te zijn. Dus we beginnen echt helemaal van scratch af aan. Dus we gebruiken wat dat betreft geen reisbureau of niks. Dus we maken echt zelf die plannen. Ja, en de Filipijnen bestaan alleen maar uit heel veel eilanden. Dus dan is het gewoon de keuze maken van hoe gaan we het precies doen... en welke eilanden gaan we doen en welke doen we niet.
2: Nou, wat heb je gedaan? Vertel het eens, neem me even mee op een redelijk globale reis door de Filipijnen.
3: Ja, nou, uiteindelijk, wij zijn eerst gevlogen via Delhi, dus via India, naar Manila.
2: De hoofdstad?
3: De hoofdstad inderdaad. Nou, we hebben besloten om daar één nachtje te blijven, gewoon om een beetje te acclimatiseren. Ja. En toen zijn we daarna direct doorgevlogen naar Palawan. Dat is een van de grotere eilanden van de Filipijnen. Okay. Ja, en daar hebben wij ons verplaatst dan wel met boot, dan wel met scooters, dan wel met lokale taxis. En ook met lokale vliegtuigen. Want ja, nogmaals, wat ik al zei, het zijn allemaal eilanden. Dus het is wel even uitvogelen hoe je het allemaal doet. Ja, en dan hadden wij op Palawan een paar bestemmingen waar we zijn geweest. En zo ging eigenlijk die hele reis verder. En zijn we uiteindelijk vanuit Palawan zijn wij naar Cebu gegaan. En toen zijn we ondertussen ook nog op Coron geweest. Ook een van de kleinere eilanden. Ja, en toen zijn we uiteindelijk ook nog op Malapascua geweest. Een heel klein eilandje om te duiken. Dat was aan het eind van de vakantie.
2: Dan snap ik wel dat je hier 3,5 week voor uittrekt. Maar het klinkt wel als heel veel inpakken, uitpakken en onderweg zijn. Dan valt dat wel mee.
3: Zeker. Nee, dat valt niet mee. Maar dat is een keuze. Dat wisten we van tevoren. Ja. Dus je leeft inderdaad gewoon uit je koffer. En ja, wat ik al zei, onze kinderen zijn op een leeftijd dat ze dat ook heel goed weten. Dat er gewoon in zo'n reisplan zitten gewoon dagen bij waarin jij de hele dag onderweg bent. Maar ja, goed, je bent onderweg aan de andere kant van de wereld. Hè. Ik bedoel, het is niet dat je op de A28 rijdt. Er is heel veel te zien, hè?
2: Dat is waar.
3: En dat zegt men ook altijd, hè. Het reizen zelf is ook onderdeel van de vakantie. Nou, dat is zeker op zo'n bestemming is dat zeker zo.
2: En heb je dan niet bij al die eilanden op een gegeven moment dat je het wel hebt gezien, dat ze er allemaal een beetje hetzelfde uit gaan zien?
3: Nee, dat zeker niet. Maar wij hebben wel geconcludeerd dat dit wel... wij reizen heel veel. En dat dit wel eigenlijk de bestemming is waarvan wij zeiden van... ja, veel mooier dan de eilanden in de Filipijnen... gaan we het nooit nergens ter wereld meer zien.
2: Hey, dat is een belangrijk punt.
3: Ja.
2: Ja. Ja. En wat is dan het mooiste wat je hebt gezien in de Filipijnen? Wat was je absolute hoogtepunt waarvan je zegt... als ik nog een keer ga, dan ga ik daar sowieso ook weer naartoe in de Filipijnen?
3: Ik denk dat... toch dat de combinatie is van... het is niet echt een speciale... of niet een specifieke activiteit of zo... maar wel de combinatie van de natuur... en van ook de mensen zeker. En lokaal is het natuurlijk ook allemaal... dat vinden wij als Nederlanders natuurlijk ook wel een beetje belangrijk. Het is ook goed te doen, financieel. Hè? Ik bedoel, vorig jaar waren wij op vakantie in Amerika. Nou, dat is onvergelijkbaar, laat maar zeggen.
2: Je huis moet verkopen, hoorde ik.
3: Precies, daar liggen we nu nog krom voor.
2: Ja, wat dat betreft snap ik hem ook wel inderdaad. En dan kun je wel iets vrijer die 3,5 week lekker gaan vullen.
3: Zeker.
2: Alright, dan de belangrijkste vraag in Buitenvertrouwde Kom. Kom je net zo makkelijk aan je trekken en ben je net zo daar op je gemak en vakantievrij als je op je vaste camping in Italië of Frankrijk zou zijn?
3: Ja, in principe moet je mij die vraag niet stellen, want wij gaan dus niet, eigenlijk gaan wij niet in Europa, dat klinkt wel heel hotain misschien.
2: Ja, maar je weet niet beter.
3: Nee, we weten in principe niet beter, nee. Wat dat betreft gaan we altijd heel, echt wel speciaal op reis, als de gelegenheid ervoor is natuurlijk.
2: Het is zeker een aanrader wat jou betreft.
3: Ja, 100%. 100%. Wij komen daar wel terug.
2: Ik heb een paar foto's mee zitten kijken, ik ben wel geïnspireerd eigenlijk. Het gaat hoog op mijn lijstje, denk ik. Dankjewel, Ronnie.
3: Heel graag gedaan.
2: En maak er nog een mooie dinsdag van, hè.
3: Ja, werk ze.
2: Hoi.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: 3FM. Hoe win jij nou die kaarten voor Lowlands? En wat gaat het vanavond worden in Athene bij de wedstrijd van NEC? Je hoort het zo meteen. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
5: Goedemiddag. De brand bij Venray is nog steeds niet onder controle.
6: NOS op 3.
5: Er staat daar een gebied in brand van zeker 1 vierkante kilometer. Dat is omgerekend zo'n 200 voetbalvelden. En de brandweer is nog steeds druk met blussen.
7: We zijn echt door het bos heen met de slangen trekken. Het is echt honderden meters slang trekken we met de hand. Wij moeten gewoon zorgen dat we steeds een stukje verder het bos ingaan en zorgen dat we alles nat houden.
5: De natuurbrand heeft ook gevolgen voor een camping in de buurt. Alle gasten zijn daar gisteren weggehaald.
8: Maar we moesten meteen de spullen pakken die nodig waren en vertrekken. Later op de avond mochten we dan even onder begeleiding van de politie noodzakelijk spullen gaan halen. Want ik moest dan biljetjes hebben. Dus ja. Die wat in de haast neem je die niet mee.
5: Inmiddels geldt er een noodverordening voor het gebied van die brand. En dat betekent dat mensen daar niet zomaar mogen komen. Ander nieuws dan, er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het gaat om een jongen van 18 uit Kesteren in Gelderland. In diezelfde zaak werden vorige week ook al 3 andere tieners opgepakt. En over een doelwit is niets bekend. Het gaat lekker hoor met Spotify. Het aantal premium gebruikers steeg van 276 miljoen vorig jaar naar 300 miljoen nu. En daardoor is ook de omzet van Spotify met 14% gestegen. En het was ook even flink schrikken bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg. Er werd daar groot uitgerukt vanwege een verdachte situatie. En die had volgens deze verslaggever te maken met een rood busje.
9: Daar zijn dus nu allerlei mensen onderzoek aan het doen. Die mensen in die militaire pakken, die zijn van de explosieve opruimingsdienst. En tot die tijd wordt de weg hier niet vrijgegeven. Dat betekent dus ook dat de hoofdingang blijft afgesloten, want die ligt er vlak achter.
5: Maar het bleek allemaal loos alarm. De bestuurder van de rode bestelwagen lag gewoon een dutje te doen. Gaan we naar Veethoeven. Vanavond is er lokaal kans op onweer. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij maximaal 28 graden.
6: 3FM.
10: Ster. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Herbeleef Lowlands.
15: In Lowlands.
14: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
4: Yes, yes, alles over NEC Nijmegen. Grote Champions League kwalificatiewedstrijd vanavond tegen Olympiakos. Jochem van Gelder in de show daarover na Teddy Swims.

0: Terry Swiss op 3FM, Mr. Know-it-all.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Yes, yes, Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Nog steeds de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Ook de hele zomermiddagshow lang. Eventjes zorgen dat we up-to-date zijn met alles wat er gebeurt op de dag zelf en wat er allemaal nog komen gaat natuurlijk. Zometeen hier in het programma Jochem van Gelder over de grote wedstrijd van vanavond. NEC tegen Olympiakos, de eerste kwalificatie, playoff wedstrijd, hoe je het ook allemaal wil noemen, voor de Champions League. Spannend man. Zelf ook even een kleine throwback gehad vandaag. Ik las een artikel over een vliegtuigmonteur van Singapore Airlines die ontslagen is omdat het toestel waar hij een ingreep op uitvoerde, waar hij nog even het een en ander aan het repareren was, door die ingreep vertrok dat toestel 17 minuten te laat. Die monteur zelf die zei, ja hallo, door mijn handelen is het uiteindelijk veiliger verlopen. Is naar de rechter gestapt, kreeg gelijk en kreeg nu een schadevergoeding van ruim 24.000 euro. Het deed mij denken aan de tijd dat ik in de keuken werkte in een restaurant in Breda. Dan was ik eigenlijk een beetje via een dronken avond een beetje beland als souschef. Dus ik kon dingen snijden, borden opmaken. Kon ik echt helemaal niks van. En ik werkte daar daadwerkelijk wel heel traag. Maar dat was wel omdat ik het heel goed wilde doen. Werd ik dus ontslagen. Of tenminste, ik werd gedegradeerd naar de afwas. Dus ik werd ontslagen. Zo zou je het ook al kunnen noemen. Dus misschien dat ik Edwin nog even op ga bellen. Want hé, ik wil terug. En dat mag ook. Want ik zorg ervoor dat de gerechten er beter uitzagen. Daarom werkte ik zo traag. Ik denk niet dat het gaat werken. En natuurlijk ook vanavond weer in de avondshow bij Andres. Jouw kans op kaarten voor Lowlands 2026. Misschien wel de duurste festivalkaarten van Nederland. Kostte €365 per stuk, hè? Parkeerticket, €50 per stuk. Ben je dus gewoon meer dan €400 kwijt als je daar met de auto naartoe wil. En dat wil je, want die pendelbussen zijn mijn kloten daar. Maar goed, hoe klinkt het dan als je ze zou winnen?
3: Dan Floor.
0: Dat gaat je lukken, want jij bent kaarten voor Lowlands!
4: Superleuk! Super aardig, echt top! Dankjewel!
3: Je bent er gewoon bij in Biddinghuizen samen met je vriendin die dus net weer vrijgezel geworden is.
4: Ja! Ja!
3: Hey, wat moet ik me een beetje voorstellen? Hoe gaan jullie op jacht daar op dat festival?
4: Ja, wij gaan wel even lekker tot laat in de late uurtjes doordansen natuurlijk.
0: Kijk, wil jij dat nou ook? Luister dan vanavond, morgenavond, donderdagavond. Luister de hele week naar de avondshow van 3FM en ga naar Lowlands. Zo simpel kan het zijn. Hou die radio gewoon lekker aan.

0: Kendrick Lamar
1: en SZA. Je hoorde Are All The Stars op 3FM.
0: Een spannende dag. Gelderland staat op zijn kop. Nijmegen staat op zijn kop. 5 jaar geleden nog in de keukenkampioendivisie. Nu voor het eerst in 18 jaar een Europese wedstrijd voor NEC. Aan de telefoon toch wel misschien wel de grootste NEC-supporter... die de club hem zo'n warm hart toedraagt... dat het ook buiten vandaag zelfs warm is geworden. Jochem van Gelder!
2: Ja, ja, ik ben absoluut niet de grootste, hoor. Ik ben absoluut een hele fanatieke NEC-supporter. Maar de echte NEC-supporters die lopen nu in de binnenstad van Athene, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel waar. Vanavond de wedstrijd die echt al heel lang rood omcirkeld staat... in de agenda sinds bekend is geworden natuurlijk. Tegen Olympiakos. Eerste echte kwalificatie voor de Champions League. Hoe voelt het? Is dit spannender dan een promotiewedstrijd terug naar de Eredivisie?
2: Promotie naar de Eredivisie is euforisch.
0: Ja.
2: Ja, dit is ook heel bijzonder natuurlijk. De club bestaat 126 jaar en heeft nog nooit een Europa Cup 1 was dat vroeger, nu Champions League duel gespeeld. Ondanks het feit dat het natuurlijk nog maar de entree naar de Champions League pool is. Hè, want als we het goed zouden doen tegen Olympiakos uit en thuis, dan wacht of Bode Glimt of Saint-Gilles, geloof ik, uit België.
0: Ja, niet tenminste.
2: Dan moet je nog 2 wedstrijden spelen en dan zit je wel in het poeltje.
0: Hey, de afgelopen jaren gaat het met NEC gewoon stapsgewijs steeds beter. Bekerfinale, goede resultaten, mooi aanvallend spel het afgelopen seizoen.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, zou je dan wel zeggen dat je het niet gewoon stiekem zag aankomen eigenlijk?
2: Nou, je ziet wel Europees voetbal aankomen. Dat is denk ik ook aan het begin wat er hard op uitgesproken werd. Is dat we willen in ieder geval die play-offs halen om Europees voetbal veilig te stellen. Ja, als je van tevoren had gezegd, je wordt uiteindelijk derde. En je gaat meedoen in de voorronde van de Champions League. Dat had niemand bedacht. En als je dan derde eindigt en je staat ook nog een keer in de finale van de beker. Die je helaas niet wint. Ja, dan loopt iedereen, denk ik. In Nijmegen en omstreken is zo'n beetje een halve meter boven de grond. En dat is nog steeds zo. Ik bedoel, een loting, hè, dat was bij de Vierdaagse feesten, dat is een event.
0: Ja, dat was wel heel kijkscherm.
2: Een groot feest om te kijken wie er uit de koker komt.
0: Ah,
2: alles wordt nu gevierd en iedereen beseft zich dat de periode waar we nu in zitten met de club, dat ongekend is. Wie had kunnen bedenken dat Dusan Tadic naar NEC zou komen.
0: Ja, dat is een grote naam die is binnengehaald. 38-jarige leeftijd. Gaat nu in ieder geval even meespelen de komende 2 seizoenen. Met een oog op misschien een technische rol in de toekomst. Dat is natuurlijk een hele fijne aanwinst voor dit seizoen. In ieder geval ook met het oog op die Europese wedstrijden. Ja, tegelijkertijd speelt er nu een verhaal dat ook een hele andere belangrijke speler Nijmegen gaat verlaten voor PSV. Hoe zit je daarin?
2: Ja, en de laatste bericht is dat hij niet gaat spelen vanavond.
0: Ja, Sano, daar hebben we het over.
2: Buitengewoon zonde. Ja, Sano heeft zich natuurlijk ongelooflijk in de kijker gespeeld. En nu, ja, weet iedereen dat de kans groot is dat hij weggaat. Maar ja, dit is wel een ongelukkig moment. Want ik heb begrepen wat ik zeg, dat hij vanavond dus niet speelt. Dat hij nu op weg is naar Eindhoven.
0: Dat is wel definitief.
2: Ja, dat is helemaal jammer natuurlijk. Als je hem dan toch verkoopt naar een Duits of een Engelse club, dan heb je er geen last van. En nu ga je hem ook weer tegenkomen. Nee, ja, het is toch allemaal ook, hoe leuk het ook is, het spelletje. En hoe groot het succes ook zijn, het is ook gewoon big business, hè.
0: Dat is het. En daarom moeten we ook blijven focussen op de positieve dingen. Vanavond dus die grote, belangrijke wedstrijd tegen Olympiakos. Al dan niet met of zonder Sano. Dat is eventjes buiten beschouwing gelaten. Hoe gaan wij vanavond deze wedstrijd beleven?
2: Ja, ik denk dat ik op de bank zit thuis. Bij dit soort wedstrijden, waarbij de spanning toch iets hoger is dan gemiddeld. Dus ik denk de hondjes die mogen op de bank zitten. Mijn vrouw mag, als ze zich rustig houdt, daarnaast gaan zitten. En voor de rest gaat het geluid iets harder en gaan de gordijnen dicht.
0: Ja.
2: Dan ga ik het helemaal observeren, die wedstrijd. En consumeren en helemaal tot me nemen met zo min mogelijk afleidende factoren.
0: En dan is er bij de eerste hydration break geen nagel meer over, volgens mij.
2: Nee, en ik heb een shirtje in ieder geval klaar liggen. Dat is het shirtje waarin ze speelden bij de laatste Europese wedstrijd. En dat was in februari 2009.
0: Oh, wauw.
2: Toen speelden we uit tegen HSV. Verloren we weliswaar, maar dat was het laatste eigenlijk. Dat was wel ook een prachtig Europees seizoen onder been. Dus dat shirtje, dat trek ik toch even aan als een soort bijgeloof.
0: Good luck gaat hij brengen, dat kan niet anders.
2: Moet.
0: Heel veel succes, heel veel plezier vanavond. Jochem van Gelder, NEC in hart en nieren. En hopelijk ook veel plezier dit seizoen verder nog, hè?
2: Ja, dat gaat zeker lukken. Okay. Ik heb er een heel goed gevoel over. Hoi, hoi.

0: brandstoffen worden duurder. Tanken in België is nu ongeveer 70 cent per liter goedkoper dan in Nederland. Het is allemaal niet meer te betalen. Dus komen we je bij 3FM graag, heel graag zelfs, tegemoet met 100 euro concertengoed. Kun je zo meteen winnen als jij nu via de NPO Luisterapp laat weten wat jouw naam is. En wat de naam is van degene met wie je het allerliefste naar concerten of festivals gaat. Dan winnen jullie namelijk misschien wel binnen nu en een kwartier 100 euro concertengoed. Dus meld je snel via de NPO Luisterapp. Dan spreek ik je misschien zo. Krijg je nu een nieuwsupdate. Het laatste nieuws. Stef Banstra.
1: NOS op 3.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De overheid moet meer geld uittrekken voor extra brandweerlieden en ook materieel. Dat zegt de voorzitter van de Brabantse Veiligheidsregio. Door klimaatverandering en ook droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. En daar is volgens hem expertise voor nodig. En dat kost dus geld. Er woedt nog steeds een grote natuurbrand in de buurt van Venray. En ook in Brabant is nu een brand uitgebroken in de buurt van Valkenswaard. Spanje heeft goed gehandeld rondom de bestorming van Ceuta, het kleine stukje Spanje boven Marokko. Daar zijn de Europese ministers het over eens geworden. Ze hadden vandaag een spoedoverleg. En dat kwam omdat er voor het eerst ook kritiek was op het handelen van Spanje. Maar daar is nu eigenlijk weinig nog maar van over, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: De EU-commissaris vatte het ongeveer zo samen net. Alle EU-landen spreken volledige solidariteit met Spanje uit. Spreken ook waardering uit over het feit dat de situatie inmiddels onder controle is. En stellen ook nog eens tevreden vast dat er geen enkele migrant in is geslaagd om daadwerkelijk het Schengengebied in te komen.
2: Ja, het lukte wel tienduizenden mensen om Ceuta te bereiken vanuit Marokko, maar ze gingen bijna allemaal weer terug. Tientallen mensen hebben die oversteek niet overleefd. Ja, terwijl jij misschien wel lekker bij de airco zit, bij de ventilator, staan ze bij de Intratuin in Halsteren in Brabant tussen de kerstballen.
4: Ja, dat is best wel gek. Het is een beetje error in je hoofd, maar ja, het is niet anders.
5: Ja, het is een beetje tegenstrijdig, maar het is wel heel erg leuk.
6: Werkt dit nou psychisch verkoelend?
5: Nee, totaal niet. Nee, dat is het niet. Maar het is wel heel leuk.
6: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
5: Nee.
2: Ja, de medewerker zegt dat die voorbereidingen voor de kerstafdeling al in januari beginnen als kerst dus net voorbij is. Maar nu worden al die eerste steentjes opgebouwd.
0: Hoe zit jij in die kerstversieringen thuis zelf met in de kerstperiode?
2: Ja, alleen een kerstboom en verder helemaal niet te veel tierenlantijntjes hoor.
0: Ik had dus afgelopen jaar dacht ik, ik ga even goed investeren in een paar nieuwe ornamenten en zo. Ja. En dan loop je dus door die Intratuin en je wil daar van tevoren absoluut niks van vinden. En je wil er gewoon een beetje afkeer tegenhouden van ik ben er nu geen onderdeel van en ik zal het ook niet worden. Ja. Ik ga er niet zo eentje worden, met alle respect natuurlijk. En je loopt naar buiten met zo'n winkelkar. Dus ik zou je er ook absoluut niet aan wagen, Stef. Het weer nog.
2: Ja, het warm dus buiten. Vanavond is er lokaal kans op een klap onweer. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 28 graden.
0: Lekker zeg. Toch een beetje warm uiteindelijk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Moet wel goed komen. Verder, verkeersinformatie. Er zijn eigenlijk geen files van 10 minuten of langer in Nederland. Dus je kunt het over het algemeen lekker doorrijden vandaag.
7: Ja, je luistert

0: vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: voor woord.
1: Een nieuw spelletje hier in de zomermiddagshow van 3FM... waar 100 euro concertengoed op het spel staat. Nicky, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Jij speelt samen met Lois. Hallo, Lois.
3: Hoi.
1: Voor die 100 euro concertengoed, mochten jullie dit samen zometeen winnen... waar gaat het aan uitgegeven worden, aan welk concert of festival?
2: Anastasia.
1: Zo, die zag ik even niet aankomen. Is een groot fan dus?
2: Ja, vooral mijn zusje.
1: Ah, lekker man. Gezellig toch?

0: Toch, Nicky, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Lois uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Lois een hint te geven. Dus zorg dat je heel snel die associaties maakt om Lois de juiste richting in te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn. Geen vertaling, geen meervoudsvorm. Echt, dat woord laat je helemaal met rust. Alleen de associaties kun je gebruiken. En telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Lois een poging om het woord te raden. En pas als zij een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. Dan pas mag jij de volgende hint geven. Dus het is heel belangrijk om snel en slim te denken. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro concertgoed. Hebben jullie na donderdagmiddag de snelste tijd van de week, dan winnen jullie. Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan gaan de 45 seconden nu in.
1: Machine. Auto. Drinken. Koffie. Machine. Automaat. Nee. Samen. Oh, koffieautomaat.
0: Ja! Het is het goede woord. Lekker gedaan, hoor. Uiteindelijk, wat was het precies een goede woord? Ik tel deze wel goed, maar wat was het echte woord, Nicky?
1: Koffiezetautomaat.
0: Ja, maar uiteindelijk lekker gedaan, hoor. Maar ik denk helaas wel slecht nieuws te geven, want hij had net iets sneller gemoeten. Okay. Een tijd van, 35 seconden hebben jullie uiteindelijk neergezet. Maar gisteren is er al een toptijd neergezet door Vera en Isis van 14 seconden.
1: Okay.
0: Dus helaas net ernaast gegrepen, maar wel goed gedaan met het goede woord te raden. En volgende keer beter, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Doei.

0: Roxy Dekker, Ronnie Flex. Gaan we weg.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Oh yeah! Zomertijd, zometeen hier bij 3FM op de plek van 90's tijd gaan we alsnog kiezen welk zomersplaatje de oven ingaat. Welk menu er de oven ingaat, wilde ik zeggen. Normaal is het natuurlijk 90's tijd met Barend en Banner die je tegen elkaar opnemen in de NPO Luisterapp om de meeste stemmen. Nu zijn Barend en Banner op vakantie en zit ik hier. Hallo, ik ben Sebastiaan. En toen dacht ik, ja, ik heb in principe natuurlijk niemand in de studio om het tegen te doen. Dus doe ik het gezellig met jou. Hoe lekker is dat? Jouw favoriete zomertrack tegenover een van mijn favoriete zomertracks in zomertijd. Wil je zometeen meespelen? Dat kan. Moet je alleen even langskomen via de NPO Luisterapp. Het enige wat je moet doen is gewoon even je allerfavorietste zomerplaat aller tijden droppen via een chatberichtje. Bel ik je zometeen terug. Zorg ervoor dat menu B helemaal voor je klaar staat. Mes, vork, lepel, servetje. Alles erop en eraan. En dan nemen wij samen het op tegen elkaar om de meeste stemmen via de NPO Luisterapp in zomertijd. En ik kan me voorstellen dat jij nu al denkt dat jouw muzieksmaak beter is dan de mijne. Dus bewijs het maar. Je favoriete zomertrack in de NPO Luisterapp. 3FM.
2: Ster. Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: 3FM. Jouw favoriete zomerplaat is welkom in de NPO Luisterapp. Spelen we zometeen Zomertijd. Jawel. Laatste nieuws krijg je nu van Stef Banstra.
2: Goedenavond, er moet meer geld komen voor brandweerspullen. NOS op 3. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Hij wil dat er meer spullen komen voor het blussen van grote natuurbranden.
3: Nou, als we kijken naar wat we nodig hebben, bijvoorbeeld in een bosrijk gebied, hè, daar heb je andere soorten auto's nodig dan dat je in de binnenstad nodig hebt van een gemiddelde stad in Nederland. Dus je hebt veel meer terreinauto's-achtige auto's nodig. Dus dat zijn materiaal wat je dan echt nodig hebt. En dat is niet overal beschikbaar.
2: Sinds gisteren woedt er een grote natuurbrand in de buurt van Vinderij in Limburg. En het vuur verspreidt zich snel, vooral door alle naaldbomen daar, zegt de brandweer.
4: Die gaan zo snel. Dat is binnen 2-3 seconden is een boom gewoon weg.
2: En de burgemeester van Vinderij verwacht dat het blussen nog zeker tot morgen vroeg duurt. En er worden ook 2 heli's ingezet. Er zijn zorgen over apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het onduidelijk wat zo'n app precies met je gegevens doet. Bijna 1 op de 4 vrouwen in Nederland gebruiken een app waarmee ze bijhouden wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. In Wenen is vanmiddag 41 graden aangetikt. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in Oostenrijk. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood van het land. En zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook nog eens een bosbrand. En over 2 uurtjes begint voor NEC het Europese avontuur. In de voorronde van de Champions League spelen de Nijmegenaren in Griekenland tegen Olympiakos. En deze fans hebben er zin in.
5: Ja, dit soort wedstrijden moet je gewoon doen, hè. Ja, dan is het eigenlijk gewoon gaan.
6: En hoe zit het dan met de spanning?
7: Het gaat tot nu toe goed, maar dat is misschien ook wel een beetje de kater. Maar voor de rest gaat het nog goed. Maar ik denk dat langzaam, als het vanavond wat gezelliger wordt in de stad, dan zal het wel komen.
6: En wat denken jullie dat het gaat worden?
5: Nou, ik denk dat we blij mogen zijn als we een 0-0'tje hebben. Maar 3-3 zou leuker zijn.
2: De wedstrijd begint straks om 8 uur. En de returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Nijmegen. Het weer voor je. Vanavond is er lokaal kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt maximaal 28 graden.
1: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een paar opvallende files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je 25 minuten vertraging. Komt daardoor een kapotte auto. De weg is wel weer vrij. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort heb je voor Amersfoort 65 minuten vertraging. Opruimwerkzaamheden zijn daar bezig omdat er glas op de weg ligt. En daardoor zijn 3 rijstroken dicht. 3FM.
8: Ster. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Herbeleef Lowlands.
11: In Lowlands.
10: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
1: Binnen nu 3,5 minuut gloedje nieuwe editie van Zomertijd. Ook de allernieuwste van Charlie XCX ga je horen hier bij 3FM naar Kensington. Met natuurlijk Riddles.

0: antenne 3FM. Je hoort de Riddles.
1: Het is zomertijd. Het is zomertijd.
0: Oh, oh.
1: Lekker vakantie. Het is zomertijd.
0: David, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Wat staat er bij jou qua eten op het menu voor vanavond?
2: Vrij weinig. Ik ben aan het werk.
0: Och. Dan moet je toch, je moet toch nog steeds eten als je aan het werk bent?
2: Oh, ik zal straks wel een keer een broodje halen of zo, dat komt wel goed.
0: Ja, dan drijft het allemaal weer naar boven. Dan komt het allemaal weer goed. David, we zitten midden in zomertijd. Mijn menu tegenover jouw menu. Wat mag er de oven in? Dat bepaalt de rest van 3FM Luisterend Nederland. Wat is een beetje jouw zomermuzieksmaak?
2: Ik kom voornamelijk Italiaans. Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti.
0: Oei, dat is wel een man met smaak zo te horen. Enfin, ik ga eerst even mijn menu voorstellen. Dan mag jij zo meteen helemaal losbranden over wat jij hebt gekozen voor menu B, oké?
2: Helemaal goed.
0: Alright. Ik heb voor menu A gekozen een track die voor mij onlosmakelijk verbonden staat met de zomer. Komt deels ook door de videoclip. In mijn hoofd was die helemaal zonnig, oranje. Iemand die door de straten loopt, helemaal vrolijk. Is waarschijnlijk niet zo'n heel vrolijke videoclip geweest. Heb ik me waarschijnlijk dan weer verkeerd herinnerd. Maar het is wel een van de vrolijkste, meest zomerse liedjes ooit gemaakt door deze artiest. Robbie Williams, Road to Mandalay.
3: Menu.

0: Kom daar maar eens overheen, David. Wat heb jij gekozen in minuutje B?
1: Nou, ik kom met Perdono van Tiziano Ferro.
0: Och, waarom die? Wat een goede keuze.
1: Ja, ik denk dat heel veel Nederlanders die wel kunnen herkennen als ze zo was begin 2000, 2003, 2004 op vakantie waren in Italië.
0: Daar zit je wel goed in.
1: Ik geloof dat heel veel Nederlanders zijn geweest. Die zullen dat nummer heel vaak hebben gehoord. Dus ik denk dat we dan wel een beetje terug kunnen denken aan de vakantie daar.
0: Ja, jij gaat voor het zware geschut vandaag.
2: Menu

0: nog eventjes hangen. Hoor je zo meteen de uitslag binnen nu en wat is het, een minuut of 5,5, 6. Stemmen kan vanaf nu via de NPO luisterapp in de chat van 3FM. Staat een poll voor je klaar met daar een menu A, Robbie Williams, Road to Mandalay, of menu B, Tiziano Ferro en Perdono.
1: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: En je kan alleen stemmen via de poll.
1: Dan is

0: Rosa Magnetic.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Vorige week de nummer 1 in de 3FM top mega hitte. Hadden we eigenlijk vandaag ook al uit kunnen zenden of gisteren. Goed, wordt het allemaal een beetje dubbel op. Maar die ga je deze zomer natuurlijk nog extra vaak voorbij horen komen dan. David, ben je er nog, jongen?
2: Ik ben er nog, ja, zeker.
0: Lekker man, lekker man. Je doet mee met zomertijd vandaag. Je neemt het op tegen mijn menu A. Dat was Robbie Williams met Road to Mandalay. Wat had jij voor menu B gekozen?
2: Perdono van Tiziano Ferro.
0: Oké. Ja, ik zei al, je komt met het grote geschut.
2: Ja.
0: Dus ik was al een beetje bang voor de uitslag. Maar ik kan jou vertellen dat er slechts met 3% verschil uiteindelijk een winnaar uit de bus is gekomen. Dus het scheelde niet veel. Maar wie van ons twee heeft uiteindelijk de meeste stemmen gekregen via de NPO Luisterapp? En wiens favoriete zomerplaat wordt er dan daadwerkelijk gedraaid op 3FM? Dat gaat Corrie vertellen. Corrie, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Was jij gelijk overtuigd van de keuze die je uiteindelijk hebt gemaakt?
3: Ja, meteen.
0: En waarom was deze beter dan de ander, zonder te zeggen welke het is?
3: Nou, ik vind de andere niet zo zomers. Maar dat kan helemaal aan mij liggen, hoor. Maar dacht ik, oh nee, dit is een zomerliedje en die andere niet.
0: Shit. Dan heeft volgens mij...
3: Sorry dat ik zo streng ben.
0: Ja, dan heeft mijn motivatie volgens mij niet gewerkt. Want welke heeft gewonnen, nee. Corrie?
3: Perdono. Hey. Van Tiziano Ferro.
0: Heel goed. Hey, gefeliciteerd, David.
2: Ja, ik
0: dacht
2: iemand met smaak.
0: Ja.
2: Kijk,
3: jij ook, David.
2: Dank je.
0: Hey, dankjewel, jongens.
2: Hey, bye.
0: Hoi. Winnaar van zomertijd van vandaag, menu B, Tiziano.

kan bij 3FM, je hoort de Kingdom of Fear. Zometeen een bijzonder verhaal in het nieuws bij Stef Banstra. En NOS 3 komt er namelijk aan. Dat je misschien vaker doet, zelf ook, een beetje in het vuilnis zoeken naar iets wat je kwijt bent. Zie je eruit als een zwerver, maar het kan je blijkbaar het precies tegenovergestelde opleveren. Hoe het zit, hoor je zometeen naar Temper City en Self-Aware.

0: Over de studio, Stef Banstra. Stef, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Een temperatuurrecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. In het gebied geldt ook code rood nu. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook nog eens een grote bosbrand. En dat is niet de enige uitdaging in Oostenrijk, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Naast de zinderende hitte is vooral de droogte steeds meer een probleem in Oostenrijk voor de landbouw. Maar ook de drinkwatervoorziening staat onder druk. In vrijwel het hele land staat het grondwater nu veel lager dan normaal gesproken. En iedere deelstaat of gemeente komt met eigen maatregelen. Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Het volgende Oostenrijkse temperatuurrecord kwam uit 2013. En toen was het 40,5 graad, nu dus een halve graadje meer. Ander hittenieuws dan. De natuurbrand bij Vinderij is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en de wind werd daar wel voor gevreesd, maar de brandweer heeft het vuur onder controle kunnen houden. Sommige bewoners van het gebied in Limburg zijn inmiddels geëvacueerd. Deze man woont aan de weg tot waar het vuur komt. Hij hoeft nog niet zijn huis uit, maar volgt het wel op de voet allemaal.
3: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mijn vrouw wel, in 76 is dat ook hier geweest. Ja. Maar ja, toen was ik hier nog niet.
4: Wat merkt u van de brand?
3: Ja, alleen een beetje reuk. Nou, maar verder rest valt nog mee.
4: U zit er wel dichtbij.
3: Ja, we zijn ook zeer alert natuurlijk. Hè? De auto's zullen kloren we weg kunnen als het moet.
1: Ja, vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar die natuurbrand woedt. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. En het doel is zo om de hulpdiensten meer ruimte te geven. Gaan we nog even naar Italië toe, want daar hebben vuilnismannen geholpen om een loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Ja, de koper had het lot achtergelaten in een vuilnisbak van een winkel, omdat ze dacht dat ze niks had gewonnen. Nou, toen later bleek dat ze toch heel veel geld wel had gewonnen, hielp het afvalbedrijf met terugzoeken. Na een dag lang zoeken werd het winnende lot weer teruggevonden tussen het vuilnis.
5: Ik vind het zo bizar dat dit soort dingen blijven gebeuren, maar het moet je ook een keer overkomen. Mij gaat het nooit gebeuren. Ik bewaar, ook al heb ik niks gewonnen op een lot, bewaar ik ze tot in de treurnis.
1: Heb je ze nog liggen dan nu ook in een laadje?
5: Eigenlijk alle loten die nog zeg maar inwisselbaar zijn, want ze hebben natuurlijk ook een soort houdbaarheidsdatum. Ja, ja. Die heb ik allemaal nog liggen. En dat komt omdat volgens mij bij mijn opa, van mijn moeders kant vroeger, dat een staatslot gekocht, gingen ze checken. Dat was niks gewonnen. Dus volgens mij was het mijn moeder die zei zo, ah joh, laat zitten, scheurde hem door midden en gooide hem in een prullenbak. En toen ging volgens mij mijn opa of mijn vader, die ging nog even checken. Wel ja, iets meer dan 1000 euro gewonnen. Maar ja, het was niet meer inleverbaar, want die barcode was er midden.
1: Ja,
5: Doodzonde. Al te bewaren, ook al denken dat je niks hebt. Wie weet verandert het over een jaar. Het weer nog, Stef.
1: Ja, vanavond hier en daar nog kans op een buitje. Ook met onweer kan het gebeuren. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt maximaal 28 graden.
5: Och, beetje warm, beetje koud. Het is allemaal prima.

week dat er dus rook uit Noord-Amerika van die bosbranden ook allemaal onze kant op gaat. Ik maak me zorgen. Gaan we niet allemaal dood? We gaan het zo meteen even checken. Weerman van dienst, Marco Voel van de NOS, zo meteen in de show over al die bosbranden en wat we erover moeten weten. Naar mijn favoriete plaat van dit moment. De nieuwste van Feline samen met Melle. Dit is Remember Us.

0: gekomen, volgens mij ergens op Instagram van Buienradar, een timelapse van allemaal rookwolken vanuit Zuid-Europa. Dingen die overkwamen waaien vanuit Noord-Amerika helemaal naar Scandinavië, maar ook over Nederland gingen. En toen dacht ik van, hè, ik heb helemaal niks gezien, niks geroken. Maar blijkbaar zijn die rookwolken er dus wel. Nu hebben we ook allemaal branden in Limburg nu, allemaal bosbranden op dit moment. Dus ik moest even weten hoe het nou zit met al die rookontwikkeling over de hele wereld. Of we er nou wel last van hebben, wat moeten we er rekening mee houden. Aan de telefoon Marco Verhoef, weerman bij NOS. Marco, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ik wil eigenlijk beginnen met die rookwolken die ik op die kaart zag overvliegen eigenlijk vanuit Noord-Amerika. Als ze heel dik zijn, zag ik dat ze heel rood waren. Heel dicht eigenlijk, qua dichtheid. En vervolgens werden ze dan wit, minder dicht als ze boven Europa waren. Maar kunnen we ze dan wel ruiken of zien? Want ik heb er niks van gemerkt eigenlijk. Maar ze waren er wel de afgelopen maand.
1: Ja, nou ja, goed, ruiken dat zal niet gebeuren, want die branden die zijn natuurlijk veel te ver weg. En die rook die stijgt op en die trekt eigenlijk over ons heen. En wij ruiken op grondniveau en dan zit die rook gewoon niet. Die zit hoger in de lucht. Beetje vergelijkbaar met wat we ook hebben met Sahara-stof. Hè. Die komt dan vanuit het zuiden onze kant op. Dan wordt de lucht een beetje bruinig, dat kun je goed zien. Maar aan de grond merk je er niks van tot het gaat regenen, want dan zit je auto onder die rotzooi. Nou, dat geldt met deze rook eigenlijk hetzelfde. Dat trekt over ons heen, dus ruiken doen we het sowieso niet. En zien, ja, het is wel erg verdund inmiddels als het bij ons aankomt.
0: Ja, dat snap ik. En waarom is het dan wel belangrijk om in de weersvoorspellingen, in de kaarten die gemaakt worden, om wel ook zulke, ja, niet dichte, echt wel die dunne rook alsnog te meten en waar te nemen, als het zo hoog is en als we er dus geen last van hebben?
1: Nou ja, wij aan de grond hebben er in zoverre geen last van. Het heeft natuurlijk wel invloed op noem het maar even, lichtdoorlaatbaarheid van de atmosfeer, van de lucht boven ons. En die wordt natuurlijk minder, dus er komt iets minder zonnestraling binnen. En dat heeft effect op de weersverwachting. In hoeverre dat effect heeft, ja, dat is allemaal zo. Het technische hangt van zoveel factoren af. Ja. Dat kun je heel moeilijk benoemen. Maar ja, dat je het meet is natuurlijk wel prettig. En dat je ziet van, hé, de lucht is minder staalblauw bijvoorbeeld. Het is een beetje bruinig dan.
0: Oh, zo. Dus dan kun je er wel een beetje iets van merken.
1: Als je een heel goed oog hebt en je hebt toevallig de pech of het geluk dat er echt een hele dichte rookpluim dichterbij komt, dan kun je het een beetje merken. Maar vanuit Noord-Amerika, dat moet het wel heel heftig zijn. En vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk of dichterbij, ja, dat kan natuurlijk wel.
0: De branden in Limburg zijn natuurlijk nu groeiende sinds deze week. Ook in delen van Nederland, daar juist omdat het natuurlijk dichterbij is, wel wat geuroverlast eventueel. Hoe ziet dat er qua voorspelling een beetje uit? Moeten we daar echt rekening houden met een brand die steeds maar blijft groeien? Of kan deze wel snel onder controle gebracht worden?
1: Ja, ook daar moet je eigenlijk de brandweer voor raadplegen. Want die weten waar de brand nu naartoe trekt en hoeveel brandmateriaal daar aanwezig is, hoeveel bos is er. Want op een gegeven moment kom je weide tegen. Ja, of misschien wel een rivier. Ja, zo'n brand zal dat echt niet zo heel snel 1, 2, 3 gaan oversteken. Dus, maar ik zou vooral ook daar dan inderdaad de lokale autoriteiten voor raadplegen. Van wat gaat zo'n brand doen? Ik heb begrepen dat dit natuurgebiedje niet zo briljant groot is. Dus dat het op een gegeven moment wel op zou moeten houden. Maar ja, dat is, zeg ik wel, even uit de losse pols. Ja. En zonder al te veel kennis van zaken.
0: En dan een hele belangrijke vraag, denk ik, voor iedereen in Nederland die houdt van zijn planten en van zijn gras, of gewoon van een beetje afkoeling. Komt er ergens nog een beetje een depressie met wat regen aan?
1: Nou, dat zie ik bijna niet gebeuren. Het kan zijn dat er in de loop van de avond een onweersbui voorbij komt, maar dat is de welbekende druppel op de gloeiende plaat. Ja. Dat geldt ook voor een heel klein buitje morgenmiddag diep in het binnenland misschien. Of anders voor een bui donderdag in het noorden van het land. Ja, dat klinkt allemaal, er komt regen, geweldig, maar dat zijn zulke beperkte hoeveelheden. Ja, dat is met een dag alweer ruimschoots verdampt. En dan ben je wat vochttekort gewoon weer terug bij af.
0: Zonde. Goed, we gaan het aanhouden, we gaan het zien. Marco Verhoef, dankjewel in ieder geval voor het bijpraten.
1: Graag gedaan.

0: Avicii op 3FM. Je hoorde Levels. Andres Oudijk, goedenavond.
1: Sebastian Okhuizen, goedenavond. Nederland, goedenavond.
0: Zometeen groetje nieuwe ochtendshow. Groetje nieuwe avondshow, excuus.
1: Ja, ik wacht op het ontbijt. Dennis!
0: Dennis doet de brooitjes. Dennis doet de brooitjes.
1: Dennis doet de brooitjes bij de ochtendshow altijd.
0: Hey, sowieso tickets voor Lowlands vanavond. Maar ja. Welke oude Lowlands show uit het archief gaan we terug horen?
1: Nou, ik wil het eigenlijk vanavond nog een beetje rekken.
0: Dan stel ik een andere vraag. Hoe is het verder?
1: Goed! Nee, ik kan wel een stukje doen. Ik denk namelijk dat je deze niet meer weet. Dit is zo'n oud liedje. Ik was vandaag die show even aan het luisteren. En dacht ik, oh ja, deze is ook nog. I take the wheel and drive. Ja. Yeah. I take the wheel and drive. Yeah. I take the wheel and drive.
0: Ja, ging niet zo, ja?
1: Ja, ja. Okay. Ja, dat was in de begintijd. Er werd er nog af en toe... Ja.
0: Oh, mogen we niet op lachen.
1: Weet jij welke ik bedoel?
0: Ik weet zeker welke je bedoelt. Ik ben enorm groot fan van deze band.
1: Ja, ik ook. Zeker. Weet je wat ik zo leuk vind? Dit is een band die echt geëvolueerd is als een soort Pikachu.
0: Dus ja.
1: Ik weet ook nog
0: als een soort Pokémon.
1: Ja. Dus ik weet ook nog dat deze band heel klein was. Weet je. Hadden ze 1 of 2 hitjes.
0: Ik heb ze toen in 2016, 2017 gezien in het voorprogramma van The Brahms. En die bestaan niet meer. Nee. Dat zegt genoeg. Hoe klein
1: The Brahms, overigens ook goede band.
0: Ook heel goed.
1: I just wanna sleep. Superplaat vind ik dat.
0: Je bent niet zo goed in a cappella liedjes nazingen.
1: Ah ja, je moet wel ook... Hoezo niet?
0: Nou, doe eens een van de tracks die je zo meteen op de playlist hebt.
1: Oké.
0: Okay. Doe die eens a cappella. Waarom zing je niet gewoon?
1: Dat is niet meer a cappella, toch?
0: A cappella is toch wat je letterlijk net deed met de take the wheel and drive.
1: Maar doe jij eens die ene die ik deed dan?
0: Nee, want dat is niet mijn taak.
1: I want you to make me feel like I'm the only girl in the world.
0: Ik denk dat jij Rihanna gaat draaien. Was niet zo'n hele moeilijke opgave dit.
1: Hey, maar even een hele andere vraag aan jou.
0: Ja, nou.
1: Zeg maar, als ik nu aan jou moet vragen naar jouw liefste festivalervaring. Wat is bij jou de liefste ervaring die je hebt meegemaakt op een van die festivals waar je bent geweest?
0: Even denken.
1: Ik zie jouw collega Jarno ook hard denken.
0: Ja.
1: Ik heb echt een lief verhaal, jongen.
0: Ik weet wel dat ik een keer op... volgens mij... er was Pinkpop 2024 uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: En toen sliep ik op camping A. En toen gingen wij op het feest naar het feest op camping B.
1: Ja.
0: En ik weet niet meer wie uit onze groep was zijn luchtbed vergeten.
1: Oh.
0: En die vond toen gewoon midden op het pad een luchtbed. En als het niet in een tent ligt, dan neem je het wel mee. Ja. Dan kan het wel. En toen kwamen wij daar uiteindelijk bij die uitgang van Camping B. Toen stond daar een jongen in tranen. Echt in tranen.
1: Een luchtbed is helemaal lijk. Ik kan geen nieuwe meekomen.
0: En toen heeft die vriend van mij dat hele smerige gevonden luchtbed alsnog aan die gozer gegeven. Dus lief is het, was het ook een beetje kwaadaardig in de eerste instantie? Ja, dat wel. Maar zometeen, wat heb je?
1: Die jongen die ligt nu ergens met cholera ligt hij. En allemaal soa's. Nee, ja. Ik heb echt. Ik wil vandaag op zoek gaan, omdat we het veel over festivals hebben.
0: Ja.
1: Naar ook de beleving ervan. En ik ben vandaag op zoek naar lieve festivalverhalen.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon echt van die verhalen dat je denkt, oh. En ja, ik heb er zelf ook nog wel eentje die ik wil delen.
0: Maar die ga je zo meteen nu delen?
1: Nee, dat over als de ster is ingestart, dan daarna.
0: Doei! Ster.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. Drie stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wow.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: 3FM.
1: Wil jij naar Lowlands? Op mijn kosten? Dan moet je helemaal nergens heen gaan nu. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt vanavond nog op 2 tickets voor Lowlands. Eerst krijg je dit nieuws, het is 7 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
19: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
18: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM.
21: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Een man.
0: Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.

0: Teken Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: 3FM.
1: BNN Vara.
2: Andres Oudijk.
3: Het is toch een heerlijke avond om ons helemaal onder te dompelen in alles wat festival heet. Sowieso de beste muziek en dus zometeen kans op kaarten voor Lowlands.

0: avondshow met muziek van Harry Styles. Hij maakte American Girls. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je kans maakt op Lowlands kaarten.
1: Andres.
2: Hey, Andres. Biertje.
3: Weppa.
4: Weppa, Oerdijk.
5: Weppa, Andres.
0: Deze hele week maak je kans op kaarten voor Lowlands. Gewoon een van de vetste festivals waar je naartoe kan gaan in Nederland. Het is een gigantisch terrein. Alleen maar knappe mensen en de allerbeste artiesten. Als je het 3FM ticketalarm af hoort gaan, dan moet je zo snel mogelijk je naam appen en de reden waarom jij vindt dat je die kaarten moet winnen. Dus hou dat in de gaten. Sowieso een hele mooie week, maar ook een super mooie avond om 3FM te luisteren. Heeft alles te maken met het feit dat ik dacht, ja, als we het zo over festivals hebben, dan moeten we ook die beleving van verhalen en van muziek met elkaar delen, toch? Ik bedoel, er schieten gelijk herinneringen in je hoofd. Vanaf 9 uur hoor je een van de allerdikste Nederlandse bands ever. Ik ga je vast even een heel klein stukje laten horen. Ik ben benieuwd of je kan raden welke band het is. Ik ga het je zo meteen vertellen, hoor. Ah, oké. Kom ik zo bij je op terug. Eerst de band die je morgen live hoort bij 3FM. The Opposite.

0: Mariana, vol met power. Only girl in the world.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Boom. Ergens vanavond gaat het ticketalarm af. Als je dat hoort, dan moet je zo snel mogelijk je naam appen. En de reden waarom jij kaartjes moet winnen voor Lowlands Festival. Deze hele week maak je namelijk kans in de avondshow op tickets voor dat festival. Ik wil het sowieso lekker veel over festivals met je hebben vanavond. Maar laten we ook eventjes vooruitblikken op de live muziek. Want laten we eerlijk zijn, Lowlands heeft gewoon de allerbeste artiesten wereldwijd, maar ook van eigen bodem over de vloer gehad. En vanavond tussen 9 en 10 ga je een heel uur lang een concert horen van een artiest. Ja, ik vind dat echt een soort Pokémon. Deze band is geëvalueerd van een kleine band dat nog voorprogramma speelde tot een van de grootste bekende Nederlandse bands. Europees maken ze ook meer mensen aan het swingen dan op een gemiddelde cruise. Vanavond live vanaf 9 uur op 3FM hoor je het hele concert van Somjeu.

Sarah Larsson maakte Midnight Sun, hoorde je bij 3FM. Ik wil het met je hebben over festivalverhalen. Want deze hele week volop alle ballen op Lowlands. Maar ook op het gevoel en op de live muziek. Als ik aan jou vraag, wat is het allerliefste dat je op een festival ooit hebt gedaan? Wat schiet er dan in je hoofd op? Zullen we daar zo meteen over verder kletsen? Na de beaches.

Jamaican van Hugel en Solto hoor je bij 3FM. Ah, oh, Lisa, ik wil een keer met jou naar een festival, zeg. Poh. Ik vraag je net, wat is nou zeg maar het liefste wat je hebt meegemaakt op een festival? Lisa die zegt, 's ochtends koffie met een uitsmijter halen voor de hele, hele grote groep. Lisa, dat is echt fantastisch. Wat een lieve daad. Ik wil zometeen ook even bellen met Hajo. Want hij heeft samen met zijn matties, nou, misschien wel iemands leven gered. Zo lief was deze daad. Hoe dat zit, hoor je na muziek van Samber. Zijn allermooiste track, die hoor je nu.

0: Bonjour. Oftewel, hello, zoals Martin Solveig en Dragonette het maakten. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Andres Oudijk. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Sowieso super dat je voor 3FM gekozen hebt. Maar je valt echt met je neus in de boter. Vanaf 9 uur hoor je namelijk het hele concert van Sommieu op Lowlands 2023. En als je een ticketalarm hoort ergens vanavond, dan moet je zo snel mogelijk je naam appen naar de app van NPO Luister. En de reden waarom jij naar dat festival toe moet. Want ik heb hier nog kaarten voor je liggen. Ik vind het sowieso leuk omdat we de hele tijd over festivals praten, om ook even van die herinneringen op te halen samen, toch? Jij denkt nu ook gelijk aan iets als ik zeg, wat is nou het liefste dat je wel eens hebt gedaan op een festival? Gewoon eventjes van die mooie dingen, weet je wel, dat je echt even iemand heel goed zet. Daar wil ik even met je over kletsen. Aan de telefoon heb ik Hajo. Hajo, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, jouw verhaal dat begint om 6 uur 's ochtends op Wildeburg.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dit was 2 jaar terug op Wildeburg. Om een uurtje of 6 's ochtends. Twee vrienden van mij die gingen nog even een rondje maken. Wij waren al bij de tent. En die waren een beetje aan het dwalen over het terrein heen. En die hoorden gewoon, ja, dat was bij het Bamboebos ongeveer, als je Wildeburg geweest kent. En die hoorden in de hoorden zij. Help! Help!
0: Oh nee!
1: Ja, dat is wel een beetje grimmig.
0: Ja.
1: Zij dachten, nou, ga toch maar even kijken, zodat ik zie wat echt in nood. Ze lopen door het bos heen, helemaal naar het hek toe.
0: Ja.
1: En daar hing dus een guy ondersteboven, helemaal vast in prikkeldraad. Dus die is op een even manier daar ingerend of zo, geen enkel idee. Die dacht, daar zal wat zijn, geen idee. Ja, die hing daar ook al wel een tijdje blijkbaar.
0: Maar die hing gewoon ondersteboven in zijn spijkerbroek aan een hek van Wildeburg.
1: Ja, die is daar gewoon ingerend of zo. Die dacht, ja, geen idee. Die is daar gewoon ingerend en gewoon hals over de kop gegaan. En daar in blijven hangen.
0: Wat fucked up. Ja. Wat hebben jullie gedaan?
1: Ja, we hebben die guy dus gewoon losgemaakt. En na het dankje kwam er niet heel veel meer af en is hij gewoon weer weggerend.
0: Hij dacht gewoon, oké, Speedy Gonzales, ik ben weg hier, tjallas.
1: Ik denk dat die guy daar lang genoeg heeft gehangen en dat hij daar ook gewoon niet meer wil blijven.
0: Nee, maar eigenlijk, Hajo, als ik het zo hoor, ben je nooit echt bedankt voor die heldendaad die je hebt verricht?
1: Ja, in een zekere zin zei je dat wel, denk ik. Maar ik denk dat hij ook wel dankbaar was. En anders dan hing je daar nog een paar uurtjes natuurlijk.
0: Maar ik wil jou dan eigenlijk nogmaals bedanken voor het, ja, je hebt gewoon iemand gered.
1: Ja, nee, maar Matties. Hè, ik had zelf niet bij. Ik ben bij de tijd van mijn vrienden, die hebben me inderdaad gekocht.
0: Ja. Zij hebben dan inderdaad iemand heel goed gezet. En ja, daar wil ik dan je Matties wel voor bedanken. En daarom bieden zij een 3FM Festival Starter Pack.
1: Kijk, prachtig man.
0: Daar zit in. Lekker man. Daar zit in een campingstoel, een broodje knakworst en een festivalmatje. En dan om lekker wakker te worden krijg je er ook nog een doosje paracetamol bij.
1: Nou, geweldig.

Het is de nieuwste track, het nieuwste wapenfeit van Ariana Grande. Het heet Piro. En het is ook gelijk een beetje een controversieel iets, want ze heeft aangekondigd te gaan stoppen. Ze zegt, ik ben er helemaal klaar mee, ik kots op jullie allemaal. Omdat zoveel mensen kritiek hebben op haar lichaam. Dus ze is het helemaal zat. Mensen zeggen dat ze eruit ziet alsof ze al 10 dagen niet gegeten heeft. Alsof ze anorexia heeft, dat ze echt op zichzelf moet letten en beter voor zichzelf moet zorgen. Dat ze met 1 orkaan aan de andere kant van de oceaan wordt gezwiept. Ja, heel eerlijk, ik zit een beetje op haar Insta en zit foto's te googlen. Ze is inderdaad wel heel erg afgevallen. Ze ziet er wel heel erg slank en dun uit. Ik weet verder niet of dat gezond is of ongezond. En ik weet ook niet hoe dat voelt als mensen dat tegen je zeggen. Ik bedoel, ik heb nog nooit gehoord van iemand... Jij bent echt heel dun, Odijk. Het is altijd andersom geweest. Je bent bij de avondshow van 3FM. Zo meteen MGMT.

0: voor het maken van deze ongelofelijke banger. Die heet Kids. Ik zie een bericht van Yuri. In de luisterapp, hij zegt... Andres, goedenavond, ik tune net in. Sorry, is het ticketalarm al geweest voor kaarten voor Lowlands? Nee, Yuri. Dus houd dat in de gaten. Hoor je het ticketalarm afgaan binnen nu en 10 uur vanavond... dan moet je zo snel mogelijk me connecten in de luisterapp met je naam... en de reden waarom jij die kaartjes voor Lowlands wil winnen. Ik ga ook heel eventjes naar de telefoon. Daar is Niek. Niek, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat stuur jij nou voor bericht? Zijn er problemen?
1: Ja, of het nou aan mij ligt of aan jullie? Ik heb geen idee, ik denk aan mij.
0: Even kijken, want wat is er aan de hand?
1: Ja, af en toe stuur ik een berichtje, komt hij gewoon binnen gezellig. En dan in één keer is de hele chat verwijderd en kan ik geen berichten meer sturen. En moet ik weer opnieuw inloggen, et cetera.
0: Ja, die klote NPO-luister-app. Gert Verderri, jij baalt, hoor ik.
1: Ja, ik zit vooral te zweten.
0: Ja, want jij bent ook wel bij voor die kaarten voor Lowlands.
1: Ik zit al start klaar.
0: Ja, waarom zou je ze willen winnen dan?
1: Ja, het is gewoon zo'n fantastisch festival. Ik ga er al elk jaar heen met mijn vriendin. En ik kom elke keer terug met een nieuwe verslaving van een artiest.
0: Ik dacht niet mijn vriendin. Nee, ja. Nee. Wat mooi. Ja, ik hoop dat die kaarten jouw kant op kunnen gaan. Ik zou even een test met je willen uithalen. Stuur mij zo meteen eventjes het woord lasagne. Dan ga ik voor je kijken of ik dat binnen zie komen. En als dat niet zo is, dan gaan we even kijken of het aan de NPO-luister-app ligt, oké? Okay? Want ik snap wel, je wil gewoon goed voorbereid zijn. En die servers hier, die draaien ook over uren.
1: Ja, fantastisch, fantastisch. Nu gelijk of zo meteen?
0: Ja, doe maar gelijk als ik zo meteen ophang het woord lasagne.
1: Ga ik doen.
0: Oké. Okay. Top, dan checken wij of het allemaal werkt.
1: Fantastisch.
0: Het is de avondshow waar je dus kans maakt op kaarten voor Lowlands. En vanavond dus nog het hele concert van Son Mieux.

0: Jori die stuurt lasagne. Sanne zegt lasagne. En Nick ook. Dat was even een test om te kijken of de NPO Luister-app het goed doet. Maar ik zie er wel meer klachten over, hoor. Ik zie ook hier Ray, die zegt... Niek, je hebt gelijk, soms dan kan die app het niet aan. Nou, dan zou ik vast willen adviseren om af en toe even opnieuw uit te loggen. Zorg dan dat je dat doet in de reclame. Dat is eigenlijk nu. 3FM. Ben je er gewoon zo meteen hartstikke bij?
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte... verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: 3FM. Het ticketalarm horen, dat is kaartjes voor Lowland scoren. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
14: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
13: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
15: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
13: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

een superavond. Dat is wat je treft. Namelijk kaarten voor Lowlands Festival. En je hoort een uur lang sommieu vanaf Lowlands 2023.

0: toch een van de allermooiste liedjes van dit moment. Phoebe Bridgers, zij maakt The Lost Boys. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat je vandaag sowieso voor 3FM gekozen hebt. Doe dat ook gewoon als je wakker wordt morgen. Hè. Gewoon weer die ochtendshow met Mart aanzetten. Daarna tijdloze tracks met Ivo. Ik heb zometeen wel een tijdloze track voor je. Zo'n liedje met de eeuwigheidswaarde waarvan je denkt... Hé, maar dat is echt even lekker. Voor een mooie avond. Ik zit even te denken. Ik krijg namelijk over een uur live muziek van Sommieu. Je gaat de hele set horen van hun optreden op Lowlands. En ik dacht, zullen we de line-up even doornemen? Want ik heb nog veel meer voor je. Wat dacht je van woensdag? Dan hoor je de opposite.
1: Lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten.
0: Echt een hele dikke line-up. Dus tussen 9 en 10 deze hele week lang live registraties vanaf Lowlands, waar je dus ook kaarten voor kan winnen. En donderdag, ja, dat is wel echt bijzonder hoor. Donderdag dan toppen jij Mikkem af met een AAA-plus ster. Gewoon zo'n grote naam in de muziekindustrie. Dat concert is nooit live op de radio geweest, maar we hebben het voor je bewaard. Komt van Billie Eilish. Onthoud deze week vanaf 9 uur op de radio heel veel live.

Ja, en dus het ticketalarm in de gaten houden, hè. De app van NPO Luister al laten ratelen. Zorg dat je bent ingelogd. Hoor je dat alarm afgaan, stuur me dan je naam. En...

Je hoorde Major Lazer Lean On in de avondshow van 3FM. Ik kan je echt adviseren, mocht je nou op Lowlands zijn of zometeen die kaarten winnen, ga dit live zien. Ze spelen in de Alpha, dat is de grote tent. Major Lazer is namelijk vernieuwd. Er is een lid bijgekomen, een vrouwelijk lid. En zij klinkt...

crazy. Haar naam is America Foster. Ze is dus het nieuwste lid van Major Lazer. Haar flow is cool. Die hele Britse uitspraak is nog cooler. Dit live scene, gegarandeerd een feestje. Het is de avondshow met het allernieuwste liedje nu van Lenny Monsoon.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

man. Haar naam is mooi, haar stem is mooier. Sienna Spyro en Material Lover hoor je bij 3FM. Ik zie dat de app van NPO Luister bij iedereen, hopelijk bij jou ook, echt in optima forma werkt. Zo zegt bijvoorbeeld Ivo, hoi, ik ben helemaal ready voor tickets voor Lowlands. Het zou mijn eerste festivalervaring ooit zijn. En dat kan niet beter dan met Tyler, the Creator. Poh. Dat is wel dik hoor. Alicia zegt, ja, ik zit er klaar voor. Sanne die zegt, mijn booty is aan het shaken voor dat alarm. Wanneer gaat die af? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zit er ook helemaal klaar voor. Ergens tussen nu en 10 uur hoor je een 3FM ticket alarm. Als je dan hoort, stuur me je naam en waarom jij naar Lowlands moet. En wie weet, pak je die kaarten. Sorry. Zometeen muziek van Direct, Through the Looking Glass. En ook eerst even Outkast. Dit is meezingen met Miss Jackson.

0: Chef Special maakte Amigo, die hoor je bij 3FM. Ga met 3FM
1: naar Lowlands.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, dat was het 3FM Ticket Alarm. Die gaat elke avond af deze week. Als je hem hoort, dan moet je zo snel mogelijk laten weten wie je bent en waarom jij kaartjes wil winnen voor Lowlands 2026. Het festival waar onder andere Somber gaat optreden, waar New Wave gaat optreden, waar Lord komt optreden, waar de allergrootste artiesten van de wereld een plekje gevonden hebben in Biddinghuizen. En misschien is er ook wel een plekje voor jou. Dankjewel als je de app van NPO Luister hebt gebruikt. Er zijn echt gigantisch veel berichten binnengekomen. En ergens in Nederland gaat nu een telefoon af. Als je hem opneemt, dan ben je er gewoon bij. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Juliette.
0: Juliette, ik spreek met Andres van 3FM.
2: Ja, hi.
0: Juliette, jij hebt geappt toch naar de app van NPO Luister?
2: Ja.
0: Weet je ook waarvoor?
2: Ja, voor Lowlands tickets.
0: Juliette, jij bent erbij!
2: Oh my god, ik heb gewonnen! Wat?
0: Jij wint kaarten voor Lowlands. En,
2: oh my god!
0: Dat gaat volgens mij een hele bijzondere ervaring worden. Want wat gebeurt er in dat weekend? Juliette, wat gebeurt er in dat weekend?
2: Ik hoor mezelf niet op de tv. Wat gebeurt dit weekend? Jij wordt 21! Je bent 21 dinner! Op de camping!
0: Jij gaat je 21 dinner geven op de Lowlands camping.
2: 100%! Er komt chaos, drama, ik heb er zin in!
0: En normaal mensen, weet je al, heel chic aan lange tafels zitten met servetten en mooi bestek en dure wijn. Ga jij zitten aan koude knakworst, de kleffe tosties?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ah, maar wat fantastisch. Juliette, ik ga je daar heel veel plezier wensen. Jij wint namelijk tickets voor Lowlands!
2: Ik vind het zo leuk!
0: Het is toch de allermooiste manier om je 21 dinner te geven. Die ga je nooit meer vergeten. En ik hoor jou nu balen en denk je, gadverdamme. Oké, maar kop op, hè. Het komt nog goed, want morgen en donderdag ook nog kaarten.

Dikke tune. Deze week de mega-hit komt van Cat's Eye, Hate Animal, hoor je in de avondshow. Daarvoor ging het ticketalarm. En dit vind ik echt heel lief, wil ik even tegen je zeggen. Dank je wel dat je zo sportief reageert. Ja, want je hebt zelf natuurlijk ook graag winnaar willen worden van die kaarten. Alleen, dat is misschien vandaag niet gelukt. Ik zie wel heel veel lieve berichten, onder andere van Andrew. Die zegt, dankjewel en feliciteer de winnaar van me. Wat een blije winnaar. Hier ook een bericht van Marijke. Die zegt, jeetje, wat een leuke reactie. En happy 21st birthday op Lowlands. Je maakt morgen en donderdag ook gewoon nog kans op kaarten. En zo meteen ga ik even bellen met Stefan. Hij is namelijk groot fan.

0: Personal trainer, de laser bij 3FM. Je valt met je neus in de boter. Zo meteen namelijk een uur lang tussen 9 en 10 live. Son Mieu vanaf Lowlands 2023. Die muziek even herbeleven. Aan de telefoon is de allergrootste Son Mieu fan ever. Stefan.
1: Hey Andres.
0: De allergrootste Son Mieu fan die je kent ben jij.
1: Nou, dankjewel. Ik denk dat ik in mijn groepje nog eentje heb die nog groter fan is, maar...
0: Waarom is die nog grotere fan dan?
1: Die is gewoon al langer fan, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Want jij hebt ze hoe vaak live gezien al?
1: Dit jaar staan er... wordt zeg maar aankomende donderdag mijn 25e keer dit jaar.
0: Stefan, jij bent letterlijk de allergrootste Son Mieu fan ever.
1: Ik ben begonnen bij Vrienden van Amstel waar ze stonden. Nou ja, daarna alles met de tour. Ja, met de albumtour. Dus ja, dan gaat het hard, hè?
0: Je hoort vanavond een uur lang Son Mieu op 3FM. Wat vind jij zo goed aan die band?
1: Ja, de energie die zij op het podium leggen... die vangt ons gewoon helemaal. De verscheidenheid aan muziek die zij brengen. Kijk, een ballad als Tonight en dan... Echt een festivalrammer als Multicolor natuurlijk, wat eigenlijk een grote doorbraak natuurlijk is geweest.
0: Ja. Hey, en jij hebt ook heel veel vrienden ontmoet, toch? Via de liefde voor Son Mieu.
1: Ja, nou ja, dat is gewoon een beetje zo gegroeid eigenlijk, ja. Inderdaad.
0: Nou ja, en ik denk dat je er vanavond ook een hele hoop mensen bij gaat krijgen die jou zullen haten, vijanden. Want jij zegt, die hele set die gaat hard, hè, bij jou.
1: Ja. Geweldig muziek.
0: Nou, pomp op dat volume en dan gaan we knallen.
1: Zeker.
0: Je kunt ook het hele concert kijken. Dat doe je via de app van NPO Luister. 3FM.
2: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99. Aldi.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Binnen nu en 2 minuten staan jij en ik vooraan bij Son Mieu op Lowlands 2023. Dus krijg je het nieuws, het is 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
11: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
3: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
12: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
3: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
13: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
0: We gaan naar Biddinghuizen. We gaan naar het jaar 2023. Een van de grootste Nederlandse bands staat daar op het hoofdpodium van Lowlands Festival. En ik wil je dat gevoel meegeven. Er wordt gedanst. Er mag een soort van energie worden vrijgelaten. Als er één band goed is in dat doen, dan is het Sommieu. Je kunt meekijken. Dat doe je via de app van NPO Luister. Klik je op Kijk Live. Je kunt het zelfs casten naar je televisie. En dan zie je nu dat Camille en de rest van de band oplopen. Dat het publiek helemaal losgaat. Dat het zonnetje schijnt. Dat de instrumenten gepakt worden. En dat ze klaar zijn voor een uur lang power van de allerbovenste plank. Dit is Nederlandse popmuziek zoals het moet zijn. Dit is muziek waar je niet op stil kan blijven zitten. Ze beginnen met This Is The Moment. En zo moet het ook voelen voor jou en mij toch. Een uur lang. Sommieu live. Vanaf Lowlands 2023.

bent. Jullie hebben nog één dag waarop je alles mag vergeten. Waarop je mag vergeten waar je dinsdag weer heen moet.

Je luistert naar 3FM. Je hoort Sommieux live vanaf Lowlands Festival 2023. 1992 speelden ze. En het mooie aan deze band is, het bestaat uit superveel instrumenten. Strijkers, djembe's, bongo's, congo's, keys, drums. Als je de mogelijkheid bent, zou ik de app van NPO Luister openen om mee te kijken via de Kijk Live functie. Dan zie je Camille, de zanger, helemaal losgaan op van die Afrikaanse drums. En dat hoor je er wel aan terug. Ik zie meer swingers dan op een gemiddelde cruise. De hele Alfa staat vol en gaat uit zijn plaats.

enige reden waarom je hier een heel weekend rondloopt. En dat is dat wij al een heel weekend op zoek zijn naar een fucking feestje. Lowlands, wie heeft er zin in een fucking feestje? Ah, mijn enige probleem was dat er dit weekend één iemand ontbrak op dit fucking feestje.

Nou, baby. Ze hebben een hoop gegeven al dit weekend. Ik ook. Jij ook. Thuis.

Dit is hem wel, hè? Zo'n kantelpunt in het optreden. Iedereen helemaal uit zijn dak. Camille staat met zijn handen in zijn haar en die kijkt echt helemaal verbaasd gewoon het terrein op. Dan kan ik me niet voorstellen hoe dat moet zijn als artiest. Dat je dan gewoon, 40.000 man voor je neus hebt. Die allemaal uit hun dak gaan en uit hun extase knallen. Het is de track waarmee ze doorbraken. Sommier Multicolor live vanaf Lowlands Festival 2023. Nog tot aan 10 uur hoor je ze live. De volgende die ze gaan spelen is Tell Me More. Een liedje dat Camille schreef in de tram. Maar hij kan daar zelf meer over vertellen.

Wat is het goed om hier te zijn, Lowlands? Dank je wel. En dank je wel dat jullie hier zo vroeg met zoveel getallen zijn. wie van jullie is er nog door? Alle mee. Ik schreef het volgende nummer in de tram. Omdat ik benieuwd was hoe iedereen in die tram zich voelde. En wat voor dag die had gehad. Of het een goede dag was geweest. Of een prima dag zoals er zoveel zijn. Of een kutdag. Of van de slechte zijn er geen goede. Ik weet niet of ik aan jullie in één keer kan vragen hoe het met jullie is. Maar ik wil in ieder geval zeggen dat het vandaag, op deze laatste dag van Lowlands, nog even één dag niet uitmaakt. Of je een goede dag had, een prima dag had of een kutdag had. Want Lowlands, dit is jullie feestje!

Zon nu. Live op Lowlands.

0: Wat een power. Wat een energie. Ik hoop ook dat het bij jou overkomt als je het nu hoort in de auto, op je werk. Misschien zit je in de tuin van je vakantie te genieten. Sonmieu, live op Lowlands 2023. Dit swingt de pan uit. Er komen nog een paar tracks voor je. Een kwartier lang nog, live muziek. Tot aan 10 uur. Het mooie is, het hele podium staat vol, hè? Dus dat zijn echt muzikanten van de bovenste plank. Zo goed op elkaar ingespeeld. Een van de beste Nederlandse acts. Dat hebben ze hier met dit optreden absoluut bewezen. Dat ze ook weten hoe je connectie moet maken met het publiek, daar ga je binnen nu en 20 seconden achterkomen. Camille heeft namelijk wat veel gepraat waardoor hij tempo moet maken. Camille is de zanger van de band.
1: Ah, Lowland. ik moet het kort houden, want ik heb blijkbaar te veel gepraat. Dankjewel. Dankjewel voor het komen. Dankjewel voor het dansen. We hadden één droom en dat was deze. En die droom die bestaat niet zonder jullie. We hadden er nog één, die komt eind dit jaar uit. In de fucking AFAS Live. En volgens mij zie ik een hoop van jullie daar. Let's fucking go! Dit zijn mijn baby. Nog één keertje.

Je luistert naar 3FM en ik hoop dat je net zo energie krijgt van dit concert als ik. We zijn terug in 2023 waar Sommieux begint aan het laatste liedje van hun set. Oh, daar valt een flesje drinken om. Nou, dan gaan we hier de boel eens even opruimen. Lekker, Rowan. Sommieux met Dancing at the Doors of Heaven.

0: Het is niet te beschrijven wat je de afgelopen 55 minuten gehoord hebt. Somjeu echt speelt de hele Alfa plat. Dat is het hoofdpodium van Lowlands Festival. Camille loopt hoofdschuddend van trots en energie het podium af. En er staan gewoon 40.000 man volledig weggeblazen te genieten van wat er gebeurd is. Dit is Festival en dit is wat we met de avondshow deze hele week willen beleven. Morgen muziek van The Opposites, dan knallen we door wat dat betreft. Zometeen 3 voor 12 radio. Yay! Met niemand minder dan Eva Klever.
1: Wow, je hebt gewoon nog maar 2 keer kaartjes te winnen voor Lowlands bij jou, hè Andres?
0: Ja, crap. Morgen is het gewoon weer het ticketalarm wat afgaat.
1: En ik ben dan, zo aan het genieten van die live optredens, wil je helemaal niet weten.
0: Nou, ik krijg ook ontzettend de knaldrang ervan.
1: Ja, ik ook.
0: Dus dat is iets goeds.
1: Bijna.
0: En over knallen gesproken.
1: Ja, we gaan zo gewoon door, hoor. Sowieso tussen 12 en 1 Club Kleven. Alleen maar dansbare tunes voor je. Zometeen als trek van de dag. Nieuwe muziek van Arlo Parks.
0: Oh, lekker. Die radio aanhouden, dan weet je hoe die klinkt.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: 3000. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Op één specifieke locatie, waar de brand heel moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. 3FM.
4: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Waarom weer doen?
12: Simyo.

0: Vergeet de rest. Het nieuwste hoor je bij 3 voor 12 Radio.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single.
0: Nieuw op 3FM. High Hopes 3000. Role Model.
3: Met 3FM ontdek je...

0: vooral nieuwe muziek te laten horen. Ik heb zo meteen om te beginnen een super samenwerking als track van de dag voor je. Nieuwe muziek van een band die voor het eerst in 28 jaar een nieuwe track heeft uitgebracht. Dan heb ik ook nog over een uurtje over Mono. Die sprak ik namelijk op Down the Rabbit Hole. En het is natuurlijk dinsdag. Dat betekent dat de woensdag heel dichtbij is. En het allereerste uurtje van je woensdag is het weer tijd voor Club Kleven. Tussen 12 en 1. Alleen maar bangers, alleen maar dansbare tunes. Met daarin onder andere Fatboy Slim, Boys Noise en nieuwe muziek van Fortet. Ik heb eerst nog Billie Eilish voor je. En dat deed me ergens aan denken. Billie Eilish.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Donderdag hier het concert van Billie Eilish in de avondshow bij Andres tussen 7 en 10. Haar hele optreden van een paar jaar geleden. En je maakt natuurlijk de hele week kans op kaarten. Hoor je nou het ticketalarm ergens tussen 7 en 10 s'avonds bij Andres deze week? Kom dan als een gek in die NPO Luister-app. Stuur een berichtje waarom jij erbij moet zijn dit jaar. En maak op die manier kans op 2 tickets. Ja, het is echt ongelooflijk. Gewoon een heel festivalweekend wat je mee kunt maken door gewoon lekker naar 3FM te luisteren. En dan ook nog eens vooraan te staan bij de allervetste concerten die we daar hebben opgenomen. Donderdag dus het hele concert van Billie Eilish bij Andres. En ik dacht, ja, ik draai er ook gewoon meteen, kan mij het schelen. Zometeen Nothing But Thieves, eerst Billie.

0: Steps and Evolution. Er komt nieuwe muziek aan, sneller dan je denkt. Vandaag is het in ieder geval nog geen track van de dag. Track van de dag is bij 3 voor 12 Radio de track die je vandaag gehoord moet hebben.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Gisteren was dat bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking tussen Bonobo en Joy Crooks. Vandaag ook weer een samenwerking. Nieuwe muziek van Arlo Parks heb ik voor je. Of eigenlijk, het is niet helemaal nieuwe muziek. Het is een nieuwe versie van een bestaande track. En die track die stond op Ambiguous Desire. Toen was het een solo track van Arlo Parks. En dat album dat kwam in april uit. Fantastisch album. Nu is er een nieuwe versie van Floette. Een versie samen met de Londense rapper, dichter en producer John Glacier. Ja, hoe zou je haar nou het beste kunnen omschrijven? Een soaring celebration of queer joy heeft Arlo Parks toegevoegd aan deze tune. Ik ben vooral heel benieuwd wat je ervan vindt. Kruip alvast even in die NPO Luister-app. Die kun je helemaal gratis en voor niets downloaden. Ook handig als je tickets wil winnen voor Lowlands. Ik zeg het maar alvast. Stuur me even een berichtje met jouw allereerste reactie op deze track van de dag. De samenwerking tussen Arlo Parks en John Glacier. Heb je geen zin om te typen? Ook geen probleem. Open dan ook gewoon die NPO Luister-app en stem even op het polletje. En laat me weten wat je hiervan vindt.

track van de dag. Arlo Parks, die John Glacier heeft toegevoegd op deze al bestaande track van haar, Floette. En ik ben vooral heel benieuwd, hoe klinkt hij in jouw oren? Was de toevoeging waardevol of niet? Vond je hem vet of niet? Wil je hem vaker horen of niet? Open even de NPO Luister-app, stem op de poll. Of typ even een kleine recensie. Jouw eerste reactie op de track van de dag is elke dag bij 3 voor 12 Radio. Meer dan welkom.

12 Radio en Mr. Know-It-All. Nu is het aan jou. Wat vond jij van die track van de dag van Arlo Parks?

blij dat je meedoet. Dat je er een beetje zin in hebt. En dat je van je laat horen via de gratis NPO Luister-app. Rien die stuurt, ik vind het een hele mooie track hoor Eva. Deze nieuwe van Arlo Parks. En Luna zegt, wat jammer dat die breakcore pas zo laat in het nummer komt. Echt heel vet. Ik vond het begin wel een beetje saai. Ja, daar zitten we nu nog in. Oké, got it. Cheert zegt, die flow van John Glacier die past zo goed op deze track. Echt een mooi duo zo. Jesse die vindt iets anders. Die zegt, ik vind het geen verschrikkelijk nummer, maar na een Evolution van Nothing But Thieves haalt dit wel weer een beetje mijn energie omlaag. Gabriel zegt, heerlijk, er is gelijk een hele andere vibe aan. Er was ook nog een polletje, daar kon je ook op stemmen. Wat vind jij van de track van de dag? Je kon stemmen op, ik kom helemaal in de flow van Floette. Of dit haalt me helemaal uit mijn flow. Nou, 96% komt helemaal in de flow. Dat betekent dat je hem over het algemeen wel kan waarderen. Nou, goed. Ja, wat mij betreft, ik vind hem echt heel vet. Maar ik vond hem al heel vet. Arlo Parks kan in mijn ogen gewoon niet zo heel veel fout doen. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Door met 3 voor 12 radio. Meer muziek te ontdekken zometeen. Dit is Jesse Hoefnagels en Kapot.

0: Style.
1: Major Lazer.
0: Antoon.
1: Parcels.
0: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
0: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
0: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands. Lowlands.

0: en The Giver bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Google werd opgericht. Frankrijk won het WK. En Celine Dion stond op nummer 1 met My Heart Will Go On. Van de Titanic, weet je nog? Nou, dat was ook het jaar dat New Radicals voor het laatst met nieuwe muziek kwamen. Nu, 28 jaar later, doen ze dat weer. Ja, niet voor de soundtrack van de Titanic, maar voor een andere soundtrack, die van de romcom One Night Only. En dat nummer, dat klinkt zo.

0: Wat een banger blijft dit toch van Age. Ring My Bell hoorde je bij 3FM. 3 voor 12 radio hier.
1: 3 voor 12 radio.
2: 3FM.
0: Album van de week. Daar moeten we het even over hebben. Deze week is dat Who Asked van Domi en JD Beck. Dat is een Frans-Amerikaans jazz duo. Wat onder andere met Anderson .Paak en met Ariana Grande heeft gewerkt. Who Asked is hun laatste album. En zoals je mag verwachten, in de jazz hebben ook Domi en JD Beck compleet scheid aan alle popmuziekregels. Van de manier hoe akkoorden elkaar opvolgen tot vierkwartsmaten. Denk een beetje aan Angine de Poitrine. Een act waar Jasper heel veel over verteld heeft. Veel gedraaid ook hier bij 3FM. En veel van wat Domi en JD Beck zingen is ook spontaan. De akkoorden die volgen intuïtief. Dat vertelde ze in een interview in de New York Times. De plaat die ik vandaag voor je heb meegenomen is het album van de week bij 3 voor 12 Radio. En Silhouette heet het. Het is een mix van een jazzconcert en een videogame. Een soort van Zelda-vibe waar je in terechtkomt. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ik laat je graag zoveel mogelijk smaken horen in 3 voor 12 Radio. Zoveel mogelijk verschillende artiesten, want er is zoveel om uit te kiezen. Waaronder deze dus. Maak kennis met Domi en JD Beck. Dit is Silhouette.

Zometeen in 3 voor 12 Radio. Twee broers die aanstaande vrijdag met een nieuw album komen. Ik had de eer ze te spreken op Down the Rabbit Hole. Wie het zijn, dat hoor je zometeen in 3 voor 12 Radio. Eerst Chloe Kisha en Baby Girl.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: eindelijk kon spreken op Down the Rabbit Hole. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. 3FM.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Summertime.

0: luisterapp.
1: 3 voor 12
2: Radio.
0: Lekker dat je erbij bent vanavond. Je luistert naar 3 voor 12 Radio, waar we echt op zoek gaan naar de pareltjes der pareltjes. Met zometeen een uitgebreid gesprek wat ik had met twee broers die je kan kennen als Overmono. Ik sprak ze op Down the Rabbit Hole. Ook wil ik je heel graag voorstellen aan een nieuwe artiest. Of eigenlijk is het een nieuwe oude artiest. Tum, daarover zometeen meer hoe dat zit. Ja, ik heb echt zin om je te laten horen wat ik met Overmono te bespreken heb. Want ze komen vrijdag met een nieuw album. En ligt al een tipje van de sluier op tijdens Down the Rabbit Hole. Dat hoor je zometeen allemaal. Na Jungle, dit is Someday, Somewhere bij 3 voor 12 Radio op 3.

0: Ik wil je graag voorstellen aan een nieuwe oude artiest. Ik zei het net al, The Indian. Die gaat voortaan door met haar eigen naam. The Indian wordt namelijk gewoon Rihanna.
1: 3FM. 3 voor 12, radio.
0: Kijk, op Down the Rabbit Hole heb ik echt veel mooie gesprekken gevoerd. Met artiesten zoals The Last Dinner Party, Peaches, Tamora. En die gesprekken die vind je allemaal terug op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Eén act die ik daar zeker wilde spreken zijn de mannen van Overmono. Al jaren draai ik hun muziek voor je. Glue, So You Know, Good Lies, Gunk. Deze titels zeggen je misschien niet zoveel, maar hun beats spreken echt voor zich. Ah, ik vind ze zo helemaal te gek. Overmono dus, het Engelse broederduo Tom en Ed Russell. De afgelopen jaren zijn ze echt uitgegroeid van club act tot headliner op de grote podia. Ik sprak ze backstage op Down the Rabbit Hole, terwijl het festival in volle gang was. Allereerst over het feit dat ze samen zijn opgegroeid. Het zijn tenslotte broers. Ze toeren nu samen, ze maken albums samen en ze behalen samen al dat succes. Dit is wat ze me vertelden toen we spraken over het feit dat ze broers van elkaar zijn.
2: It's very rare that we disagree on things in the studio or disagree on music in general. Like, you know, Ed will play me something that he's been listening to recently that he really likes. And I can't remember the last time that he's played me something or I've played him something that we've been like, I don't know what you're hearing there.
3: Yeah, a lot of my musical like upbringing came via Tom. Old Aphex records and Bitstream and loads of stuff like that, and it really stuck with me at the time. And I think I remember then when I was about, I think I was about 12, and I showed you an Aphex tune that you hadn't heard before, and I remember we sat in the back of our mum's car, and I was so chuffed that I was like, man. En het kan
4: wel
3: niet
4: even.
2: Ja, ik doe.
0: We hebben echt gelachen tijdens dit interview. Omdat het heel leuk is om twee broers die elkaar zo door en door kennen te interviewen. Kijk, deze gasten toeren gewoon samen de hele wereld over. Ze spelen op steeds grotere podia. Hoe kijken ze daar eigenlijk zelf naar? Naar die steeds prominentere en grotere shows van Overmono?
2: Any excuse to be able to take more synthesizers and drum machines with us, we take it.
4: So more is more with Overmono.
3: We just keep having like new ideas for how we want to do things on stage, and then you'd be like, oh yeah, we'll just do that, and then it turns out it's like another 3 cases that you need to take with you. So we've got like the next 3 cases planned for what we want to do after this summer.
4: What are some of the things that are still on the wish list, and how do you wish to implement that in the music that you make?
3: I'd be like a Rodec for the live show, maybe.
2: Yes.
3: Rodec,
2: yeah.
3: MX Modular Mixer, which we've got one of in the studio, and it's amazing. That's on the wish list for the live
4: show. What does it do?
3: It just mixes audio signals.
0: It mixes audio signals. Een van die gear dingen die ze dus heel graag willen op de volgende tour die ze gaan doen. Ik heb het even opgezocht. Weer een extra case mee op tour. De Rodec Modular Mixer. Prijskaartje? €8.000. Nou, snap je? Deze gasten die houden gewoon van gear, van synths, van drumcomputers. En vaak staat er ook achter hun naam in de line-up van het festival dat het live is, een live set. Dus ik was wel benieuwd, wat doen ze nou daadwerkelijk als ze als elektronische act live spelen, bijvoorbeeld tijdens een show op Down the Rabbit Hole? Nou, ik kwam erachter dat ze een duidelijke verdeling hebben. Je hoort Ed.
3: We split it down the middle pretty like ruthlessly. So I'll do like all drums and like vocal stuff is from my side, and then Tom does like all the rest of the music, all the synths and bass lines and everything are from Tom's side. We need to know exactly what each of us is supposed to do.
2: If one of my synths is wildly out of tune, which it often is,
0: Het gaat dus wel eens mis bij de set van Overmono, maar dat krijg je natuurlijk als je live speelt. Goed, tot zover de verdeling op het podium. Ik sprak ze op Down the Rabbit Hole, Ed en Tom van Overmono, die deze vrijdag met een nieuwe album komen. Pure Devotion gaat dat heten. En tijdens dat maakproces reisden ze af naar Spanje en naar IJsland. Ik vroeg me af, wat zochten ze daar? En hoe hebben ze die plekken het geluid van hun aankomende album laten vormen?
2: I'm not sure if there's anything particular from the places themselves.
4: Then why would you go there?
2: Because isolation, yeah. We like to go to places where we can feel like we're completely cut off from the world. And that's really important for us. It's something we've done from the first day of this project. And that first time that we did that and we cut ourselves off, we realized how productive, and that you get into this sort of almost flow state. And after a few days of disregarding your body clock and only eating when you're hungry and only sleeping when you're tired, you get into this state which is, for us, is insanely creative and productive. And that's something we try and replicate whenever we can.
0: Dus dat is wel echt een bepaalde staat waar je de mannen in moet krijgen, willen ze aan zo'n album werken. Het nummer dat je al vaker op 3FM gehoord hebt, afkomstig van het album Pure Devotion van Overmono, dat aanstaande vrijdag uit gaat komen, is Night in Shining Prada. Daar zijn ze, geloof het of niet, daar zijn in totaal, geloof het of niet, 84 versies van.
3: Night in Shining Prada, we did 84 versions of that song, but we went with version 83. And we both, even after doing the previous like 82 before that, where we both knew we still wanted to keep doing more versions. As soon as we had the version and then plus one more, which was just to check that it was definitely the right one, we're both like, okay, yeah, boom, that's it, like, done. And there's no, I don't think there were many points up to there where we were like, okay, it's done.
0: Ja, echt, versie 83, hè? Dan heb je echt wel doorzettingsvermogen, hoor. Maar die hoor je nu dus de hele tijd op de radio. Ik ben zo benieuwd hoe versie 1 daar dan van heeft geklonken. Night in Shining Prada is te vinden op het album Pure Devotion, dat aanstaande vrijdag uit gaat komen. Wil je deze mannen nou live zien? Wat een dikke aanrader is, want wat was het een vette show op Down the Rabbit Hole. Woensdag 11 november in de Gashouder kun je ze vinden. Er zijn nog kaarten, dus ga er lekker naartoe. En in de tussentijd, ja, geniet van deze single. Vrijdag dus het album. Dit is Overmono op 3FM met Night in Shining Prada.

0: week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: Als ik je dan toch een kleine tip zou geven. Ik zou het niet doen. Dat is echt niet goed voor je ogen. Staring to the Sun van Gravity 6.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Ja, behalve volgende week woensdag, 12 augustus... dan moet je wel de zon bekijken. Dan is er namelijk een eclips, een totale zonsverduistering te zien in Nederland. Zet hem alvast even in je agenda. Ik weet niet precies hoe laat, zoek het even op. Daarvoor hoorde hier bij 3 voor 12 Radio Overmono... die me vertelde dat Night in Shining Prada... voordat de uiteindelijke versie er was, 82 versies kende... Versie 83 werd de versie waar ze blij mee waren en die je nu op de radio hoort. Maar in totaal zijn er dus 84 versies. Want ze maakten er na die laatste versie nog eentje om zeker te weten dat ze tevreden waren met versie nummer 83. Wauw, wat een werkethos. Echt ongelooflijk. Zometeen tip ik je muziek waar je misschien wel pijn van aan je oren gaat krijgen. Ja. Van een artiest die heet The Sound That Chalk Makes. Oftewel, krijt op een schoolbord. Ja, ik weet niet of dat wat gaat zijn, maar ik ben wel benieuwd.

0: 3 voor 12 Radio.
1: 3FM.
2: Ik ben er toch even ingedoken. Die zonsverduistering. 12 augustus, volgende week woensdag, rond 8 uur... is 90% van de zon bedekt. 's Avonds dus, hè.

0: Sun Has Set. Je bedenkt het niet. Zo heet het nummer van Bia Badoobie, net voordat we het over die eclipse hadden.
1: De doorgeefplaat.
0: Nieuwe muziek tip ik altijd. Een comment onder dit doorgeefplaatje. Daar staat onder andere: This is a whole new genre of music. Vond ik wel toepasselijk. Een opkomende nieuwe artiest tip ik je. Met een sound waar ik nog even wat aan moet wennen, maar wat ook meteen iets in me raakte. Misschien wel precies datzelfde ding als wat je gevoelt als je krijt over een schoolbord hoort gaan. Ja, dat is een beetje flauw, want het is de artiestennaam van Kabir Parquet. Hij is 20 jaar en hij maakt muziek onder de naam The Sound Chalk Makes. Oftewel, krijt op het schoolbord. Hij is geboren in San Francisco, opgegroeid in Mumbai, studeert nu muziek in Londen. En hoe kan ik zijn muziek nou het beste omschrijven? Het is elektronisch, het is kleurrijk, iets waar je misschien even aan moet wennen. Maar ik heb deze sound nog nooit in mijn leven eerder gehoord. En ik wil het je sowieso aanraden om het in ieder geval één keertje te proberen. Morgen hoor je de reactie van mijn collega Jasper Leidens op deze nieuwe artiest, het doorgeefplaatje van vandaag. The Sound That Chalk Makes. En het nummer heet

0: Tijd om meer nieuwe muziek te ontdekken. Ik hoop dat je er een beetje klaar voor zit, want ik heb weer een Hollandse nieuwe voor je.
1: De Hollandse nieuwe.
0: Hollandse nieuwe is bij 3 voor 12 een track van Eigen Bodem. Nederlandse makelij. Makelaardij? Makeldij? Makerde? Makelidij? Makelarij. Het is voor mij ook laat. Ja, dat betekent dat het echt tijd is voor een Hollandse nieuwe. Weet je, sommige Hollandse nieuwe zijn gewoon een long time in the making. Dat is zeker het geval met deze. Afkomstig van Vincent Patty, a.k.a. Jiggy J. Inmiddels is hij de baas van Top Notch, maar ook oprichter ooit van Noah's Ark. Het is maar liefst 14 jaar geleden dat hij op dat label muziek uitbracht. En al jaren is ons een album beloofd, het grote plaatje. Nou, ik denk dus, zou dit dan het moment zijn, 2026, 20 jaar na het verschijnen van zijn debuutalbum Noah's Ark, dat die er misschien wel aan zit te komen. Afgelopen vrijdag in ieder geval één nieuwe single, Upside Down heet de tune. En ik vroeg Jiggy of hij er wat over wilde vertellen. En in zijn geval, less is more.
2: Hallo Eva, ik hoop dat alles goed met je gaat. Jiggy hier. Upside Down is een liedje dat gaat over dat ik vind dat mensen blij moeten zijn. In Amersfoort zouden we zeggen, get the man door, Jan.

0: van Chicky J. Bij 3 voor 12 Radio. Dit is Upside Down.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
3: New
4: on Free

0: muziek van Fortet in Clubleven. 3FM.
1: Ster. Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: 3FM. Uurtje van je woensdag gaan we lekker knallend beginnen met zometeen Club Kleven. Eerst het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: 3FM.
1: VPRO.
3: Eva Kleven.
1: Een nieuwe muziek van Eliza Rose staat voor je klaar. FS Green, Boys Noise, Bad Boy Slim. Dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd om te raven in Club Kleven.
3: Club Kleven. 3 voor 12 Radio. 3.
1: 3FM.

If you want a party, come over to my house. Mijn huisje vanavond is Club Kleven. Je bent meer dan welkom. Daar draai ik onder andere deze fuckers. If you want a party, come over to my house. In de Eli Escobar mix. En nu een act die eerder al op Krasnapolski stond. Ze komen uit Delft en maken dit soort electropop songs. Ik ben groot fan van Gespuis. Dit is Jeugdzorg.

Een Ier-Chileense producer die de handen ineens slaat met een stem die je echt wel kent. Eliza Rose. Zij klimmen samen op de nieuwste van Eliza Rose.

Club Kleven. Met nu Chloe Calais in The One. Maar dan even in de remix. De Bashka remix nu bij Club Kleven. We doen het net even anders. Net iets dansbaarder, net iets fijner. Zometeen de track van de dag van gisteren. Always on your side van Bonobo en Joy Crooks. De streets staan nog voor je klaar. FS Green, Boys Noise. Genoeg om van te genieten deze nacht. Nog iets meer dan een half uurtje te gaan. Ik zou zeggen, doe een klein dansje, weet je. Niemand kijkt, het is toch midden in de nacht. Kan jou het schelen.

soms moeten tracks een beetje op je inwerken. Dat had ik ook met deze. Maar één dagje hoor. Even één nachtje overgeslapen en toen dacht ik, ja, deze moet ik meenemen naar de club. De track van de dag van gisteren bij 3 voor 12 Radio. Bonoboy.

ontdekking die ik gisteren voor het eerst met je heb gedeeld. Het is R&B voor als je van dubstep houdt. Ja, klinkt misschien een beetje gek, maar de combinatie van deze stijl met die dubstep, bass en drum,

echt een fijne combinatie dit. HMU heet hij. En het is van een hip-hop collectief. Wat zich laat beïnvloeden door elektronische muziek ook. H.LLS, oftewel Hills, denk ik dan dat je het uitspreekt. Je luistert naar Club Kleven bij 3FM. Elke eerste uurtje van je woensdag breken we de week even lekker doormidden. En vier je dat je leeft gewoon. Beetje dansbare tunes hier en daar. Beetje BPM's omhoog. Morgen weer een nieuwe 3 voor 12 radio met op woensdag op donderdagnacht altijd de indie disco. Nou, dit is mijn elektronische variant van de indie disco. En ja, welke track pak je dan om af te sluiten? Ik heb echt een extra lekkere lange waar je lekker even in kan gaan hangen voor je klaarstaat. De Andy Muller's Long Mix van, misschien hoor je het al een beetje, Everything in its Right Place van Radiohead. Wat een tune is dat. En in deze remix helemaal. 10 minuten lang genieten wordt dit. Heel veel plezier zometeen met Joeri. Ik wens je nog een hele lekkere nacht. Gooi even een lief berichtje voor Joeri in de NPO Luister-app als je aan het luisteren bent. Begint hij ook lekker aan zijn werkdag. En misschien sluit jij hem wel af met deze. Everything in its Right Place van Radiohead op 3.

0: Radiohead in de remix. Everything in its right place op 3FM. Het is 1 uur. 3FM. Hoog tijd voor het NOS Journaal op 3FM. Zometeen 21 Pilots en Heathens.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden.
2: 3FM.
3: Carlo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
0: De 3FM-nacht is begonnen. Ben je erbij? Dan ben je wel echt een diehard, hoor. Stuur een berichtje via de NPO Luister-app. Inchecken is gratis.

for Ultra and Talk to You. Daarvoor 21 Pilots en Heathens, een hele goede nacht. Ik ga muziek draaien van Teddy Swims voor je. Die heeft inspiratie gehaald uit een liedje van rapper Nas. Ja, en ik kan hem aan je laten horen, dat liedje van Nas, waar die op gebaseerd is. Maar het heeft heel weinig te maken met de plaat die ik ga draaien voor je van Teddy Swims. Ja, toch even voor het gevoel, dit is Rewind van Nas.

Toch lekker om even te horen, ja. Maar je gaat zo meteen horen wat Teddy Swims ervan heeft gemaakt. En dan denk je echt, hè? De tekst is niet hetzelfde, de sound is totaal anders. Maar het enige wat Teddy Swims als inspiratie heeft genomen, dat is het verhaal van Reverse. Daar heeft hij zijn relatiestatus overheen geplakt op dat verhaal en een compleet eigen tekst ervan gemaakt. Dus het is een beetje alsof je 's nachts een mug doodslaat en dan denkt, hey, zo, dat diertje is dood. Over dieren gesproken, laat ik een puppy nemen. Heeft weinig met elkaar te maken, maar de inspiratie, ja, die is er wel van Nas dus. En dit heeft Teddy Swims ervan gemaakt. Nieuwste van hem heet Breakup in Reverse.

goed dat je erbij bent. Via de NPO Luister en mag je je altijd melden. De nachtstrijders die mogen ook gewoon gehoord worden. Bij deze hebben Robin, Kees, Julia, Imane zich gemeld. En ook Lisa heeft zich gemeld. Ze zegt dat ze onderweg is naar huis van een etentje bij vrienden ver van huis. Ze moet nog een half uurtje rijden. Nou, Lisa, als je moe bent en je wil even slapen langs de weg, dat is allemaal prima natuurlijk, maar let goed op waar je dat doet. Ik moest eraan denken toen ik je berichtje zag, want deze week is er iemand geweest die dacht even te tukken langs de weg, las ik in het nieuws. En die werd wakker met de top van de explosieve opruimingsdienst om zijn auto heen. Moet je je voorstellen, dat je even rustig slapen, je wordt wakker en je denkt, holy fuck, wat doet die robot naast mijn auto? Wat blijkt? Hij was precies gaan slapen in zijn auto bij het NAVO-hoofdkwartier in Limburg. Ja, dat is even een grote fout natuurlijk. Ja, hij is aangemerkt als verdachte situatie. Er lagen dozen in zijn auto. Ja, en de EOD wist natuurlijk niet wat er in die dozen zat. Dus alles erop afgestuurd. Hij was gewoon even lekker aan het slapen. Bleek niks aan de hand te zijn. Wat je ook doet deze nacht. Let op waar je stil gaat staan om te slapen.

krijg ik heel erg SM-beelden van die titel. Topic en Becky G op 3FM. Heb je meegekregen wat Andres Odijk op 3FM hier voor elkaar heeft gekregen? Hij maakt elke avond hier radio op 3FM. Vanaf 7 uur hoor je hem elke dag, elke werkdag. En ik kwam hem tegen van de week op de gang. Hij zegt tegen mij, Juri, je gelooft het niet, maar ik heb toch een dikke prijs weten te regelen. Tickets voor een heel weekend naar Lowlands. Het vetste festival van het jaar, als je het aan mij vraagt tenminste. Ik ben heel jaloers als jij gaat, want ik ga dit jaar helaas niet. Vanwege een bruiloft. Maar jij kan er gewoon die kant op, want hij geeft niet één setje tickets weg de hele week. Nee, elke avond maak je kans om samen met een vriend of een vriendin een heel weekend naar Lowlands te gaan. Dan kun je niet alleen die goede Hansworst of die heerlijke Korean Chicken naar binnen schuiven, maar ook Major Lazer ga je daar zien dan. New Wave, Lord, Parcels, Antoon en ook deze gozer Somber. Die staat daar op het podium. Luister naar Andres Odijk deze week op 3FM en maak kans op tickets voor Lowlands.

namens de Caro en CRV. Worden veel scheldwoorden gebruikt deze nacht. Fuck P. Diddy hoorde je net al. En zometeen Lily Allen met... You. Mag het niet meer zeggen. Maar één keer per show, ja. Ook Justin Bieber hoor je nu op 3. Dit is Daisies.

0: Lowlands, daar kan je tickets voor winnen deze week. Bij Andres Odijk in de avondshow. En Juliano, die wil dat zeker. En eens even kijken, de telefoon gaat. Goedenacht, met wie?
1: Hallo, mijn Corné.
0: Hey, Cornéetje.
2: Hey, grote vriend.
1: Ja, toch. Hoe is het?
0: Ja, je bent er ook weer bij. Gezellig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik heb jou lang niet gesproken eigenlijk, denk me nou.
1: Ja, dan moeten we het gewoon wat vaker weer gaan doen, toch?
0: Nou vertel, waar bel je voor, Corné?
1: Nou, ik dacht, het is zo lang geleden dat een nummer gespeeld is dat een meisje bij zijn ledenkast nacht. De beat is goed, het is lang geleden, het is een grappige nummer, maar hij is ook gewoon lekker. Je bent er lekker wakker van, lekker spontaan, het is gewoon een lekkere vibe erin.
0: Even kijken, wat zeg je precies, welke zijn nou? Meisje van een... Hoe?
1: Meisje, je bent zo lelijk als de nacht.
0: Oh, meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Van wie? Schrijf je
1: dat is van DJ Madman.
0: Kijk, meisje, DJ. Oké, ik heb hem opgeschreven.
1: Gewoon lekker. Je bent er lekker wakker van, lekker spontaan. Het is gewoon een lekkere vibe erin.
0: Even kijken, zeg je precies, welke zijn nou? Meisje van een... Hoe?
1: Meisje, je bent zo lelijk als de nacht.
0: Oh, meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Van wie? Schrijf je
1: dat
0: een opschrift
1: van Madman, DJ Madman.
0: Madman. Even kijken, meisje, DJ. Oké, ik heb hem opgeschreven, Corné, thanks. Ja, ik, ik, ga, ik, ik ga

0: Ja, ik hoorde net dat je een dat je salarisverhoging gaat krijgen.
1: Ga ik salarisverhoging krijgen?
0: Ja, ik heb net gehoord.
1: Oh, hey, lekker man. Dankjewel. Dus. Heb jij dat geregeld?
0: Natuurlijk, doe ik gewoon voor je.
1: Te gek. Als er nog andere luisteraars zijn die dit nodig hebben van jou, dan mogen ze zich melden, hè?
0: Nee, doe ik alleen voor jou.
1: Oké.

0: creator.
1: Lord.
0: Summer.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoine.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: nou een nummer waar ik graag naar luister in de zomer?
1: Nou, ik hoor het ook graag in de winter.
0: Ja, en in de lente hoor ik het ook graag, hoor.
1: Ja, maar in de herfst vind ik het ook leuk klinken.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen er het hele jaar naar luisteren. 3FM.

0: euch House Mafia am Weekend.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het 3FM mega hit van deze week. Hij klinkt voor jou misschien gewoon als een normaal leuk liedje. Prima natuurlijk om op de radio te horen, maar voor de fans van Cat's Eye is het echt een verademing. Want ze vinden die meidengroep dat ze eigenlijk te weinig gebruik hebben gemaakt de afgelopen tijd van hun fantastische stemmen. Ze kunnen geweldig zingen, maar er werd veel te veel gepraat in liedjes. Het waren ook een beetje TikTok-achtige liedjes, hè? En dan bedoel ik refreintjes die zo kort en catchy waren dat ze gewoon puur voor 15 seconden TikTok-filmpjes bedoeld waren. Maar dat is nu met dit nieuwste liedje compleet anders. Ze hebben Ed Sheeran gevraagd om het liedje te schrijven. Die heeft erop meegeholpen. Dat helpt misschien ook wel een beetje met de goede sound van het liedje. Ze zingen weer volledig en het liedje is gewoon een geweldig popliedje. Niet een TikTok-liedje voor 15 seconden, maar het hele liedje, 2 minuten 46, is geweldig. En die verdient natuurlijk een dikke vette pluim als het een goed liedje is. Daarom is het de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega Hit. Cat's Eye Animal.